0: Hard of naf de start.
1: Donderdagavond is Soulavond op Meer Radio. De Funk Factory zet zijn muziekfabriekdeuren open voor het publiek. Een uur lang brengt Robert je muziek uit 6 decennia. Vol met soul, disco en uiteraard funk. Met ook nieuwe releases. De Funk Factory. Elke donderdag van 7 tot 8 avonds. Want donderdagavond is Soulavond op Meer Radio.
2: Het is 2:30. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Nieuws, bowling en restaurants zetten tijd op 3 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Bij een Israëlische aanval in de buurt van de Syrische hoofdstad Damascus zijn meerdere mensen gewond geraakt. Volgens het Israëlische leger was het doelwit een terrorist. Die zou zich in de laatste fase hebben bevonden van de voorbereidingen voor een aanslag. Syrië veroordeelt de aanval en noemt het een schending van het internationaal recht. Het is de tweede aanval van Israël in Syrië deze week. Dinsdag voerde Israël luchtaanvallen uit op een militaire basis in het noordwesten van Syrië. In het Amerikaanse nationaal park Death Valley is een Franse toerist om het leven gekomen door de hitte. Een man van 68 kreeg autopech in een afgelegen deel van het park. Samen met zijn reisgenoot ging hij te voet op zoek naar hulp. In de woestijn in Californië was het zo'n 47 graden. Na 2 kilometer stopte de man en ging de andere toerist alleen verder. Toen parkwachters terugkwamen bij de man, werd hij doodgevonden. Death Valley is een van de heetste plekken op aarde. Bezoekers worden dan ook opgeroepen om bij pech altijd in de buurt van de auto te blijven. Canada komt met importheffingen op een aantal Amerikaanse producten. Het is een reactie op de heffingen van 50% die de VS sinds gisteren rekent op sommige zaken uit Canada. De onderhandelingen over een handelsakkoord zijn gisteren geklapt. Beide landen zeggen dat de ander op het laatste moment met nieuwe eisen kwam. De gemeente Rotterdam heeft 2 ambtenaren op staande voet ontslagen vanwege corruptie. Uit onderzoek van het Openbaar Ministerie bleek dat ze zich hadden laten omkopen bij bouwprojecten. Rotterdam stuurde de 2 deze zomer weg omdat hun gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. Het weer, het is bijna overal droog. Alleen in het noorden nog kans op een kleine bui. Het koelt vannacht af naar een graad of 12. Komende dag in het noorden opnieuw kans op regen. Verder droog en vrij zonnig. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Dat.
1: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 4 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Willem Sobering met het NOS-journaal. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 5,9. Het epicentrum lag in een gebied ten noordoosten van Tokio. Ruim 20 mensen raakten gewond. In de Japanse hoofdstad was de aardbeving ook goed voelbaar. De Meteorologische Dienst van Japan waarschuwt dat er de komende week nog een aardbeving kan plaatsvinden. In het Amerikaanse Nationaal Park Death Valley is een Franse toerist om het leven gekomen door de hitte. De man van 68 kreeg autopech in een afgelegen deel van het park. Samen met zijn reisgenoot ging hij te voet op zoek naar hulp. In de woestijn in Californië was het zo'n 47 graden. Na 2 kilometer kon de man niet verder en ging de andere toerist alleen op pad. Toen parkwachters terugkwamen bij de achtergebleven man, werd hij dood aangetroffen. Death Valley is een van de heetste plekken op aarde. Bezoekers worden dan ook opgeroepen om bij pech altijd in de buurt van hun auto te blijven. Bij een Israëlische aanval in de buurt van de Syrische hoofdstad Damascus zijn meerdere mensen gewond geraakt. Volgens het Israëlische leger was het doelwit een terrorist. Die zou in de laatste fase hebben gezeten van de voorbereidingen voor een aanslag. Syrië veroordeelt de aanval en noemt het een schending van het internationaal recht. Het is de tweede aanval van Israël in Syrië deze week. Dinsdag voerde Israël luchtaanvallen uit op een militaire basis in het noordwesten van Syrië. In de Eredivisie werden gisteravond 3 wedstrijden gespeeld. AZ staat bovenaan in de competitie doordat ze 3 van de 3 wedstrijden hebben gewonnen. Tegen Fortuna Sittard won de club gisteravond met 2-0. Ook PEC Zwolle wist te scoren en won met 2-0 van SC Heerenveen. Bij FC Utrecht tegen Sparta eindigde het in een gelijkspel. Daar werd het 3-3. Het weer bijna overal droog, alleen in het noorden kans op een kleine bui. Koelt vannacht af naar een graad of 12. Komende dag in het noorden opnieuw kans op wat regen. Verder is het droog en vrij zonnig bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: House, bowling en restaurants zetten tijd op 5 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 5,9. Het epicentrum lag in een gebied ten noordoosten van Tokio. Ruim 20 mensen raakten gewond. In de Japanse hoofdstad was de aardbeving ook goed voelbaar. De meteorologische dienst van Japan waarschuwt dat er de komende week ook nog een aardbeving kan plaatsvinden. In het Amerikaanse nationaal park Death Valley is een Franse toerist om het leven gekomen door de hitte. De man van 68 kreeg autopech in een afgelegen deel van het park. Samen met zijn reisgenoot ging hij te voet op zoek naar hulp. In de woestijn in Californië was het zo'n 47 graden. Na 2 kilometer kon de man niet verder en ging de andere toerist alleen hulp halen. Toen parkwachters terugkwamen bij de man, werd hij dood aangetroffen. Death Valley is een van de heetste plekken op aarde. Bezoekers worden dan ook opgeroepen om bij pech altijd in de buurt van hun auto te blijven. Syrië heeft een nieuwe aanval van Israël veroordeeld. In de buurt van de hoofdstad Damascus werd een civiel voertuig geraakt en vielen meerdere gewonden. Volgens Israël was een terrorist het doelwit. Die zou bijna klaar zijn met de voorbereidingen voor een aanslag. Syrië noemt de aanval een schending van het internationaal recht. Canada gaat importheffingen opleggen voor een aantal producten uit de Verenigde Staten. Die maatregel is een reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% die zijn ingevoerd op producten uit Canada. De afgelopen dagen waren er gesprekken over een handelsakkoord, maar die zijn vastgelopen. Beide landen beschuldigen elkaar van het op het laatste moment eisen van veranderingen. Het weer overwegend droog met in het noorden kans op een kleine bui. Het is zo'n 12 graden. Overdag in het noorden opnieuw kans op wat regen. Verder is het droog en vrij zonnig bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Wil jij je weekend goed laten beginnen? Kom dan een drankje doen in de gezelligste kroeg van Haarlemmermeer.
1: In de jungle van de stad ben jij een tijger in de kroeg.
0: Kevin en Robin mixen muziek en nieuws tot de ideale vrijdagavondcocktail. To the weekend. Iedere vrijdagavond van 10 tot 1 op Meer Radio.
2: Die laatste die was van mij, hè?
0: Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
3: Grondwerk voor Groot Vennep in Park 21 gestart en reageren op omgevingsplan Oostrand Badhoevedorp. Bij Nieuw-Vennep is het grondwerk gestart voor Groot Vennep, een nieuw deelgebied van Park 21. Er komt een parklandschap van ongeveer 45 hectare met heuvels, water, moeras en bos. Het grondwerk duurt naar verwachting tot het voorjaar van 2027. Groot Vennep wordt vrij toegankelijk voor wandelaars, fietsers en ruiters. Ook komt er een ruimte voor Moes, een belevingscentrum over landbouw en gezond voedsel. Na het grondwerk wordt kruidenrijk gras ingezaaid. Vanaf het najaar van 2027 worden bomen en struiken geplant en krijgt het park verder vorm. Inwoners kunnen tot en met 28 september reageren op het nieuwe omgevingsplan voor de oostrand van Badhoevedorp. Het gaat om de Windenstraat, Vlierstraat en een deel van de Meidoornweg. Bestaande regels uit bestemmingsplannen worden overgezet naar het omgevingsplan. De inhoud van de regels verandert niet. Wel worden ze anders opgeschreven en samengebracht. Reageren kan online, per brief of mondeling op afspraak. De gemeente houdt ook 3 spreekuren in het dorpshuis van Badhoevedorp. De gemeenteraad neemt naar verwachting eind 2026 een definitief besluit. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
4: Meer Radio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Vooral hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 6 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Joris Overing met het NOS-journaal. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 5,9. Ruim 20 mensen raakten gewond. Het epicentrum lag in een gebied ten noordoosten van Tokio. In de Japanse hoofdstad zelf was de aardbeving ook goed voelbaar. De Meteorologische Dienst van Japan waarschuwt dat er ook de komende week nog een aardbeving kan plaatsvinden. Bij een Israëlische aanval in de buurt van de Syrische hoofdstad Damascus zijn meerdere mensen gewond geraakt. Volgens het Israëlische leger was het doelwit een terrorist. Die zou in de laatste fase hebben gezeten in de voorbereidingen van een aanslag. Syrië veroordeelt de aanval en noemt het een schending van het internationaal recht. Het is de tweede aanval deze week van Israël in Syrië. Dinsdag voerde Israël luchtaanvallen uit op een militaire basis in het noordwesten van het land. In het Amerikaanse Nationaal Park Death Valley is een Franse toerist om het leven gekomen door de hitte. In de woestijn in Californië was het zo'n 47 graden. De man van 68 kreeg autopech in een afgelegen deel van het park. Samen met zijn reisgenoot ging hij te voet op zoek naar hulp. Na 2 kilometer kon de man niet meer verder en ging de andere toerist alleen hulp zoeken. Toen parkwachters terugkwamen bij de man, werd hij dood aangetroffen. Death Valley is een van de heetste plekken op aarde. Bezoekers worden dan ook opgeroepen om bij pech altijd in de buurt van de auto te blijven. En sportnieuws. In de Eredivisie werden gisteren 3 wedstrijden gespeeld. AZ staat nu bovenaan in de competitie, doordat ze 3 van de 3 wedstrijden hebben gewonnen. Tegen Fortuna Sittard won de club uit Alkmaar met 2-0. Ook PEC Zwolle wist te scoren en won met 2-0 van SC Heerenveen. Bij FC Utrecht tegen Sparta werd het een gelijkspel 3-3. Het weer overwegend droog met in het noorden nog kans op een kleine bui. Het is zo'n 12 graden. Overdag in het noorden opnieuw kans op wat regen. Verder is het droog en wordt het vrij zonnig bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

Ben jij een echte vinylliefhebber? Luister dan goed. Bij Club To Date geven we elke maand een nieuwe plaat weg in samenwerking met In Front Records. Misschien scoor jij wel die ene must-have voor je collectie. Wat je moet doen? Simpel. Volg Meer Radio op social media en laat ons onder de actiepost weten waarom jij die plaat verdient. Wie weet draait deze track binnenkort bij jou op de platenspeler. Mis het niet.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 7 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest van 5,9. Ruim 20 mensen raakten gewond. Het epicentrum lag ten noordoosten van Tokio. In de Japanse hoofdstad was de aardbeving ook goed voelbaar. De Meteorologische Dienst van Japan waarschuwt dat er komende week nog een aardbeving kan komen. In Venlo is een dode vrouw gevonden langs de Maas. Een wandelaar vond het lichaam in de bosjes van een wandelgebied. De politie houdt er sterk rekening mee dat ze slachtoffer is van een misdrijf. Over haar identiteit is niets bekendgemaakt. De politie wil graag mensen spreken die rond 3 uur gistermiddag iets hebben gezien langs de Maas in Venlo. Syrië heeft een nieuwe aanval van Israël veroordeeld. In de buurt van de hoofdstad Damascus werd een civiel voertuig geraakt en viel een onbekend aantal gewonden. Volgens Israël was een terrorist het doelwit. Die zou bijna klaar zijn met voorbereidingen voor een aanslag. Syrië noemt de aanval een schending van het internationaal recht. Canada gaat importheffingen opleggen voor een aantal producten uit de Verenigde Staten. De maatregel is een reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% op bepaalde producten uit Canada. De afgelopen dagen waren er gesprekken over een handelsakkoord, maar die zijn vastgelopen. Beide landen beschuldigen elkaar ervan op het laatste moment veranderingen te eisen. De Canadese premier Carney heeft steunmaatregelen aangekondigd voor sectoren die worden getroffen door de Amerikaanse heffingen. Een politieachtervolging in Engeland is uitgelopen op een ongeluk met 7 doden. In de plaats Middlesbrough achtervolgde een politiewagen een verdachte personenauto. Die begon tegen het verkeer in te rijden en botste op een andere politiewagen. Onder de 7 slachtoffers zijn 2 politieagenten. Het weer nog zon en wolkenvelden. In het noorden kans op een bui. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen droog met zon en wolken en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: voor alles wat je bent. Sluit mij in je armen, in je armen, ga niet weg.
1: Ben jij nieuwsgierig? Ben jij degene die thuis altijd de computer repareert? Of hoop je net zo goed te worden als Edwin Evers? Pak dan nu je kans. Meer Radio zoekt creatieve redactieleden, technici, ICT'ers en presentatoren. Geen ervaring is geen probleem. Je krijgt uitstekende begeleiding van onze ervaren medewerkers. Heb jij elke week een paar uurtjes tijd over? Dan hebben wij een nieuwe hobby voor je. Stuur een e-mail naar redactie@meerradio.nl. redactie@meerradio.nl. En begin vandaag nog aan je radiocarrière. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
2: Omwonenden willen uitstel, besluit Oude Kruisweg. En Turners SV Pax missen finales op EK. Omwonenden van de Oude Kruisweg vragen de gemeenteraad om het besluit over woningbouw aan nummer 41 uit te stellen. Namens 116 petitieondertekenaars willen zij eerst onderzoek naar het project en de financiering. Volgens de bewoners vormen de plannen aan de Oude Kruisweg 35 tot 37 en 41 samen één gebiedsontwikkeling. Daardoor zouden andere eisen voor betaalbare woningen gelden. Ook vragen zij onderzoek naar een mogelijke opknipconstructie en naar betrokken bedrijven en bestuurders. De bewoners willen dat de raad pas beslist als de onderzoeken zijn afgerond. De Nederlandse turners hebben bij het EK in Zagreb de teamfinale gemist. Elaya Faveres, Amina Abadi en Loran de Munk van SV Pax Haarlemmermeer eindigden met hun ploeg als negende. Alleen de best 8 landen gingen door. Nederland kwam slechts 4/10 tekort. De 9e plaats leverde wel een teamticket op voor het WK in Rotterdam. Ook individueel werden er geen finales bereikt. De Munk werd 10e op de voltige en is 2e reserve. En Faveres eindigde als 16e in de meerkamp. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
1: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
3: Meerradio.
1: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 8 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Iraanse hackers hebben vorige maand een energiecentrale in het Verenigd Koninkrijk platgelegd. De centrale lag 4 dagen stil, meldt de Britse krant The Telegraph. Om welk complex het gaat, is niet bekend. Het zou een kleine centrale zijn, omdat de hack geen gevolgen had voor de stroomvoorziening. Volgens The Telegraph was het de eerste keer dat hackers van de kant van het Iraanse regime een energiecentrale in het VK platlegden. De gemeente Rotterdam heeft 2 ambtenaren op staande voet ontslagen vanwege corruptie. Uit onderzoek van het Openbaar Ministerie bleek dat ze zich hadden laten omkopen bij bouwprojecten. Rotterdam stuurde de 2 deze zomer weg omdat hun gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. In Venlo is een dode vrouw gevonden langs de Maas. Een wandelaar vond het lichaam in de bosjes van een wandelgebied. De politie houdt er sterk rekening mee dat ze slachtoffer is van een misdrijf. Over haar identiteit is niets bekendgemaakt. De politie wil graag mensen spreken die rond 3 uur gistermiddag iets gezien hebben langs de Maas in Venlo. Canada komt met importheffingen op een aantal Amerikaanse producten. Het is een reactie op de heffingen van 50% die de VS sinds gisteren rekent op sommige zaken uit Canada. De onderhandelingen over een handelsakkoord zijn na een paar dagen stuk gelopen. Beide landen zeggen dat de ander op het laatste moment met nieuwe eisen kwam. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 5,9. Ruim 20 mensen raakten gewond. Het epicentrum lag ten noordoosten van Tokio. In de Japanse hoofdstad was de aardbeving ook goed voelbaar. De meteorologische dienst van Japan waarschuwt dat er komende week nog een aardbeving kan komen. En het weer nog. Zon en wolkenvelden. In het noorden kans op een bui. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen droog met zon en wolken en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Gary Moore. En Still Got the Blues for You op Meer Radio.
1: Wakker worden met een lekker bakkie koffie. Dit is Meer Radio. Dit is Meer Wakker.
0: Yes, aan het begin van een nieuwe aflevering van Meer Wakker op deze fraaie zondag. Het is alweer de 23e augustus. Ja, volgende week is alweer het laatste weekendje van augustus. En dan is de zomer toch wel echt een beetje aan zijn einde. Of gaat er nog een mooie nazomer aankomen in september? Ik hoop het wel. Ja. Want ik ben zelfs vrij in september. Maar ja. Statistisch gezien moet het niet mogelijk zijn. We hebben de afgelopen 3 maanden zoveel zon gehad. Dat het eigenlijk niet meer mogelijk is dat het nog in september een beetje van overblijft. Eigenlijk zou het de rest van het jaar moeten gaan regenen. Om alles een beetje te compenseren van de afgelopen maanden. Maar ja, laten we het maar niet hopen. Welkom in het Formule 1 weekend. Laatste keertje Zandvoort. Ga je er nog een beetje van genieten? Of is het zometeen gewoon even uit het raam horen of je de motoren hoort gaan van de Formule 1 racewagens? Ja, of ervan gaan genieten, maar ik denk dat het, als je niet echt naar de race toe gaat, weet ik niet of het al verstandig is om ook echt naar Zandvoort toe te gaan. Denk je vandaag denk, nou, ik ga eens even lekker naar het strand. Lekker, ja. Volgens mij niet. Nee. Wordt een beetje overspoeld. Een beetje te veel mensen daar. En wat gaan we doen in de show? Nou, vooral veel muziek draaien. Bruce Springsteen komt eraan. Zo. Zit in één keer in mijn keel. Ah, daar is hij weer. Daar is mijn stem weer. Bruce Springsteen komt eraan. Hungry Heart. En ook Alex Warren is onderweg. The Fever Dream. En nu eerst eventjes terug naar de Zero's. De hoogtijdagen voor Beyoncé in haar Halo. Op Meer Radio.

Everybody's got a hungry heart. The Boss. Bruce Springsteen op meer radio. En ook hoor je nog Alex Warren. Fever Dream, Beyoncé, Halo. Dit is Meer Wakker. Onderweg Armin van Buuren en James Newman. Jazeker. Therapy. Maar eerst eventjes terug in de tijd. Even een goede throwback. Deze klassieker. The Doobie Brothers. Listen.

Uit het begin van zijn glansrijke solo-carrière. Robbie Williams uit de 90s en She's the One. Dit is Meer Wakker. Zometeen het meer nieuws overzicht. En Anouk komt eraan.

0: Max on Air. Met de showbitch, een dilemma op de zaterdag, de Jean Roulette en nog veel meer. Jaap en Max on Air. Elke zaterdagavond van 8 tot 10 met Jaap Koopmans en Max Verbrugge op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: Grondwerk voor Groot Vennep in Park 21 gestart en reageren op omgevingsplan Oostrand Badhoevedorp. Bij Nieuw-Vennep is het grondwerk gestart voor Groot Vennep, een nieuw deelgebied van Park 21. Er komt een parklandschap van ongeveer 45 hectare met heuvels, water, moeras en bos. Het grondwerk duurt naar verwachting tot het voorjaar van 2027. Groot Vennep wordt vrij toegankelijk voor wandelaars, fietsers en ruiters. Ook komt er een ruimte voor Moes, een belevingscentrum over landbouw en gezond voedsel. Na het grondwerk wordt kruidenrijk gras ingezaaid. Vanaf het najaar van 2027 worden bomen en struiken geplant en krijgt het park verder vorm. Inwoners kunnen tot en met 28 september reageren op het nieuwe omgevingsplan voor de oostrand van Badhoevedorp. Het gaat om de Windestraat, Vlierstraat en een deel van de Meidoornweg. Bestaande regels uit bestemmingsplannen worden overgezet naar het omgevingsplan. De inhoud van de regels verandert niet. Wel worden ze anders opgeschreven en samengebracht. Reageren kan online, per brief of mondeling op afspraak. De gemeente houdt ook 3 spreekuren in het dorpshuis van Badhoevedorp. De gemeenteraad neemt naar verwachting eind 2026 een definitief besluit. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

Anouk op meer radio. En Woman in meer wakker. Het is 23 augustus 2026. Een prachtig weekend. Een Formule 1 weekend. Mooi om thuis achter de televisie te gaan zitten kijken naar de tv. Zo meteen. Want als je niet in Zandvoort hoeft te zijn, zou ik ook zeker niet naartoe gaan. Het zal ongelooflijk druk zijn. Maar ja, heb je wel kaarten, dan zet je ongelooflijk veel plezier. Dit zijn de Hallies.

Ja, tot het gaatje. Dit theatrale duet, A Great Big World en Christina Aguilera. Say Something op meer radio. En de niks daarvoor nog in the Dutch Mountains. Goedemorgen, meer wakker met Another 45 Ultra. And talk to you. Oh nee, 54. Ik doe het altijd verkeerd om met cijfers in het Engels. Ik weet niet hoe dat komt. Verschrikkelijk is dat. Zou kunnen komen omdat het in Nederlands en de precies anders wil doen. Ik denk dat het daardoor komt. Maar wel een lekker hitje. De zomer komt door je speakers op dit moment. En zometeen nog.

Ja, het zijn toch wel aparte regels, hè, bij het verdelen van de inboedel op het moment dat er wordt gescheiden. Ach, cd van jou, cd van mij, cd van ons allebei, maar gekregen van mijn moeder, dus van...

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 9 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Een overnachting in Amsterdam wordt komende tijd flink duurder. De toeristenbelasting gaat stapsgewijs omhoog van 12,5 naar 20%. De stad heeft daarmee straks bijna de hoogste toeristenbelasting ter wereld. In Amsterdam wordt veel geklaagd over massatoerisme. En de nieuwe coalitie van Pro en D66 wil daar iets aan doen. De verhoging komt bovenop de landelijke BTW op hotelovernachtingen. Die is gestegen van 9 naar 21%. Iraanse hackers hebben vorige maand een energiecentrale in het Verenigd Koninkrijk platgelegd. De centrale lag 4 dagen stil, meldt de Britse krant The Telegraph. Om welk complex het gaat, is niet bekend. Het zou een kleine centrale zijn, omdat de hack geen gevolgen had voor de stroomvoorziening. Volgens de Telegraph was het de eerste keer dat hackers van de kant van het Iraanse regime een energiecentrale in het VK platlegden. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 5,9. Ruim 20 mensen raakten gewond. Het epicentrum lag ten noordoosten van Tokio. In de Japanse hoofdstad was de aardbeving ook goed voelbaar. De Meteorologische Dienst van Japan waarschuwt dat er komende week nog een aardbeving kan komen. Een Fransman van 68 is om het leven gekomen toen hij in het Amerikaanse natuurgebied Death Valley autopech kreeg. Samen met een andere man ging hij te voet op zoek naar hulp. Door de hitte moest hij na een paar kilometer stoppen en bleef hij alleen achter. Toen parkwachters hem later terugvonden, was hij overleden. Death Valley staat bekend om de extreme hitte. In dit geval was het er 47 graden. Dan de weersverwachting. Zon en wolkenvelden. In het noorden kans op een bui en het wordt 19 tot 21 graden. Morgen droog met zon en wolken en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: The Little China Girl. David Bowie op Meer Radio.
1: Wakker worden met een lekker bakkie koffie. Dit is Meer Radio. Dit is Meer Wakker.
0: Yes, warm welkom Meer Wakker op deze vrije zondagmorgen, de 23e van augustus 2026. De allerlaatste Formule 1 in Zandvoort wordt gereden dit weekend. Maar ja, de allerlaatste. Ik bedoel, we hebben in de jaren 80 ook al eens een keer een allerlaatste gehad. En het is uiteindelijk toch even teruggekomen op een moment dat we een enorm groot talent op zagen komen. Zoals Max Verstappen. Toch wel de afgelopen 10 jaar hebben we die mannen nog zo hard gesloten. En misschien is het ook wel, nou ja, de absolute sportman van Nederland geweest de afgelopen 10 jaar. Als je ziet wat hij ervoor prestaties heeft neergezet. Het is echt, ja, historisch kunnen we toch wel zeggen. Historisch. Maar ja, wat de toekomst brengt, dat weten we natuurlijk allemaal niet. Nee, nee, nee. Zeker dit soort dingen niet. Het is onvoorspelbaar. Warm welkom, Meer Wakker, uur nummer 2. Muziek onderweg van Whitney Houston. I Will Always Love You. Oh, even terug naar de 90s. Misschien wel een van de meest prachtige nummers in de 90s. Uiteraard, origineel is natuurlijk veel ouder, maar goed. Het is misschien wel een van de grootste hits in de 90s geweest. Samen met Dromen zijn bedrog van Marco Borsato. Deze komt ook wel heel erg hoog in die lijst te staan. En terecht, want ja, daar gaan we zo meteen even van genieten. Als ze eventjes die uithaal doet, niet waar? Maar eerst Eva Max. Oh.

Ach, uit de tenen. En ze meent het ook, hè? Dat hoor je in de stem. Wat een prachtige plaat blijft dit toch. Whitney Houston, een klassiekertje. I Will Always Love You. En daarvoor nog Stella Lefty, Boston en Ava Max. Sweet But A Psycho. Terug naar de Zero's voor deze...

Joe Cocker. En Unchain My Heart op meer radio. De Kings hoorde je ook nog. Lola en Junior Senior Move Your Feet uit 2002 alweer. Groot hit in het najaar van 2002. En vooral het clipje erbij, die is ook wel blijven hangen. Ja, het waren eigenlijk allemaal pornofilms die werden uitgebracht als videoclip in de Zero's. Maar deze niet. Dit was echt een heel erg leuk animatievideootje gemaakt met een computer. Het is een beetje videogames à la 1992 of zo. Een beetje dat effect. Maar wel heel erg leuk gedaan. En het is iets wat meer is bijgebleven bij dit plaatje. Eigenlijk kan je hem niet loszien van het clipje. Dit is Meer Wakker met zometeen het meer nieuwsoverzicht. En ook Ben Howard komt eraan naar Shakira. Come on.

0: zondagmiddag zing je lekker mee in je moerstaal bij Meer Hollands. Met de nieuwste Nederlandse muziek, oudjes van weleer, de Vlaamse klassieker en het Hazesmoment. Meer Hollands met Michel Onklin. Zondagmiddag van 3 tot 4 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: Omwonenden willen uitstel, besluit Oude Kruisweg. En Turners SV Pax missen finales op EK. Omwonenden van de Oude Kruisweg vragen de gemeenteraad om het besluit over woningbouw aan nummer 41 uit te stellen. Namens 116 petitieondertekenaars willen zij eerst onderzoek naar het project en de financiering. Volgens de bewoners vormen de plannen aan de Oude Kruisweg 35 tot 37 en 41 samen één gebiedsontwikkeling. Daardoor zouden andere eisen voor betaalbare woningen gelden. Ook vragen zij onderzoek naar een mogelijke opknipconstructie en naar betrokken bedrijven en bestuurders. De bewoners willen dat de raad pas beslist als de onderzoeken zijn afgerond. De Nederlandse turners hebben bij het EK in Zagreb de teamfinale gemist. Elaya Faveres, Amina Abadi en Loran de Munk van SV Pax Haarlemmermeer eindigden met hun ploeg als negende. Alleen de beste 8 landen gingen door. Nederland kwam slechts 4/10 tekort. De 9e plaats leverde wel een teamticket op voor het WK in Rotterdam. Ook individueel werden er geen finales bereikt. De Munk werd 10e op de voltige en is 2e reserve. En Faveres eindigde als 16e in de meerkamp. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Wat een prachtige plaat blijft dit toch ook. Uit 2012, Ben Howard en Keep Your Head Up. Maar het is hierbij gebleven qua hits. De Fear is een heel bescheiden hitje geweest, maar ook niet echt op 40 werk. En verder voor de rest is al zijn albums en zo zijn echt fantastisch. Ik kan er echt enorm van genieten, zeker op zondagmorgen. Maar niet hitwaardig. Nee, wat dat betreft is het dus onvoldoende om 12 keer de arena uit te verkopen, weet je wel. Als je Ben Howard wil zien, dan moet je een ticket kopen van een andere artiest. En dan staat hij in het voorprogramma. Het is echt zo, het is echt zo. Oh, maar gelukkig maak ik nog steeds wel muziek. Dus als ik hem ooit nog eens een keertje ergens kan vinden, dan ga ik zeker even langs. Dit is Ben Boudewijn de Groot.
1: Nu hoef je nooit je jas meer aan te trekken en te hopen dat je lichten doet.

warm en licht en goed. Hand in hand naar buiten kijken waar de regen valt. Ik zie het vuur van hoop en twijfel in je ogen.

Set Fire to the Rain, Adele op Meer Radio. Alison Moyet ook nog en All Cried Out. En daarmee is er een einde gekomen aan Meer Wakker voor deze week. Zometeen na 10 uur jouw kans weer op fantastische prijzen. Maurice met het teleding in Meer Compleet zometeen. En ik spreek je dinsdagavond weer. Altijd. Dinsdagavond. Forgot a Face is 7:00. Dus hou dat even in de gaten natuurlijk. Maar dit is niet vergeten. Dit is zo'n evergreen. Gaan we nooit vergeten. En daarom leuk om te draaien bij Motors en Airport. So

0: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Wij brengen jou de beste muziek en de energie die jij nodig hebt op Meer Radio. Elke werkdag van 10 tot 4 in Tussen de Bedrijven. Wil jij met jouw bedrijf een uur lang deze energie meegeven? Dat kan. We hebben nog plek. Word nu onderdeel van Tussen de Bedrijven. Mail naar sales@meerradio.nl. Vraag naar de mogelijkheden en wie weet doe jij mee. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 10 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Op de laatste dag van de Dutch Grand Prix was het in Zandvoort alweer vroeg druk. De extra treinen tussen Amsterdam Centraal en Zandvoort zaten vanmorgen soms zo vol dat mensen moesten wachten, meldt het ANP. Ook gisteren was het voor de middag recorddruk volgens NS. De Formule 1-race begint straks om 3 uur. Een overnachting in Amsterdam wordt komende tijd flink duurder. De toeristenbelasting gaat stapsgewijs omhoog van 12,5 naar 20%. De stad heeft daarmee straks bijna de hoogste toeristenbelasting ter wereld. In Amsterdam wordt veel geklaagd over massatoerisme. En de nieuwe coalitie van Pro en D66 wil daar iets aan doen. De verhoging komt bovenop de landelijke BTW op hotelovernachtingen. Die is gestegen van 9 naar 21%. Iraanse hackers hebben vorige maand een energiecentrale in het Verenigd Koninkrijk platgelegd. De centrale lag 4 dagen stil, meldt de Britse krant The Telegraph. Om welk complex het gaat, is niet bekend. Het zou een kleine centrale zijn, omdat de hack geen gevolgen had voor de stroomvoorziening. Volgens The Telegraph was het de eerste keer dat hackers van de kant van het Iraanse regime een energiecentrale in het VK platlegden. Noodweer heeft in de Baltische landen aan zeker 2 mensen het leven gekost. In Litouwen kwam een man onder een boom terecht. In Letland werd iemand bedolven onder vallend puin van een gebouw. De schade door omgewaaide bomen en takken is groot. In beide landen zaten enkele honderdduizenden mensen een tijd zonder stroom. Volgens de Litouwse Weerdienst is de schade door het noodweer in 20 jaar niet zo groot geweest. En het weer, zon en wolkenvelden. In het noorden kans op een bui, wordt 19 tot 21 graden. Morgen droog met zon en wolken en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
1: Meer compleet wordt mede mogelijk gemaakt door Klaus Bowling. Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Presley, Never, Never Gonna Give You Up.
1: Het is zondagochtend.
0: Morgen.
1: Tijd voor 2 uur meer gezellige radio. Meer compleet met Maurice
0: en
1: van Dam.
0: Gezellig gaat het worden, want er gaat iemand blij maken vandaag. Misschien jou wel. Oh ja, hoezo dan? Ik stel zo meteen die aanwijzing naar toe. Jij moet raden welk voorwerp ik opschrijf in dat spelletje Teleding. Als je weet wat het is, dan kun je kans maken op zomaar weer in het uurtje bowlen voor 6 personen in Hoofddorp. Dat lukt wel, joh. En een mooie cd erbij. Ook nog eens een keertje vandaag voorbij met de Horizon. Dat is van Ancora gaan we ook de weg geven. Kortom, een leuk prijs die je kunt winnen. En natuurlijk leuke muziek van heel lang geleden. En uit het heden en een beetje tussenin. Een beetje een soort van jaren 90 muziek. Gaan we ook nog draaien op reeks hier met een kind eraan komen. En muziek van lang geleden. Deze is ook lekker. Oh ja, ja. Sobeyalis Baxter, Murder on the Dance Floor op Meer Radio. Goedemorgen, 6:10. Dit is Meer Radio.

Meer Radio. Goedemorgen, daar wijs ik meteen in. Kom maar zometeen speel ik mee. Maak kans tot uurtje bowlen over 6 personen. Een leuke cd. Laatst lokale nieuws. Ook een aanrijding gebeurd, heb ik er vannacht in de omgeving hier. Ik ga er meteen allemaal iets meer over vertellen. Respect.

0: Mellekim, een beetje echt de jaren 90 muziek, dit ton. Jaren 90 voor mij, Mellekim. Dat is al een tijdje geleden volgens mij weer.
1: Ja, dit was begin eind jaren 80, begin jaren 90. Stokhek en de Wormen, hè?
0: Ja.
1: Net zoals Rick Astley, hè?
0: Ja, ook.
1: Eén pot nat en Carrie Minogue, hè? Eén pot nat.
0: Ja. Allemaal samen bedacht. En we gaan nu ook mooi strijden. Vind je dat mooi?
1: Wie? Donner Summer? State of Independence, ja. Productie van Quincy Jones.
0: Ja, jij zegt het.
1: Ja, nee, het is zo.

0: Donna Summer. State of Independence, meer radio om bijna 10:30. Ik zeg dat je kunt kans maken om zomer te winnen. Vandaag het uurtje bowlen voor de 6 personen. Ik zend dan 3 aanwijzingen naar je toe. En jij moet raden welk voorwerp ik omschrijf in dat spelletje Teleding.
1: Het is tijd voor Teleding. Luister naar de aanwijzingen en probeer zo snel mogelijk te raden welk ding wij zoeken. Weet jij het antwoord? Mail dan je oplossing naar studio@meerradio.nl. Studio@meerradio.nl.
0: Wat is dit? Wat zou dit nou voor voorwerp kunnen zijn? Als je het weet, kun je kans maken op het uurtje bowlen voor 6 personen en een cd van de Ancora. Nou, ik zou zeggen, ga je gang, let op, wat is dit?
1: Aanwijzing 1.
0: Ik word niet meer gemaakt terwijl volkstammen met mij groot zijn gebracht. Ik word niet meer gemaakt terwijl volkstammen met mij groot zijn gebracht, is aanwijzing nummer 1.
1: Aanwijzing 2.
0: Ik was vergelijkbaar met een peertje. Ik was vergelijkbaar met een peertje, is aanwijzing nummer 2.
1: Aanwijzing 3.
0: Ik was vergelijkbaar in diverse wattages, ook nog, ja. Ik was vergelijkbaar in diverse wattages. Wat zou dit nou kunnen zijn?
1: Aanwijzing 1.
0: Ik word niet meer gemaakt terwijl volkstammen met mij groot zijn gebracht.
1: Aanwijzing 2.
0: Ik was vergelijkbaar met een peertje.
1: Aanwijzing 3.
0: Ik was vergelijkbaar met diverse wattages. Wat zou dit nou kunnen zijn? Wat heb je enig idee? Laat maar even weten. Via studio@meerradio.nl, studio@meerradio.nl. In de mail even je naam, je telefoonnummer en het antwoord dat jij denkt dat het zou kunnen zijn. En stuur je aan studio@meerradio.nl. Kijk even naast je op bed. Doe je voort, je Chrisje Heinz gaat voor je zingen. Breakfast.

0: UB40, Chrissy Hynde. En kijk maar even naast je. Is het al gebracht? Staat hij op je bed? Dat dienblad met het lekker ontbijtje? Nee? Ja, Breakfast in Bed, meer radio, 8 voor half 11. En speel mee met Terding, zei het al, maar kans het uurtje bowlen op 6 personen. En mail mee even aan studio@meerradio.nl. Op deze dag, oh Maurice, zeg nog even dat Kim Veenstra vandaag jarig is. Oh ja,
1: drums please!

Ik weet stijgt vanmiddag naar ongeveer 19 graden en het blijft niet echt een zomerjaar. Nazomersdagje. Althans, volgende week wordt het weer veel warmer, heb ik me laten vertellen in de wandelgangen. Ja. Op de N205 in Meerderweg bij Vijfhuizen zijn gisteravond rond 11:45 een busje en een personenauto met elkaar in botsing gekomen. Het ongeval gebeurde op de kruising met de N223 Schipholweg. Meerdere hulpdiensten kwamen met spoed ter plaatse, waaronder de brandweer, politie en meerdere ambulances. Ook werd een traumahelikopter opgeroepen voor medische assistentie te verlenen. Uiteindelijk bleek dat niet nodig te zijn. Twee betrokkenen zijn door de ambulancepersoneel nagekeken en voor zover bekend is één persoon met de ambulance meegenomen naar het ziekenhuis. Door de botsing ontstond gisteravond een flinke ravage op de kruising. Een deel van de kruising is afgesloten gisteravond om 11:45. Een flinke botsing dus op de Meerderweg. Dat is al de zomer trouwens, want volgens mij was daar vorige week, althans halverwege vorige week, was er ook wel een aanleiding op die locatie. Voor mij wel, ja. Meer lokaal nieuws zometeen met Carolien. Oh ja, heb je meer nieuws zometeen? Oké, zometeen meer nieuws met lokale Carolien. Voelen we ook eens, ja, van kwaad, dat is waar. Oh nee, is een andere. Dit is een andere, ja. Abba. Helemaal in de bouw vandaag op deze zondag. Hele mooie dag dan, speciale dag. Het is een hele speciale dag vandaag. Daar ga ik zo iets meer over vertellen. Eerst Abba en het nieuws. Lokale nieuws zometeen.

0: weten over een concert, wanneer je compleet uit je dak kan gaan bij een feest of niet meer bijkomen bij stand-up comedy? Je komt er alles over te weten in Duik in het Weekend. Iedere vrijdagavond tussen 6 en 8 met Dirk-Jan Eemans op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: Omwonenden willen uitstel, besluit Oude Kruisweg, en Turners SV Pax missen finales op EK. Omwonenden van de Oude Kruisweg vragen de gemeenteraad om het besluit over woningbouw aan nummer 41 uit te stellen. Namens 116 petitieondertekenaars willen zij eerst onderzoek naar het project en de financiering. Volgens de bewoners vormen de plannen aan de Oude Kruisweg 35 tot 37 en 41 samen één gebiedsontwikkeling. Daardoor zouden andere eisen voor betaalbare woningen gelden. Ook vragen zij onderzoek naar een mogelijke opknipconstructie en naar betrokken bedrijven en bestuurders. De bewoners willen dat de raad pas beslist als de onderzoeken zijn afgerond. De Nederlandse turners hebben bij het EK in Zagreb de teamfinale gemist. Elaya Faveres, Amina Abadi en Loran de Munk van SV Pax Haarlemmermeer eindigden met hun ploeg als negende. Alleen de beste 8 landen gingen door. Nederland kwam slechts 4/10 tekort. De 9e plaats leverde wel een teamticket op voor het WK in Rotterdam. Ook individueel werden er geen finales bereikt. De Munk werd 10e op de voltige en is 2e reserve. En Faveres eindigde als 16e in de meerkamp. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meerradio. Haarlemmermeer.
4: Meer compleet.

0: Hoor je? Ja. Dat was ik niet, dat was Madonna. Het was jarig geweest, hè, dus ze schijnt een heel groot verjaardagsfeest hebben gevierd de afgelopen paar dagen, volgens mij. Meer radio, ik zei het al, je kunt kans maken om zomaar te winnen vandaag dat uurtje bowlen voor 6 personen. Als je mij kunt vertellen welk voorwerp ik omschrijf in dat spelletje Teleding.
1: Het is tijd voor Teleding. Luister naar de aanwijzingen en probeer zo snel mogelijk te raden welk ding wij zoeken. Weet jij het antwoord? Mail dan je oplossing naar studio@meerradio.nl. Studio@meerradio.nl.
0: Wat is dit? Wat is dit? Wat is dit? Wat zou dit nou kunnen zijn voor gebruiksvoorwerp? Hier komen de aanwijzingen voor het uurtje bowlen voor 6 personen. En leuk ze erbij kun je je kans maken om dat te winnen als je mij kunt vertellen wat dit dan is.
1: Aanwijzing 1.
0: Ik word niet meer gemaakt terwijl volkstammen met mij groot zijn geworden. Ik word niet meer gemaakt terwijl volkstammen met mij groot zijn geworden, is aanwijzing nummer 1.
1: Aanwijzing 2.
0: Ik was vergelijkbaar met een peertje. Ik was vergelijkbaar met een peertje, is aanwijzing nummer 2.
1: Aanwijzing 3.
0: Ik was vergelijkbaar in diverse wattage. Ik was vergelijkbaar in diverse wattage. Wat is dit? Wat zou dit nou kunnen zijn? Heb je enig idee? Mail ons. Wat gaat het over?
1: Aanwijzing 1.
0: Eén tegelijk.
1: Aanwijzing 1.
0: Goed zo. Ik word niet meer gemaakt terwijl volkstammen met mij groot zijn geworden. Ik word niet meer gemaakt terwijl volkstammen met mij groot zijn geworden, is aanwijzing nummer 1.
1: Aanwijzing 2.
0: Ik was vergelijkbaar met een peertje. Ik was vergelijkbaar met een peertje.
1: Aanwijzing 3.
0: Ik was vergelijkbaar met diverse wattage. Ik was vergelijkbaar met diverse wattage. Wat zou dit nou kunnen zijn? Waar babbel ik over? Ja, waar heb ik het over? Heb je enig idee? Ik ben zo denk van, nou, ik weet waar het over gaat. Mail ons in de mail even je naam, je telefoonnummer en het antwoord dat jij denkt dat ze kunnen zijn. En dan maak je kans dat uurtje bowlen voor 6 personen. Mail even aan studio@meerradio.nl. Studio@meerradio.nl. Als je weet wat het is, lekker hoor. Lekker gaan bowlen. Nou, ik ben benieuwd. Heb je al een ideetje? Nou, je best mode op Meer Radio. Op 10.

0: kwart voor elf, waar ik als presentator zeg maar de aanwijzingen aan het voorlezen ben. En stel je voor, je werkt met de radio en de productie doet heel veel werk om op een kaart te krijgen. En je maakt als presentator maak je een foutje, dan kan het zijn dat de grote baas zelf gaat bellen. En toch Richard nog niet?
1: Eigenlijk heb je daar helemaal gelijk in. Goedemorgen allemaal.
0: Ja, heb ik fout gedaan, Ries?
1: Laatste aanwijzing.
0: Laatste aanwijzing, even kijken hoor. Laatste aanwijzing.
1: Aanwijzing 3.
0: Aanwijzing 3.
1: Daarin zeg jij, ja. Ik ben vergelijkbaar in verschillende wattages.
0: Ja.
1: En herhaal je nog een keer om duidelijk te zijn.
0: Ja.
1: Ik ben vergelijkbaar in 3 wattages. En dat is niet goed.
0: Oké. Okay.
1: Wat moet het dan wel zijn?
0: Even kijken, komt-ie aan.
2: Aanwijzing 3.
0: Ik was vergelijkbaar in diverse wattages.
1: Ik ben verkrijgbaar in 3 diverse wattages. Ja, dat was ik.
0: Dan denk ik dat de productie het verkeerd heeft opgeschreven.
1: Waarschijnlijk wel, maar ik kan het ook geweest zijn, hoor. Ja, ik kan het ook geweest zijn, natuurlijk.
0: Leid je aan geheugenverlies, of niet?
1: Nee, dat niet. Maar ik zit af en toe een heleboel aanwijzingen te maken.
0: Ja.
1: En dan denk ik, hoe kom ik daar dan weer aan en wat moet ik daarvan omschrijven? En dan zie ik bijvoorbeeld een sleutel hangen liggen. En dan denk ik, dan ga ik daar eens 3 aanwijzingen over schrijven. En dan zie je, zo gaat het maar door.
0: En dan zie je vrouw zitten en dan begon het ook 3 aanwijzingen, of niet?
1: Ja, dan geven ze 3 aanwijzingen.
0: Wacht even, wacht even kijken.
2: Aanwijzing 1.
0: Ik word niet meer gemaakt terwijl volkstammen met mij groot zijn geworden. Die is goed, hè?
1: Ja.
0: Aanwijzing
2: 2.
0: Ik was vergelijkbaar met een peertje.
1: Ja.
0: En het staat hier.
2: Aanwijzing 3.
0: Ik was vergelijkbaar in diverse wattages.
1: Nee, en dat is, ik was verkrijgbaar. Maar ik had nog een andere aanwijzing ook kunnen maken. Ja. Ik heb bovenop mij zit een schroefdraad.
0: Wie zit er bovenop je?
1: De bovenkant zit een schroefdraad.
0: Oh ja. En ik moet altijd zoeken in de winkel, weet je toch? Kijk, jezus, staat een muurtje op. Jezus, dat groot klein. Ja. Gedoe altijd, weet je dat nog, Richard?
1: Ja, ik heb de verkeerde mee.
0: En dan stuur je vader stuur je op pad en dan moest je... Nou, wat, 45, 22, wat, huh?
1: Ja, dat
0: is
1: alleen maar
0: 60.
1: Nee, daar kan
0: er niet in. Dat is eigenlijk... Nou, ik ga mijn best doen. Ik zal kijken, maar ze laten het wel minder ingehouden, denk ik. Dat ik meer geld krijg deze week. Maar goed, dat maakt niet uit. Hè?
1: Nou, dat komt wel goed.
0: Oké, hou het goed om te horen. Nou, Richard, fijne dag. Bedankt dat je even mij kwam corrigeren.
1: Ja, ik blijf luisteren, denk ik.
0: Jongen. Fijne de brug, hè?
1: Oké.
0: Hoi. Richard Kwant is degene die hier het productje voor het programma doet. En als je een foutje maakt, dan krijg je op je sodomie. Stop.

Oh, er kwam geen kus. 9 voor 11, meer radio. Goedemorgen. We gaan zo meteen praten met Marco Griekspoor. Hij organiseert het evenement Fietsen Rondje 2026. Fietsen voor het goede doel. Dat komt zo meteen. En deze, het is een hele speciale dag vandaag, hè? Ja, qua muziek en romantiek is het een hele speciale dag vandaag. Ik ga er zo meteen zo over vertellen. En dit nummer hoort daar zeker niet in thuis. Dit is geen romantisch nummer. Kiss and I was made for loving you. Op meer radio. Ja. En zo alleen de aanwijzingen voor Teleding. Speel lekker mee. En dan maak ons dat uurtje bowlen voor 6 personen. Yeah. Ik zie dat dokter Biet eraan komt. Wie? Welke dokter? Nou, die andere dokter die komt zo aan.

0: Update wordt mede mogelijk gemaakt door Claus Boling.
1: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
0: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Claus, bowling en restaurants zetten tijd op 11 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij de Amerikaanse stad Reno woedt een grote natuurbrand. Het vuur heeft al ruim 4000 hectare in de as gelegd. De gouverneur van de staat Nevada heeft een noodtoestand uitgeroepen voor het gebied ten noorden van Reno. Volgens de brandweer breidt het vuur zich snel uit vanwege de harde wind. Brandweerlieden proberen woonwijken te beschermen. Inwoners worden geëvacueerd. Eerder deze maand woedden iets ten westen van Reno bij San Francisco ook grote branden. Die zijn zo goed als onder controle. Ook in Australië is nu vogelgriep vastgesteld bij een zoogdier. Een dode langsnuitzeehond blijkt te zijn bezweken aan de dodelijke variant H5N1. Het dier werd gevonden aan de kust ten zuiden van Adelaide. Eerder was al vogelgriep vastgesteld onder een populatie zeeolifanten op een eiland tussen Australië en Antarctica. Tot voor kort kwam H5N1 in Australië niet voor. Maar 3 maanden geleden werd het virus toch gevonden in een dode vogel. In het land is grote bezorgdheid dat de vele unieke dieren slachtoffer kunnen worden van het virus. De hotelbranche is niet te spreken over de aangekondigde verhoging van de toeristenbelasting in Amsterdam. De nieuwe coalitie verhoogt de heffing stapsgewijs van 12,5 naar 20% bovenop de BTW. Volgens Koninklijke Horeca Nederland wordt Nederland internationaal zo steeds minder concurrerend. Noodweer heeft in de Baltische landen aan zeker 2 mensen het leven gekost. In Litouwen kwam een man onder een boom terecht. In Letland werd iemand bedolven onder vallend puin van een gebouw. De schade door omgewaaide bomen en takken is groot. In beide landen zaten enkele honderdduizenden mensen een tijd lang zonder stroom. Dan het weer nog. Zon en wolkenvelden. In het noorden kans op een bui. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen droog met zon en wolken en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer compleet wordt mede mogelijk gemaakt door Claus Boling. Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Laila Kay, echt jaren 90, Robin Rass en Got to Get and Again, Again. Weer radio, live vanuit een toch wel zonnig hoofd, met een graadje van 18 ongeveer op de temperatuurmeter. Ja.
1: Het is zondagochtend.
0: Morgen.
1: Tijd voor 2 uur meer gezellige radio. Meer compleet met Maurice van Dam.
0: 5 over 11, dit is meer radio. Live naar het hoofd, ook zei het al, met zometeen ook nog in de uitzending praten met Marco Griekspoor. Hij organiseert het evenement Fietsen Rondje voor het Goede Doel in Haarlemmermeer. En u kunt kans maken om zomers te winnen het uurtje bowlen voor 6 personen. Als je meespeelt met derde dingen, die aanwijzingen die komen er zometeen aan. Dat laatste elkaar het nieuwste aantal aanrijdingen gebeurt in de omgeving. Dus daar ga ik weer iets meer over vertellen. Er is vandaag ook een hele speciale dag. Een hele speciale dag wat betreft de muziek. En daar ga ik zo meteen de muziek ook een beetje op aanpassen. Ja, nu nog niet hoor. We gaan nu nog even een dansje wagen. Ja, sta maar even op. 5 over 11 morgens, hè. Sta maar even.

0: Spontaanse dansen hier op Meer Radio. 7 over 11. Je kunt kans maken om zomaar te winnen vandaag. Dat uurtje bowlen voor 6 personen. Als je mij kunt vertellen welk voorwerp ik omschrijf in dat spelletje Teleding.
1: Het is tijd voor Teleding. Luister naar de aanwijzingen en probeer zo snel mogelijk te raden welk ding wij zoeken. Weet jij het antwoord? Mail dan je oplossing naar studio@meerradio.nl. Studio@meerradio.nl.
0: Ja, wat is dit? Wat zou dit nou kunnen zijn voor gebruiksvoorwerp? Maak kans voor een uurtje bowlen voor 6 personen. Kun je gaan bowlen met 5 vrienden of vriendinnen in hoofdrap onze kosten. Als je weet wat dit is, wat is dit?
1: Ja. Aanwijzing 1.
0: Ik word niet meer gemaakt terwijl volkstammen met mij groot zijn geworden. Ik word niet meer gemaakt terwijl volkstammen met mij groot zijn geworden, is aanwijzing nummer 1.
1: Aanwijzing 2.
0: Ik was vergelijkbaar met een peertje. Ik was vergelijkbaar met een peertje, is aanwijzing nummer 2.
1: Aanwijzing 3.
0: Ik was vergelijkbaar in diverse wattages. Ik was vergelijkbaar in diverse wattages, is aanwijzing nummer 3. Wat is dit? Wat zou het kunnen zijn voor voorwerp? Ja, zal. Je moet een beetje bij je geheugen komen van een tijdje geleden, zullen we maar zeggen. Dan weet je het misschien.
1: Aanwijzing 1.
0: Ik word niet meer gemaakt terwijl volkstammen met mij groot zijn geworden, is aanwijzing nummer 1.
1: Aanwijzing 2.
0: Ik was vergelijkbaar met een peertje. Ik was vergelijkbaar met een peertje. Peertje. Lekker, peer. Lekker. Ik hou van peren, lekker.
1: Aanwijzing 3.
0: Ik was vergelijkbaar in diverse wattages. Ik was vergelijkbaar in diverse wattages. Wat is dit? Wat zou dit nou kunnen zijn? Waar babbel ik nou over? Heb je enig idee? En je zit thuis te luisteren en je denkt bij jezelf, ik weet het. Nou, stuur even een mailtje met in de mail even je naam, je telefoonnummer en het antwoord dat jij denkt dat het zou kunnen zijn. En dan stuur je aan studio@meerradio.nl. Studio@meerradio.nl. En dan gaan we om over een half uurtje, om 11:45, gaan we iemand in de uitzending halen. En die mag het antwoord dan geven. En als jij dat bent, dan win je misschien dat een uurtje bowlen voor 6 personen. Mail even aan studio@meerradio.nl. Ga je gang. Urgency.

0: Gloria Estefan. Dus nog zongen de Mammy Sound Machine. En later dacht ik, ik ga lekker in mijn eentje zingen. Dr. Beat hoorde je op meer radio op deze zondag. Het is vandaag trouwens 23 augustus. En het is een hele speciale dag. Het is namelijk vandaag dag van de romantische muziek. Van Neil Diamond tot ABBA. Ja, zelfs bands als The Who maakten sporadisch nog wel eens romantische nummers. Want wat is muziek nou zonder romantiek? En misschien wel belangrijker. Wat is nu romantiek zonder muziek? Diepzinnige levensvragen waar we op de dag van vandaag van de romantische muziek allemaal op krijgen als veel radiostations die muziek draaien. Muziek met diepgaande teksten zoals ik hou van jou, ik blijf je trouw, ik blijf mijn leven lang bij jou. Dat soort teksten horen thuis in romantische muziek vandaag. Op deze 23 augustus, dag van de romantische muziek. Ja, daar kan ik natuurlijk niet achterblijven. Nou, kan ik niet achterblijven natuurlijk.
1: Kan het niet. Nee.
0: Komend uur wat romantische klank op meer radio op deze zondagmorgen om rustig wakker te worden met de Bee Gees.

Michael Jackson. En bij het denken van de, wat ga ik nou eens draaien van Michael Jackson, heb je zo de ruime keuze. Zo ruime keuze, ja, ja, ja. Meer radio, goedemorgen, live vanuit Hoofddorp. Ga even naar Rijzenhout, want op de oprit van de A4 richting Amsterdam, ter hoogte van Rijzenhout, is gisteren een auto het water in gereden, zeg maar. De vrouw kon zelf uit de auto komen en hield aan het ongeval een nat pak over. Zij raakte niet gewond en hoefde niet naar het ziekenhuis toe. De auto is later uit het water gevist. Stuurwisseling, denk je, oké, daar zitten we in het water. Terug in de tijd, begin jaren 80, ABC. Hoe bedenk je het, hè, als ze bent?

0: Het heeft een staand eind in radiotermen. 11:55 op meer radio. Ja. Je kunt kans maken om zomer te winnen het uurtje bowlen voor 6 personen. Als je mij kunt vertellen welke voorwerp ik omschrijf in dat spelletje Teleding.
1: Het is tijd voor Teleding. Luister naar de aanwijzingen en probeer zo snel mogelijk te raden welk ding wij zoeken. Weet jij het antwoord? Mail dan je oplossing naar studio@meerradio.nl. studio@meerradio.nl.
0: Wat is dit nou? Ja, wat zou dit nou kunnen zijn? Heb je enig idee? Ik zou zeggen, laat maar even weten. Wat dit is. Wat is dit? Ja, wat is dit nou voor voorwerp, beste mensen?
1: Aanwijzing 1.
0: Ik word niet meer gemaakt terwijl volkstammen met mij groot zijn geworden. Ik word niet meer gemaakt terwijl hele volkstammen met mij groot zijn geworden, is aanwijzing nummer 1.
1: Aanwijzing 2.
0: Ik was vergelijkbaar met een peertje. Ik was vergelijkbaar met een peertje, is aanwijzing nummer 2.
1: Aanwijzing 3.
0: Ik was ook vergelijkbaar met diverse wattages. Ja, ook nog eens een keertje. Wat is dit? Waar babbel ik over? Wat zou dit nou kunnen zijn? Heb je enig idee wat het is op deze speciale dag? De dag van de romantische muziek. Dan moet je mij maar even weten. Dan kun je kans maken om zomer te winnen. Het uurtje bowlen voor 6 personen. En een mooie cd als je weet wat het is. Mail even aan studio@meerradio.nl. Ga je gang. studio@meerradio.nl. Wat zegt hij? studio@meerradio.nl. Oh ja, sorry.

0: Faces. Iedere dinsdagavond van 7 tot 9 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: Grondwerk voor Groot Vennep in Park 21 gestart en reageren op omgevingsplan Oostrand Bad Hoevedorp. Bij Nieuw Vennep is het grondwerk gestart voor Groot Vennep, een nieuw deelgebied van Park 21. Er komt een parklandschap van ongeveer 45 hectare met heuvels, water, moeras en bos. Het grondwerk duurt naar verwachting tot het voorjaar van 2027. Groot Vennep wordt vrij toegankelijk voor wandelaars, fietsers en ruiters. Ook komt er een ruimte voor Moes, een belevingscentrum over landbouw en gezond voedsel. Na het grondwerk wordt kruidenrijk gras ingezaaid. Vanaf het najaar van 2027 worden bomen en struiken geplant en krijgt het park verder vorm. Inwoners kunnen tot en met 28 september reageren op het nieuwe omgevingsplan voor de oostrand van Bad Hoevedorp. Het gaat om de Windestraat, Vlierstraat en een deel van de Meidoornweg. Bestaande regels uit bestemmingsplannen worden overgezet naar het omgevingsplan. De inhoud van de regels verandert niet. Wel worden ze anders opgeschreven en samengebracht. Reageren kan online, per brief of mondeling op afspraak. De gemeente houdt ook 3 spreekuren in het dorpshuis van Bad Hoevedorp. De gemeenteraad neemt naar verwachting eind 2026 een definitief besluit. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
3: Meerradio. Haarlemmermeer. Meer compleet.

Back met Turner Overdrive. You ain't seen nothing yet. Op meer radio op deze zondag. Het is vandaag 23 augustus. Ja. En oh ja, verder dat Kim Veenstra vandaag jarig is trouwens. Die is ook vandaag jarig. En dat is geen zangeres. Ik ga niks van het draaien. Het is een fotomodel volgens mij. Meteen aanwijzing voor derde ding op meer radio. En dan kun je kans maken op meer radio's. Uurtje bowlen voor 6 personen. En zo ben je de Army of Lovers. Is daar de Pointer Sisters.

collecting.

deze speciale dag van de romantische muziek vandaag 23 augustus uitgeroepen. Eén keer per jaar is dat. En dan zou je als radiostation de hele dag romantische muziek moeten draaien. Maar dat wat de programmaleider boos, denk ik. Army of Lovers, meer de audio. Kwart voor 12, we gaan zo meteen iemand bellen. Die komt in de uitzending met misschien wat goede antwoord. Eerst even wat anders. Op de N205, de Driemerenweg bij Vijfhuizen, zijn er gisteravond rond 11:45 een busje en een personenauto met elkaar in botsing gekomen. Het ongeval gebeurde op de kruising met de 232, beter bekend als de Schipholweg. Meerdere hulpdiensten kwamen met spoed ter plaatse, waaronder een brandweer, politie en meerdere ambulances. Ook werd een traumateam opgeroepen om medische assistentie te verlenen. Uiteindelijk bleek dat niet nodig, gelukkig. Twee betrokkenen zijn door het ambulancepersoneel nagekeken. En voor zover bekend is er één persoon naar het ziekenhuis gebracht. En door de botsingen ontstond een flinke ravage op de kruising. En een file, althans file om 11:45 s'nachts. Gisteravond een file, file. Nou, we zijn benieuwd wie gaat een uurtje bowlen winnen vandaag op deze zondag 23 augustus. Misschien ben jij er wel blij van de telefoon. We gaan zo meteen iemand bellen. Ja. Eerst gaan we bellen. Billy Ocean bellen. Nee, we gaan Billy Ocean luisteren. En are you ready om te winnen?

0: met Billy Ocean op de radio. Goedemorgen, goedemorgen, goedemorgen, Ingrid.
1: Ja, goedemorgen, Maurice.
0: Hoe is het met je?
1: Ja, prima, nu helemaal, hè?
0: Ja, leuk. Wat wil je vandaag trouwens?
1: Rijzenhout.
0: Rijzenhout? Ik las het bericht voor dat in Rijzenhout een auto in het water was gereden op de A4 gisteren.
1: Klopt, ja. Klopt.
0: Oh jee.
1: Ja, dat hebben we ook allemaal meegekregen, hoor.
0: Je bent ook snel van mijn... Het laatste nieuws?
1: Ja, tuurlijk. Je hebt de krant in de gaten houden, hè?
0: Goed, hè? Hey, Ingrid, even kijken. Ik heb die aanwijzingen gestuurd. Dat waren even kijken, hoor. Ik word niet meer gemaakt terwijl volksstammen met me groot zijn geworden. Ik was vergelijkbaar met een peertje en ik ben diverse wattages. Ben jij ook groot geworden met dit apparaat, met dit voorwerp, of niet?
1: Jazeker.
0: Ja?
1: Misschien liggen ze nog wel ergens, hoor, in huis.
0: Ja, hè? Het is al anders geworden tegenwoordig, hè?
1: Daarom. Niks weggooien.
0: Ik ben benieuwd. Nee. Wat voor antwoord heb jij, Ingrid?
1: Gloeilamp.
0: Gloeilamp, gloeilamp. Nou, dat is helemaal goed, hoor. Het leuk, zeg. Jij hebt gewonnen dat uurtje bowlen voor 6 personen, Ingrid.
1: Nou, dat vind ik hartstikke leuk. Echt heel leuk.
0: Hey, wie gaan er mee? Wie mogen er mee? Als wie mogen er mee van jou?
1: Nou, sowieso mijn partner, mijn dochter, mijn schoonzoon, mijn kleindochter.
0: Zo.
1: Ja, genoeg, ja.
0: Dat wordt een heel familiefeest, denk ik, daar.
1: Jazeker, oh, superleuk.
0: Ik zal Klaus wel eens even bellen dat je eraan komt.
1: Nou, helemaal goed. Hartstikke leuk.
0: Hey, begrijp je nog iets leuks doen vandaag, op deze zondag?
1: We krijgen vanmiddag aanloop en gaan met z'n allen een beetje muziek maken.
0: Muziek maken?
1: Ja, ja.
0: Het is vandaag wel een hele... Wat voor muziek maak je trouwens? Ja? Wat voor muziek maak je?
1: Ja, romantische muziek vandaag, hè?
0: Ja, het is vandaag... Dat weet je ook.
1: Dag van
0: vandaag,
1: de liefde.
0: Dag van de liefde vandaag. Vandaag dag van de muziek. Hey, maar wat ben je daar? Speel je een band of zo? Of,
1: Je hebt al kijkers nodig, hè?
0: Oh, ja, kijk daar. Ja, ja, oké. Okay,
1: dus... Ja, ik ga kijken. Maar goed, mijn schoonzoon die speelt... Mijn schoondochter zingt. Gewoon genoeg mensen die van alles met elkaar gaan muziek maken.
0: Wat leuk. En wat speelt je schoonzoon?
1: Mijn schoonzoon die speelt gitaar.
0: En er zingt ook iemand, begrijp ik, hè, dan?
1: Ja, er zijn een aantal meiden die zingen. Nichtjes vooral. Mijn kleindochter, die hier voor me staat, gaat ook wat zingen.
0: Wat leuk, zeg. En wanneer gaan we ze op Spotify tegenkomen?
1: Nou, blijf luisteren.
0: Dat is goed, ja. Ingrid, ik ga je een hele fijne zondag... Dat komt helemaal goed. Een hele fijne zondag wensen. En ik laat je laten weten hoe de prijzen bij je komen.
1: Is goed, goed.
0: Leuk dat je even meespeelde.
1: Nou, hartstikke bedankt. Fijne uitzending.
0: Dag Ingrid.
1: Oké, dag Maurice.

het is geen romantische muziek, maar het is wel een beetje een... ik zeg van, nou, het is wel romantisch. Ja, het is een... de film is heel romantisch. Het gaat inderdaad over die macho die dan dat lieve, leuke meisje probeert te versieren van de zon. Was het? Ik heb geen idee, maar... gespeeld door Olivia Newton-John. Helaas

Deze zondagmorgen waar ook een einde komt aan de zondagmorgen. Want het is bijna middag geworden. Het is bijna 12 uur geworden. Op naar het nieuws weer voor 12 uur. Ik ga je bedanken voor het luisteren. En in Holterop gaan met ons de winkels open. In centrum mogen er terrasjes worden neergezet. Ja, is terrasje? Ja, nou ja, nou, 18 graden. Terrasje, ja, zou kunnen. Je lekker bij pijp zitten. Jas aan, hè. Hele fijne zondag. En ik spreek je volgende week weer dan met meer prijzen. Ik laat je achter bij de police. And every breath you take.

0: Compleet werd mede mogelijk gemaakt door Klaus Boling.
1: Een visgraat PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van visgraat PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
0: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Wij brengen jou de beste muziek en de energie die jij nodig hebt op Meer Radio. Elke werkdag van 10 tot 4 in Tussen de Bedrijven. Wil jij met jouw bedrijf een uur lang deze energie meegeven? Dat kan. We hebben nog plek. Word nu onderdeel van Tussen de Bedrijven. Mail naar sales@meerradio.nl. Vraag naar de mogelijkheden en wie weet doe jij mee. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 12 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De politie heeft iemand aangehouden vanwege de dood van een bewoner in een woonzorgcentrum in Oorschot. De bewoner werd vrijdag gevonden. De politie ging meteen al uit van een niet-natuurlijk overlijden. De verdachte is vanochtend aangehouden en zit vast. De politie wil niet zeggen of het een man of een vrouw is. En ook wil de politie niet kwijt wat de relatie is tussen de overleden bewoner en de verdachte. Ook in Australië is nu vogelgriep vastgesteld bij een zoogdier. Een dode pelsrob blijkt te zijn bezweken aan de dodelijke variant H5N1. Het dier werd gevonden aan de kust ten zuiden van Adelaide. Eerder was al vogelgriep vastgesteld onder een populatie zeeolifanten op een eiland tussen Australië en Antarctica. Tot voor kort kwam H5N1 in Australië niet voor. Maar 3 maanden geleden werd het virus toch gevonden in een dode vogel. In het land is grote bezorgdheid dat er vele unieke dieren slachtoffer kunnen worden van het virus. In de Amerikaanse staat Nevada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een grote natuurbrand bij Reno. Het vuur is sinds gisteravond 4 keer zo groot geworden. Brandweerlieden proberen de woonwijken in het noorden van Reno te beschermen. Zeker 3000 mensen moesten hun huis uit. Zandvoort maakt hierop voor de Nederlandse Grand Prix die over 2 uur begint. De pole position is voor Lando Norris. Achter hem starten George Russell en Kimi Antonelli. Max Verstappen begint op plek 7. De Nederlander is wat ziekjes. Hij heeft naar eigen zeggen niet veel energie, maar denkt dat het geen invloed heeft op zijn prestatie. Verstappen won de Dutch Grand Prix 3 keer. Het is de laatste editie van het race-evenement in Nederland. En het weer, stapelwolken, afgewisseld met zon. In het noorden nog een bui, in de rest van het land droog. Het is 18 graden aan zee tot 22 in het binnenland. Morgen begint zonnig, later wolken en dan zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Mama and Child Reunion, you're the Paul Simon.
1: Dit is de Meerradio Middag. Ruud Kroes met de Meerradio Middag.
0: Goedemiddag luistervrienden, welkom bij de Meerradio Middag. Wat kun je verwachten? Het komende uur hebben we hele bijzondere berichten voor je. We gaan kijken of je leuke dingen kunt doen in Haarlemmermeer. En uiteraard sportnieuws en muziek. Onder meer van Madonna, Leo Sayer, Simply Red, maar nu eerst Sienna Spyro. Here is Material Lover.

0: Dat was een voormalig nummer 1 uit 1974. Leo Sayer, de Long Tall Glasses.
1: Meer radio. Sportnieuws.
0: Sportnieuws. Allereerst de Grand Prix van Zandvoort. De laatste keren. Die wordt vanmiddag gereden. Aanvangstijd is 3:00. En dit is de startopstelling. Op pole position Lando Norris. Op nummer 2 George Russell. Nummer 3 Kimi Antonelli. 4 Oscar Piastri. 5 Lewis Hamilton. 6 Charles Leclerc. En op nummer 7 Max Verstappen. Er wordt er ook gevoetbald. Gisteravond is nog gespeeld Fortuna Sittard AZ. Die eindigde in 0-2. Sparta FC Utrecht 3-3. En Heerenveen Pek Zwolle 0-2. Op dit moment wordt gespeeld Go Ahead Eagles Adel Den Haag. En later in de middag PSV FC Groningen. Cambuur Feyenoord. Dat zijn de wedstrijden voor de Eredivisie. We gaan naar Madonna. Hier is Material Girl.

de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop, bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt, je lijf nat van...

0: Dat was een malle babber van Rob de Nijs.
1: Een bijzonder feitje van de andere kant van de oceaan.
0: Acteur David Hasselhoff staat in het Guinness Book of Records, genoteerd als de meest bekeken man op televisie ooit. Dit record dankt hij voornamelijk aan de wereldwijde hitserie Baywatch, waarin hij niet alleen de hoofdrol speelde, maar later ook uitvoerend producent van werd. Op het hoogtepunt van de serie in 1996 keken er wekelijks meer dan 1 miljard mensen uit 140 verschillende landen naar de strandwachten. Het succes was gigantisch dat Hasselhoff in veel landen buiten de Verenigde Staten een ongekende status als popicoon en superster bereikte.

0: Vanavond van 7 tot 9 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: Omwonenden willen uitstel, besluit Oude Kruisweg. En Turners SV Pax missen finales op EK. Omwonenden van de Oude Kruisweg vragen de gemeenteraad om het besluit over woningbouw aan nummer 41 uit te stellen. Namens 116 petitieondertekenaars willen zij eerst onderzoek naar het project en de financiering. Volgens de bewoners vormen de plannen aan de Oude Kruisweg 35 tot 37 en 41 samen één gebiedsontwikkeling. Daardoor zouden andere eisen voor betaalbare woningen gelden. Ook vragen zij onderzoek naar een mogelijke opknipconstructie en naar betrokken bedrijven en bestuurders. De bewoners willen dat de raad pas beslist als de onderzoeken zijn afgerond. De Nederlandse turners hebben bij het EK in Zagreb de teamfinale gemist. Elaya Faveres, Amina Abadi en Loran de Munk van SV Pax Haarlemmermeer eindigden met hun ploeg als negende. Alleen de best 8 landen gingen door. Nederland kwam slechts 4/10 tekort. De 9e plaats leverde wel een teamticket op voor het WK in Rotterdam. Ook individueel werden er geen finales bereikt. De Munk werd 10e op de voltige en is 2e reserve. En Faveres eindigde als 16e in de meerkamp. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Hoorde de supertrack van deze week, By Your Side van Tangerine samen met Venice.
1: De Meer Radio Middag, activiteitenkalender.
0: Vandaag tot van 2 tot 4 geeft Jeroen Warmerdam in Heemtuin de Heijmanshof advies over de inrichting van je tuin. Hij helpt je antwoord te vinden op vragen als waarom bepaalde planten het niet doen op die plek. Hoe om te gaan met droogte of juist veel regen. Hoe je tuin klimaatbestendig kunt maken. Of hoe je een onderhoudsarme tuin kunt aanleggen. Via een mail aan secretaris@deheijmanshof.nl kun je je aanmelden en jouw vraag stellen. Of kom gewoon op je gemak de gevarieerde tuin bekijken. Adres Heemtuin Heijmanshof is Wieger Bruinlaan nummer 1 in Hoofddorp.

0: Door de Marshmallow samen met Jelly Roll, Holy Water.
1: Meer radio. Sportnieuws.
0: We gaan naar de keukenkampioendivisie. Daar is afgelopen vrijdag gespeeld. Dordrecht Rode SC 0-1. MVV Maastricht Volendam 1-0. Vitesse Almere City 0-3. Emmen Jong AZ 3-1. FC Den Bosch Eindhoven 5-2. En Helmond Sport RKC Waalwijk 1-1. Gisteren werd gespeeld NAC Breda Jong Ajax. Die eindigde in 3-2. Vanmiddag staat op het programma VVV Venlo De Graafschap. En morgenavond nog twee wedstrijden. Jong FC Utrecht, Heracles en Jong PSV Topos.

0: Dat was The Spark van Afrojack samen met Spree Wilson. We zijn aan het einde gekomen van deze Meer Radio Middag. Straks Rick Laux met Ondernemend Waar. En dit keer is het een interview met Richard Kemper van Veldhuis en Kemper. En dat is ook het laatste nummer wat we gaan draaien. Ik wou dat ik jou was. Ik wens je een hele fijne dag. Veel plezier straks. En tot snel. Hoi.
1: Ik ben altijd de schouder, de troost in zekere zin.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 1 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Zandvoort maakt zich op voor de Nederlandse Grand Prix die om 3 uur begint. De pole position is voor Lando Norris en achter hem starten George Russell en Kimi Antonelli. Max Verstappen begint op plek 7. De Nederlander is wat ziekjes, hij heeft naar eigen zeggen niet veel energie, maar denkt dat het geen invloed heeft op zijn prestatie. Verstappen won de Dutch Grand Prix 3 keer. Het is de laatste editie van het race-evenement in Nederland. Op de plek waar gisteren een ernstig ongeluk was, in Middlesbrough, in het noordoosten van Engeland, komen mensen bloemen brengen voor de 2 omgekomen politieagenten. In totaal kwamen 7 mensen om het leven na een achtervolging van een verdacht voertuig door de politie. De auto reed tegen de rijrichting in en botste toen op een politieauto. De inzittenden van beide auto's kwamen om het leven. Wie de personen in het verdachte voertuig waren, is nog niet bekendgemaakt. Rond de plek van het ongeluk wordt onderzoek gedaan om te achterhalen waarom de Engelse politie die auto achterna zat. In de Oostenrijkse Alpen zijn afgelopen dagen 2 klimmers verongelukt. Gisteren verongelukte een Duitser van 64 bij de afdaling van een berg bij het Zillertal. Volgens medeklimmers maakte hij een val van 80 meter. Vrijdag maakte een Duitser van 19 een val van 40 meter voor de ogen van zijn 3 vrienden. Of de ongelukken te wijten zijn aan slecht klimmateriaal of een andere oorzaak wordt onderzocht. De politie heeft iemand aangehouden vanwege de dood van een bewoner in een woonzorgcentrum in Oorschot. De bewoner werd vrijdag gevonden. De politie ging meteen al uit van een niet natuurlijk overlijden. En het weer, stapelwolken en zon, in het noorden nog een bui. Het is 18 graden aan zee tot 22 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws, meer muziek, de zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
1: Dit is een herhaling op Meer Radio. Het is donderdagmiddag. Het is bijna weekend en Meer Radio presenteert rechtstreeks vanuit onze gezellige studio Onderneem het maar. Uw gastheer is Rick Klaus, de directeur ondernemend sfeerbeheer BV in Haarlemmermeer. Het geluid staat hier nooit uit. Welkom bij Onderneem het maar.
4: Goedemiddag luisteraars, welkom bij een uurtje ondernemend sfeerbeheer in Haarlemmermeer. We hebben er zin in en wie gaan we ontvangen als gast? Welke directeur, CEO of zo, welke leider of is het een bekende Haarlemmermeerder? Of misschien wel een BN'er, een influencer, een aanvoerder, een coach? Of gewoon een bijzonder interessante man of vrouw? Creatieve geest? Wie is vandaag de gast? Wat is zijn muziekkeuze? U zit naast mij, vooraan op de Business Seats. En vanmiddag zit tegenover mij Richard Kemper. Ja, schrijver, cabaretier. Mensen, zo is genoeg. Ik bedoel, hij moet nog wat gaan zeggen. Schrijver, cabaretier, presentator, vader, creatief genie. En hij zit hier gewoon live. Ik zie hem zitten tegenover mij in de studio van Meer Radio. En wat doet een Richard Kemper nu eigenlijk? Ja, alles bij elkaar. Wat hij doet, is het wel een vak? Of is het een roeping? Dus we willen Richard Kemper vandaag leren kennen. Beter leren kennen. Dus niet even hallo zeggen. Wat doe je? Wat vind je? 10 minuten praten. Nee, hij krijgt alle gelegenheid Een uur lang zo. Richard Kemper. Ja, dat is wel wat lang. Hij staat vaak in de schijnwerpers. Maar vandaag onder de bijzonder sfeervolle TL-lampen van de studio van Meer Radio. Dames en heren, nogmaals, Richard Kemper!
5: Wow, wat een aankondiging, zeg.
4: Ja,
5: maar we zijn ook uur de tijd. Maar helemaal, nou, dat moesten ze thuis eens horen.
4: Ja, luisteren is een vak. We zijn blij dat je er bent. Richard.
5: Rick.
4: Ja, ik doe net alsof ik je helemaal niet ken. Ik ken Richard een beetje, hoor. Maar dat hoort u wel in de uitzending. Maar hij is van juni of juli 1970.
5: Ja, juni 1970.
4: 19e. Ja. Het is niet zo lang geleden jarig geworden. Je bent geboren in het prachtige...
5: Heemskerk.
4: En ben je daar ook opgegroeid?
5: Helemaal, ja. Ja,
4: jongen, en dan toch zover gekomen. Wat heb je gedaan als studie?
5: Als studie heb ik de HAO communicatie gedaan. HAO, ja, dat is, mijn kinderen die kennen het niet meer. Dat is een beetje zoals mijn vader het altijd had over de HBS. Wat is dat in godsnaam? Dat bestond er ook niet meer. Maar de HAO, die had toen twee richtingen communicatie. Eentje in Eindhoven en eentje in Utrecht. En ik ben naar Utrecht gegaan. En dat heb ik geweldig tijd gehad.
4: Ja,
5: gestudeerd, op kamers gezeten. Geweldig.
4: Ja, heb je je gedragen ook?
5: Ja, over het algemeen wel. Ik had altijd wel vriendinnetjes. Dus ik was tussen de vriendinnetjes door was ik wild. En tijdens de vriendinnetjes rustig.
4: Dit wordt een heel goed gesprek. Richard, ben je verliefd, verloofd, getrouwd?
5: Allemaal behalve getrouwd. Ik ben verliefd, ik ben verloofd eigenlijk. Ik heb Wendy, ik noem het toch dan maar gewoon maar... mijn vrouw heb ik een aantal keer ten huwelijk gevraagd.
4: Ja.
5: De eerste keer... gingen we daarna verbouwen. En toen zeiden we, heb jij er zin in? Nee, helemaal niet. En het geld was ook op. Dus zeiden we, stellen het wel even uit. En de tweede keer, toen was er weer iets. En toen zeiden we, dan doen we het de derde keer. En die moet nog komen. Maar we zijn al wel 26 jaar samen.
4: En je weet wat Oscar Wilde zei?
5: Nee.
4: Van, als je verliefd bent, of was dat niet Oscar Wilde?
5: Ik weet het niet.
4: Als je verliefd bent, dan hoef je niet te trouwen.
5: Ja, precies. Nou, dat was ik zelf eigenlijk.
4: Ja,
5: was ik het. Ja, ik vind trouwen eigenlijk altijd een beetje voor mensen die niet zeker weten of ze bij elkaar kunnen blijven.
4: Ja.
5: Die moeten een contract afsluiten. Terwijl als je zeker weet, ik ga het met jou doen, dan hoef je niks af te spreken.
4: Ja, want dat hoort huwelijk.
5: Hè? Ja, dat is het enige woord dat ruimt op het woord afschuwelijk.
4: Kijk.
5: En rouwen zit in het woord trouwen.
4: Ja.
5: En ik vraag me wel eens af of sommige mensen stilstaan bij het feit dat het... dat de uitspraak roeien met de riemen die je hebt... iets te maken zou kunnen hebben met in het huwelijksbootje stappen. Nou ja, zo zijn er nog heel veel.
4: Ja, ik ben bang dat sommige luisteraars nu afvallen. Maar misschien krijgen we andere luisteraars bij. Het wordt in ieder geval een heel leuk programma. En word je thuis Richard of Ries genoemd? Of...
5: Ries.
4: Ja?
5: Ries. Zowel, of papa. Dus hebben Wendy, mijn vrouw, die had al twee kinderen toen ik haar ontmoette. Van 2 en 4. Toen. Die zijn nu 28 en 30. En die noemen mij gewoon Ries. Die noemen me niet stiefpapa of papa. Of, die noemen gewoon Ries, want ze hebben een vader. En mijn eigen zoon Isha, die noemt mij gewoon papa.
4: Nog steeds papa. Oh, dat is leuk. En hoe oud is Isha?
5: 20, bijna 21.
4: Ja, ja, dat zal nog een jaartje of twee duren.
5: Oh.
4: En,
5: noem jouw zoon je gewoon Rick?
4: Ja. Ah. Ja. Terwijl ik ook Richard heet.
5: Eigenlijk wel.
4: En als ik Wendy tegenkom, dan mag ze mij ook gewoon Ries noemen.
5: Ja, maar geen papa.
4: Nee, opa. Goed. We gaan terug. Hoe leeft Richard? Je bent dus gezellig met Wendy. Heb je ook huisdieren? Wat een goede vraag, zeg.
5: Nee, ik heb geen huisdieren. Mooi. Ik heb vroeger wel heel veel duiven gehad. Ik ben duivenmelker geweest toen ik in Heemskerk woonde. Maar dat zeiden.
4: Ja, dat beroep is ook bijna uitgestorven. Maar
6: heb jij de presenteerschool wel eens gedaan, Rick?
4: Nee, die bestaat niet, presenteerschool.
6: Duivenmelken, dat ga je toch niet aan een gast vragen? Of
4: die... Nee, maar...
5: Nou, ik begin er zelf over.
4: Ik begin er zelf over. De stem die u nu hoort is trouwens van Gerben.
5: Ja,
4: en, Gerben is onze technicus.
5: En wat voor een?
4: En hij mag drie vragen stellen in de show. Dus eentje
6: dit
4: is
6: dit was geweest. De eerste, begrijp ik, ja.
4: Ja, okay. we moeten dat beperken tot bepaalde dingen.
6: Jongen.
4: Goed.
6: Ja, ik heb mijn mond alweer.
4: Trouwens, Ries... Als jij mijn vragen te oudbollig of te lullig vindt, hè, dan mag je dat. Je mag gewoon een beetje inbreken. Okay. Het moet een interactief programma zijn.
5: Zeker doen.
4: Maar we gaan. Jouw leven is niet saai. Tenminste, dat denken wij van de buitenkant af. Maar als je dan thuis bent en je hebt even rust, wat gaan we dan doen?
5: Dan doe ik iets aan een oldtimer. Ja, piano spelen inderdaad. Gerben maakt het... hij zegt nu niks, maar hij maakt het gebaar. Hij zegt eigenlijk de antwoorden voor.
4: Dat telt wel.
5: Dat telt niet als een vraag.
4: Oh, okay.
6: Ik ben heel bang dat ik aan mijn
5: Drie vragen.
6: Mijn kwotum komt. Ja.
4: Maar je deed het met twee vingers, hè? Dat was het drie-vingersysteem vroeger.
6: Ik kan het niet, hè? Dus ik doe maar wat.
5: Ja,
6: maar
5: het zag er goed uit. Nee, ik speel inderdaad piano en dat doe ik dan thuis ook. Maar soms, nu is het net na het seizoen, dus we hebben een heel seizoen, twee seizoenen gespeeld, ons laatste programma. Dat is net klaar. Ik moet nu nadenken over een nieuw programma. Ja. En dan laat ik eventjes alles los qua piano. Ik heb toevallig vanmorgen eventjes gespeeld.
4: Ja.
5: En ik werk, ja, dat klinkt heel oudbullig dit, als het gaat over oude lullen, dan ben ik er zeker eentje. Ik doe veel in de tuin, ik ben gek op onze tuin.
4: Maar hoe komt het dat dat een oudbollig iets zo imago heeft?
5: Ik weet het niet. Ik zet wel eens een foto van een paar bloemen op Instagram en dan zet ik erbij, daar gaan weer een paar volgers. En dat is ook echt zo. Er zijn echt mensen die zeggen, oh, oké, 50 plus alert, ik ben weg. dus dat is, en ik heb een oldtimertje.
4: Wat voor merk?
5: Ik heb nu een Alfa Spider.
4: Ja, want deze, ik zag je aankomen rijden. Ja. Nu heb je een rode. Nou, en je had een witte.
5: Ik had een witte, ja.
4: En dat was een?
5: MG. Dat was een MG. Dus naarmate hoe ouder ik zelf word, des te jonger worden de auto's. Des te flitsender. En nu een Alfa Spidertje uit 1979. Echt, onwijs leuk. Onwijs leuk. En dan ga ik ook mee.
4: Pas je daarin?
5: Ja, ik pas er wel in. Ik bedoel het wel even. Ja, nou, mijn zoon is inmiddels 1,98. Die heb ik van de week.
4: Die zit...
5: Ja. Nou, dat gaat net. Het gaat net. Eigenlijk gaat het net niet, maar ik zeg maar gewoon, het gaat net. Want anders moet ik de hele stoel verbouwen.
4: Ja.
5: Ja, het is wel grappig dat je dat weet, want het is inderdaad lastig in zo'n sport.
4: Nou ja, ik ben ook 1,98. Geen zoon van jou, maar ik, een hele hoop auto's gaan aan mij voorbij.
5: Ja.
4: Jammer, maar ik weet ook dat jij zit in een club met allemaal oldtimer gekken.
5: Ja.
4: Jullie gaan wel eens
5: reizen. Elk jaar maken we een reisje.
4: Ja.
5: We zijn naar Italië geweest, naar Zwitserland geweest, naar Schotland geweest. Die heb ik georganiseerd. We zijn naar, en dit keer gaan we naar Frankrijk. Zuid-Frankrijk. En daar zitten we een week met z'n allen met 14 oude auto's en hun baasjes.
4: Ja.
5: Dat klinkt wel heel truttig. En de mannen zeg maar in een villa. En dan maken we vanuit daar ritten.
4: Ja, leuk.
5: En dat is heel leuk, ja.
4: Maar heb je in deze auto wel een radio of iets moderns?
5: Ik heb een radio. Ik heb zelfs een ik kan zelfs handsfree bellen, want het zat er al in. Het ziet eruit als een oude radio.
4: Ja.
5: Maar ik kan gewoon, ik moest een telefoontje doen. Eigenlijk mag dat natuurlijk niet, dus ik stond voor het stoplicht. En opeens ging je in de hele auto af. Ik was er heel blij mee.
4: Ja, dat is ideaal. En ik kan me nog herinneren dat hier vroeger woonde natuurlijk Barry Hughes in Heemstede. En die had volgens mij een MG in oude. Maar die was er ook zo trots op. En dan zat hij met het bekende petje op in die MG.
5: Flatcap heb ik ook.
4: Ja. En die man had zo'n gezichtsmimiek. En dan kwam je hem tegen en dan zag je één grote big smile van Barry Hughes. Ken je hem nog, Gerben? Barry Hughes?
6: Ja, ik ken Barry Hughes,
4: De trainer van onder andere FC Haarlem. Goed, en we gaan terug naar Richard. Richard, je hebt je studie gedaan. Communicatiewetenschappen.
5: Ja, nou, gewoon school.
4: Ja, eigenlijk van een beetje vervolg. Van de middelbare school.
5: Precies.
4: Dan je weet wat je moet doen. Ja, vanuit Heemskerk ben je toch naar het Grote Amsterdam gegaan?
5: Nee, ik ben niet in Amsterdam. Ik heb nooit in Amsterdam gewoond. Ik ben naar in Utrecht gegaan.
4: Keer de spreker.
5: Ja, maakt niet uit. Ik ben naar Utrecht gegaan, daar heb ik gestudeerd. En toen ben ik in de reclame gaan werken.
4: Ja.
5: Daar heb jij nog een rol in gespeeld. Weet je dat nog of niet?
4: Nee.
5: Oh, ik heb jou... op een of andere manier was jij dat nou? Volgens mij...
4: Ik denk het wel.
5: Ik denk het wel. Nee, dat was jij niet trouwens. Dat was jij niet. Nou ja, goed. Ik ben in de reclame terechtgekomen. In Amsterdam. Daar heb ik. Toen ben ik verhuisd naar Haarlem.
4: Ik weet wel wie het was.
5: En toen heb ik gewerkt bij. Was Dries Veen, hè?
4: Dat is Dries Veen. Ja, hè? Dat is Dries Veen voor de luisteraars thuis. Dat is de meest bekakt sprekende Bloemendaler. Die gewoon uit. Hoe heet het?
5: Heemskerk al komt.
4: Nee, Akersloot.
5: Oh, Akersloot.
4: Akersloot. Hoe gaat het dit? Tent voor jou. Het is gewoon aangesloten. Maar Dries heeft jou een zet gegeven.
5: Nou, die heeft mij toen Simon Werkendam gebeld. Dat was een reclamebaas.
4: Ja.
5: En die heeft gezegd, deze jongen moet je een kans geven. En dat heb ik toen gekregen. Toen ben ik, eerst zei Simon nog, als we allemaal mensen mij bellen dat ik ja moet nemen, waarom nemen ze je dan niet zelf aan?
4: Ja.
5: En toen ben ik begonnen daar als secretaresse. Dus koffie schenken, staalzaal, stofzuigen.
4: Alles gedaan.
5: Bespreekverslagen, uitwerken. En na 10 jaar was ik directeur. Of eigenlijk na 8 jaar of 7 jaar.
4: En succesvol.
5: En was leuk. Ja, was het dat het bureau deed goed. Het ging
4: je
5: heel goed.
4: Je kreeg toch een prijs of een oorkonde?
5: Ik was genomineerd voor reclameman van het jaar.
4: Oh, okay.
5: Maar ik was heel jong. En Wim Ubachs die won het dat jaar. En volledig terecht. Ik ben eigenlijk mijn hele leven al de tweede geweest in alles. Tweede op Kamerettenfestival met Veldes en Kemper.
4: Thuis ook eigenlijk?
5: Thuis ook de tweede plaats.
4: Ja.
5: Ik wou dat ik jou was, ons liedje, zeg maar, of een van onze 100 liedjes trouwens. Ja. Die is ook nooit verder gekomen dan een tweede plek.
4: Ja, maar wel een hele mooie, een warme plek.
5: Wel een warme plek.
4: Goed is die, hè? Ja. Oh, wat hebben we daarvoor genoten. En nog steeds.
5: Nou, leuk dat je dat zegt.
4: Ja, nou, ik heb er, we gaan je sparen. We gaan hem niet draaien ook.
5: Oh.
4: Maar, want
6: en zij
4: zelf,
6: het heel graag wil natuurlijk.
4: Ja, maar je hebt zelf een paar hele leuke platen aangevraagd. We gaan zo naar de eerste toe. Maar is het... heb je er wel eens een modernere tekst op gemaakt?
5: Er zijn wel... allemaal rappers hebben dat gedaan.
4: Ja?
5: En er is nu weer een verzoek ergens voor... voor een collab.
4: Collab
5: heet dat. Dus een samenwerking. Dus er zijn jongere mensen. Dus er zijn wel rappers die dat hebben gedaan, ja.
4: Okay.
5: Ik heb wel eens met Ali B in het programma Op Volle Toeren.
4: Ja.
5: Een paar jaar geleden nog maar. Met ADF Samski heeft een eigen versie gemaakt. Dat was een hele hippe rapper uit Rotterdam. Mijn zoon was er helemaal van onder de indruk.
4: Ja.
5: En die, dus er zijn verschillende versies van gemaakt. En ik krijg er denk ik wel wekelijks een of ander huwelijk opgestuurd. Van onze Jacqueline is getrouwd. Nou we hebben er weer eentje gemaakt, hoor.
4: Het is wel zo dat zo hebben wij elkaar leren kennen. En ja. Het was helemaal in het begin van... Die plaat was net uit van Ik wou dat ik jou was. En toen ging er een vriendin van ons trouwen in Bloemendaal. En die gingen dat liedje zingen en... Als ik ergens een hekel aan heb, is op bruiloften als mensen zelf gaan zingen. Want dan staan ze daar met z'n achter en hebben ze één microfoon. En, ja. En alleen diegene met die grote mond die niet kan zingen, die hoor je dan. En, maar toen dacht ik, joh, ik ga helpen en ik laat ze dat zingen. Dat het echt niet klinkt. En dan opeens komen die echte Veldhuis en Kemper naar voren. En dat is ook gebeurd. Ja, en daardoor is die plaat natuurlijk...
5: door het dak gegaan.
4: Door jouw
5: bemiddeling, ja.
4: Goed, we gaan naar het eerste muziekje. Je mag hem zelf aankondigen, maar dan denk je... Goh, wat heb ik ook alweer aangevraagd?
5: Precies.
4: Het was het? For Once in My Life. For Once in My Life.
5: Ja, van Stevie Wonder natuurlijk.
4: Nee.
5: Oh, van wie dan? Michael Dublé?
4: Nee.
5: Van wie dan?
4: Van wie is die, Gerben?
6: Nou, het begint met een M.
5: Michael Jackson.
4: Ja, draai maar.
6: Ik weet niet of die Once in My Life heeft...
4: Mee staat er.
5: Mick Jagger?
6: Hij klinkt ongeveer zo.
5: Ja, dit is toch Stevie Wonder.

0: het nummer is van Stevie Wonder, maar dit is de versie van Michael McDonald. Of misschien is het wel andersom.
1: Ja,
0: maar
1: die
0: het
1: heeft
0: is,
1: bijna niemand, hè? Heeft dan, hebben alleen wij.
0: Wat een lekker liedje om
1: nou,
0: te draaien
1: nog een keer
0: in je oldtimer.
1: Kun je hem er weer in zetten? Of vraag ik technisch heel veel narigheid nu? Daar komt-ie.

0: Wat een heerlijke muziek. Oh, het is hier zo gezellig in de studio. U bent nog steeds de gast bij Ondernemend Maar. Mijn naam is Rick Claus en als gast heb ik Richard Kemper. Nogmaals welkom, Richard.
1: Dankjewel.
0: En ja, waar we het eigenlijk helemaal niet over gehad hebben. Jouw allerbelangrijkste job is samen met je vriend Veldhuis, Remco.
1: Ja.
0: En jullie zijn een cabaretduo.
1: Dat zijn wij.
0: Ja.
1: Ja, al best wel lang, ja.
0: Heel lang. En, maar je zat in de reclamewereld. Ja. Dat was heel succesvol.
1: Ja.
0: En toen, wat gebeurde er dat jij... Nou ja, hoe heb je Remco? Werkt hij er ook of zo? Of?
1: Nee, het is, we hadden een gemeenschappelijke vriend. Die jongen die werkte bij mij op het reclamebureau. Jurjan van der Meer. En die, als ik naar klanten ging, dan had ik altijd een cabaretdoos. Ik zou het liefst in een doosje willen doen, heet dat.
0: Ja,
1: en,
0: van Donald Jones.
1: Ja, precies, dat is het liedje inderdaad. Ja. En er was een hele box met alle cabaretnummers van Nederland ongeveer. En ik liet het altijd horen. Kijk, dit is een gave conference. Dit is een mooi liedje. En toen zei hij, ik heb nog zo'n gek, die er ook zo gek is van cabaret.
0: Ja.
1: Dat is Remco. En jullie wonen vlak bij elkaar, dus jullie moeten afspreken. Nou, toen hadden we allebei helemaal geen zin in, Remco en ik. Een date met iemand die we niet kenden. Nou, laat maar zitten. En toen op een gegeven moment liep ik langs Jurjan en die hield de telefoon omhoog en zei, ik heb iemand voor je aan de telefoon. En dat had hij ook tegen Remco gezegd. Dus we hadden elkaar opeens aan de telefoon. We hebben afgesproken die avond. We woonden 100 meter bij elkaar vandaan, aan Spaarne in Haarlem.
0: Prachtig.
1: En toen hebben we afgesproken. Toen hebben we allebei hij een stukje van zijn cabaret voor de zeilvereniging laten zien. Ik een liedje gespeeld. De vrouw waar ik op val heeft een kinderzitje op haar fiets. En dat was mijn eerste liedje. En toen heeft hij, toen hebben we 2 jaar in de kroeg gehangen. En in een half dronken bui na een middag in de studio zijn we langs het concertgebouw gelopen. Ja. Hebben een zaal gehuurd.
0: Ja.
1: Het zei die man die daar zat, die zei van, wie zijn jullie dan? Hebben jullie kleinkunst gedaan? Of nee, wij komen gewoon uit de reclame. Oh, nou, laat dan eerst even een liedje horen. Toen deden we dat liedje.
0: Van Marlo.
1: Dat was Tom van Marlo.
0: Ja, ja.
1: Dat was hoofd horeca. Ja. Die had dus helemaal niks te zeggen over de programmering. Ja, maar die ging daar eens uitgebreid de theaterdirecteur uithangen. Dat was heel grappig.
0: Het idee van alles.
1: En toen hebben we uiteindelijk daar gespeeld voor vrienden en familie. Daar zat een cabaretkenner, Jan Pietersen.
0: Ja,
1: journalist dus voor
0: de Puntdichter.
1: Puntdichter. Nou, heel goed, Rick.
0: Ja.
1: En die zei van, jullie moeten meedoen aan een festival. Dat hebben we gedaan. Kameretten. En toen zijn we tweede geworden. Mark-Marie Huibrechts is eerste geworden. Toen hebben we het 4 jaar gecombineerd. Op die avond trouwens heb ik dus de zus van Remco leren kennen. Wendy. En dat is nu mijn vrouw. Ongetrouwd, maar toch. En inmiddels is dat 27 jaar later. En toen zijn we dus tweede geworden op kameretten. Toen hebben we het 4 jaar gecombineerd. Hebben we onze eerste cabaretprogramma gemaakt. Goed, speelde ik gewoon 3-4 keer in de week hoor. En overdag werkte ik in de reclame. Toen zat er iemand uit de reclame, die was overgestapt naar een platenmaatschappij in de zaal. En die zei, dat liedje van jullie, dat heette toen nog Broertje. Want het ging over 2 broers die elkaar wilden zijn.
0: Ja.
1: Dat wil ik uitbrengen. En toen zei hij, wauw, prima joh. En toen werd er een producer gezocht. En we hadden ergens helemaal. En toen opeens stonden we 2 in alle hitlijsten. Werden we het meest gedraaide liedje van 2003 en 2004.
0: Ja.
1: Toen stonden we voor het wisten in Ahoy tussen Simply Red en Bluff. Want waren we opeens hadden we een TMF-nominatie voor beste popgroep nationaal. Nou, ik had nog nooit met een bandje gespeeld. Het sloeg helemaal nergens op, maar het was wel leuk.
0: Op Oudjaarsavond bij de Top 2000.
1: Ja, in Klaus Partyhouse. Ach, ja, zeker.
0: En, nou ja,
1: Radio
0: dat,
1: 2.
0: Dat zijn hoogtepunten, hè?
1: Ja, toen hebben we elkaar steeds beter leren kennen, Rick.
2: Nou, ondertussen kan je niet meer gewoon door de supermarkt, denk ik.
1: Hoor. Jawel, man. Ik word heel weinig herkend.
2: Ja, serieus?
1: Ja. Nou, als ik samen met Remco ben, wel steeds meer. Nou, ik word wel meer... Ja, nou, bij ons in de buurt weten mensen het. Dus die slaan er geen acht op. Maar het verbaast me. Ik heb het vaak zelf ook niet in de gaten. Dat is geen valse bescheidenheid. Maar ik ben ik zeg mensen die met me zijn, die zeggen, oh, kijk, mensen kijken. Ja, nou ja, het zal wel.
0: Ja.
1: Ik vind het ook leuk, hoor. Ik vind het ook helemaal niet stom als mensen me aanspreken. Ik doe alles. Ik vind het ook leuk.
2: Nee, maar...
1: Ik vind het eigenlijk jammer als ik een hele vakantie niet herkend ben. Nee. Vind ik eigenlijk jammer.
0: Nou, maar het is natuurlijk wel zo. Je bent van nature ook gewoon een hele aardige, open persoonlijkheid.
1: Niet betaald, dames en heren.
0: Dat meen ik al. Ja. Nou goed, genoeg daarover. Hoewel, jullie moeten creatief zijn.
1: Ja.
0: Dat blijkt ook wel in jullie programma. Maar ik bedoel, het is een serieus ding. Want je gaat dan 2 seizoenen lang eigenlijk dezelfde... grappen, boodschappen vertellen.
1: Ja.
0: En het moet iedere avond overkomen voor de mensen die er zitten van, hey, dat is voor ons.
1: Ja, precies.
0: Een beetje precies. Zoals bij Disney, als je binnenkomt, dan staat daar...

0: Dus een beetje openstaan. Ik heb mijn telefoon hier. Daar staat een notitieblokje in. En alles wat ik leuk vind. En als ik 1 grap per dag ongeveer ergens vind op straat of in een gesprek of iemand zegt iets grappigs, dan jat ik het ook gewoon. Als het in het programma komt, dan krijgen ze overigens 2,50. Want dat is een gouden wet in de cabaretwereld, ooit door Paul van Vliet in gang gezet. Als je een grap van iemand gebruikt, dan moet je om het ongeluk af te zweren 2,50 betalen.
1: Ja.
0: Dan zijn de auteursrechten betaald. Dus dat doe ik ook echt als ik iets van iemand gebruik. Maar verder is het gewoon als ik tv zit te kijken of als ik iets, als ik iets bedenk wat leuk is of een thema of iets wat me bezighoudt of waarvan ik denk, oh, dat is een geestig insteekje, dan schrijf ik dat op. Eigenlijk niet anders dan dat Toon Hermans dat vroeger thuis deed. Die had een secretaresse, gewoon fulltime in dienst. Nou, dat heb ik niet. Dat is eigenlijk dan mijn telefoon. Maar hij had overal bij elk toilet, bij elke stoel, bij zijn scheerapparaat lagen overal notitieblokjes. En overal waar hij in huis was, kon hij al gedachten even opschrijven. En de volgende ochtend, elke ochtend, ging de secretaresse door het hele huis. Dat is in een documentaire allemaal heel mooi verfilmd. Die haalde al die briefjes van die klapblokjes af en die ging dat uitwerken op een A4'tje. En als Toon een nieuw programma ging maken, dan kreeg je die hele stapel A4'tjes met alle gedachten van het afgelopen jaar eigenlijk.
2: Dat vind ik heel leuk om te horen, dit. Dat is nou nieuws eigenlijk, hè? Ja, dat weten wij helemaal niet, dit.
3: Maar dit is ook leuk, want als hij nog eens een keer komt, dan krijgen wij niet 1 keer 2,50. Maar dan krijgen wij gewoon €100 om grappen die hij vandaag meeneemt.
2: Ja, van ons. Ja. Van ons ook.
0: Ik heb er nog niet eentje opgeschreven, maar het kan nog gebeuren. Ja. Het kan nog gebeuren.
2: Ja, want als er niks, dan krijg je ook boete. Ja. En, maar Richard, bijvoorbeeld 1 grap. Hè, die vind ik, tenminste, ik heb toen ik zat toen in de show, tenminste als publiek natuurlijk, maar ik moest zo hard lachen. Maar dat is die uitspraak van jou, zogenaamd tegen je vrouw had je het, geloof ik, van als ik jou gelijk geef, dan hebben we allebei ongelijk.
0: Ja, hij is iets anders.
2: Oh,
0: hij is overigens van Remco.
2: Ja.
0: Dus de ere wie ere toekomt, dat is niet mijn grap. Maar Remco die zegt dan, ja schat, ik kan het wel met je eens zijn, maar dan zouden we allebei ongelijk hebben.
2: Oh, ik vind hem zo goed. Ik vind hem zo goed. Ik wil hem op een tegel hebben. Maar hebben jullie die gewoon echt zelf verzonnen?
0: Ik weet niet beter dan dat Remco dat zelf verzonnen heeft.
2: Geniaal.
0: Maar het zou kunnen dat hij hem ergens heeft gevonden.
2: Geniaal. Jullie werken nationaal door het hele land heen. Dus je zit ook veel in de auto. Rijden jullie samen dan? Of,
0: We rijden samen. We hebben een oude Chevrolet van op gas. Ja. En we hebben Anne Wietse. Die rijdt met ons mee. Dat is onze tourmanager. En die rijdt dan eigenlijk. En die zorgt dat we veilig aankomen. Meestal, het is een beetje oude lullenleven. Want als ik 4 keer of 5 keer in de week speel, dan word ik 's middags 3 uur opgehaald.
2: Ja.
0: Tegen de tijd dat we bij de snelweg zijn, ben ik ongeveer in slaap aan het vallen. En ik word wakker bij het theater 5:30. Dan doen we eventjes een riedeltje op de piano. Dan eten we. Dan meestal om 6 uur, 7 uur. Dan doen we nog een soundcheck. Met z'n tweeën is dat heel simpel. Het is alleen maar piano. En dan gaan we eventjes terug naar onze kleedkamer. Allebei apart. En 7:45 showtime.
2: Ja, want jullie hebben ook een tijdje gespeeld met een band.
0: Ja, we hebben 2 programma's. We gaan ons 12e programma nu maken. Ja. En we hebben 2 programma's met een band gemaakt. Een liedjesprogramma. En wat mij betreft wordt het programma hierna weer eens een keer een liedjesprogramma. Maar hoewel we bekend zijn geworden van de liedjes, mensen willen toch gewoon vooral lachen.
2: Ja.
0: Dus er zijn wel mee, we hebben 100 liedjes staan op Spotify. En ook die liedjesprogramma's bij ons zijn altijd trouwens wel om te lachen. Want we larderen het altijd met verhalen. Maar mooie muziek maken is eigenlijk gewoon stiekem wel echt het allerleukste wat er is. Met kundige muzikanten.
2: En we hebben het over grappen maken. Dus je gaat door het hele land.
0: Ja.
2: Maar dat betekent dat sommige grappen kunnen in Kerkrade en Staphorst niet die in Amsterdam.
0: Nee, we houden overal hetzelfde programma aan. En dat is net als de HEMA zijn we eigenlijk. We hebben overal hetzelfde assortiment. En ze mogen zelf een beetje kiezen wat ze uit het schap halen. Waar ze op moeten lachen of niet.
2: Okay.
0: En het is wel dat elke provincie. Eigenlijk is Brabant bij ons altijd een wat moeilijkere provincie. Mensen denken altijd Limburg. Maar dat is zover hier vandaan. Die denken gewoon, die mensen komen helemaal hier naartoe. En we zijn gewoon buitenland eigenlijk, dus dat is leuk. Maar Brabanders, die hebben altijd toch een beetje een soort argwanende houding ten opzichte van mensen die uit boven de rivieren vandaan komen.
2: Ja.
0: En dan spelen we soms wel 2-3 avonden in een grote schouwburg in Eindhoven. Er zitten 920 man per avond. En dan denk ik toch echt, jullie hebben toch echt allemaal zelf een kaartje gekocht. Niemand moet. En elke avond is het de eerste 30 minuten...
2: saai.
0: Is het weer zwoegen? Is het weer zwoegen? En dan denk ik, dan snap ik. En dan dat duurt lang voordat ze op gang zijn daar.
2: Nou, misschien moet je dat gewoon ook van tevoren zeggen tegen ze.
0: Ja.
2: En anders verkopen we jullie aan België.
0: De Brabanders die.
3: Hallo. Zal ik je zo zeggen, Rick?
2: Nou.
3: Ik vind het een beetje saai hoor.
0: Volgende liedje
3: doen?
0: Laten we dat maar doen.
2: Ja, maar dan wil ik wel dat Richard hem zelf aankondigt. Het is van een Nederlandse cabaretière.
0: Ja, nou, een cabaretière, heldin, koningin van het Nederlandse cabaret, zou ik bijna zeggen. Een goede vriendin geworden.

worden. En de reden voor mij waarom ik ooit Nederlands liedjes ben gaan schrijven. Ze had een liedje, dat heette Supermarkt. Dat kon ik toen op een gegeven moment naspelen. Dat ging over een jongen die ging naar de supermarkt. En zij was daar cashière en ze werd verliefd op die jongen. En die jongen die kocht elke dag een pakje check en twee bananen. En dat is een dat liedje Supermarkt, zoek dat maar op. Dat is dit liedje niet. Daarna heeft ze een Annie M. G. Schmid prijs gewonnen met het liedje wat nu komt. Het gaat over een dochter die voor het eerst meemaakt wat liefdesverdriet is. En het heet Lente.

0: Allemachtig, prachtig. Brigitte Kaandorp, wat een mooie muziek. We zitten nog steeds bij het programma Ondernemend Maar. En tegenover mij, hij is niet weggegaan, zit Richard Kemper. En ik vind het wel een gezellige uitzending. Richard, hoe bereiken jullie publiek de markt voor kaartverkoop? En weet ik wat doen jullie daaraan?
1: Steeds minder eigenlijk, zeg ik bijna. Nou, nee, dat we doen.
0: Het gaat vanzelf een beetje.
1: Het gaat wel vanzelf. Het gaat goed. Het is gek, hoe langer we meegaan, des te beter gaat het eigenlijk. Dus heel veel try-outs en zo, dat is allemaal meteen uitverkocht. Dat is ook allemaal in kleine zaaltjes. En eigenlijk is het gewoon, we doen als we een nieuw programma maken, zeg maar een rondje landelijke pers. Dus ja, dan zitten we altijd wel bij 1 of 2 talkshows en wat grote interviews in kranten. Dat is eigenlijk het grootste. En dan doen we nog wel wat radio dingen, zeg maar. Op landelijke radio. Onder andere natuurlijk bij meer radio ooit in de toekomst.
0: Ja.
1: Maar we doen ook landelijke dingen. Radio 2. En dan hebben we gewoon een paar goede interviews. En slaan we een beetje hard op de trom. Maar eigenlijk zijn we wel bescheiden tot de première. Want dat kan ook tegen je werken.
0: Ja.
1: En als het programma dan eenmaal loopt, dan loopt het. Maar het belangrijkste is natuurlijk, onze winkel is eigenlijk de theaterboekjes. Dus theaters die moeten reclame maken voor de cabaretiers en de artiesten die daar komen. Dus en als we daar op het lijstje staan, dan gaat het eigenlijk, meestal zit het dan al wel de helft of 3/4 meteen vol.
0: En jij doet heel veel verschillende dingen. Ja. Doe je ook iets met een podcast?
1: Nee, we hebben een programma gemaakt over een podcast, maar we doen geen. Remco gaat nu een podcast maken.
0: Oké.
1: Dus maar ik weet niet of ik dat al mag zeggen eigenlijk.
0: Ja. Nou, ja. Nou.
1: We doen ook dingen los van elkaar. Dat is ook belangrijk. Als je een duo bent.
0: Ja.
1: Want, net als een huwelijk eigenlijk. Ja. Ik weet niet of je die film hebt gezien van Herman Vinkers. De Beentjes van Hildegard.
0: Heel mooie film.
1: Heel mooie film. Daar heeft hij op een gegeven moment heeft hij daar een uitspraak in. Heeft hij het later nog eens een keer aan mij verteld. Van kijk, als je een vuur wil maken. En dan moet je eigenlijk 2 blokken hout niet bovenop elkaar leggen. Maar je moet ze een beetje losleggen. Je moet ze een beetje het puntje moet elkaar raken. Maar ze moeten ook allebei een eigen leven hebben, zo'n blok hout. Dan krijg je een mooi vuur, want er kan er zuurstof bij. En dat werkt in een relatie, of het nou je huwelijk is. Of gewoon een relatie. Of in een duo is het ook zo. Dus Remco doet dingen zonder mij. En ik doe ook dingen. Ik heb een aantal films geschreven.
0: Ja, want je schrijft scenario's.
1: Ja, scenario's. Ja. Ik heb films geschreven. Een paar huisvrouwen bestaan niet. 1 en 2. All Inclusive. Hele leuke film. Met Jennifer Hofman onder andere. Frank Lammers. Ja. Haantjes heb ik geschreven op Netflix.
0: Haantjes, ja. Leuk hoor. Gerber, dat is wat voor jou om te zien. Haantjes.
1: Haantjes.
2: Ja. Jij een haantje was.
0: Nou, ik herken wel sommige personages daarin.
1: Ja. Ja, dat doe ik dus echt als we niet in het theater staan. Doe ik dat er een beetje eromheen. Ja.
0: Even denken. Heb ik nog een vraag? Ja. Wat ga je voor de toekomst?
1: Ja.
0: Denk je daar wel eens over na wat je over 5 jaar doet of zo?
1: Ja, dan hoop ik dat ik nog steeds hetzelfde doe. Ja. Dat ik nog met Remco gelukkig op het podium sta. Dat we mooie programma's maken die in de tijd zitten, zeg maar. Dat we zijn toch een beetje een spiegel voor de mensen in de zaal. En dan hopelijk dan een beetje een lachspiegel. En laten hun leven zien op een wat uitvergrote manier. En maken ons druk over dingen waar ze zichzelf misschien die ze ook wel zien, maar waarvan ze niet zo stil bij stilstaan.
0: Ja, maar dat vind ik wel knap. Hè? Het is hartstikke leuk. Er wordt gelachen en dergelijke.
1: Ja.
0: Maar het is geen onzin wat jullie daar staan te vertellen.
1: Nou, dat vind ik. Ja, soms ook wel. Soms is het totale ridicule. Maar het is wel. Kijk, ik heb nu bijvoorbeeld een stuk over. Aan het afgelopen programma had ik een groot stuk over de overgang. Eigenlijk als je vrouw in de overgang zit. Daar heb ik ook een meezinger van gemaakt. Misschien is dat wel leuk om te draaien. Of ben ik daarmee te laat? De overgang staat op Spotify.
0: Oké.
1: Okay. En
0: heel tussendoor even. Want op Spotify, klopt het nou? Ik zat pas een beetje te klungelen daar op Spotify. Ja? Of op Sonos, dat weet ik niet meer. Maar er is ook een playlist Veldhuis en Kemper.
1: Ja, dat hebben andere mensen dan gemaakt. Maar als artiest worden we gewoon gedraaid. Er staan denk ik wel 100 liedjes van ons op.
0: Ja. Maar ook andere liedjes.
1: Ook andere liedjes.
0: Het is niet zo dat jullie dat uitkiezen.
1: Oh, nee.
0: Zo bedoelde ik.
1: Nee. Oh, dat is waarschijnlijk dan een playlist van mensen die hebben gezegd, als je van Veldhuis en Kemper houdt, dan hou je waarschijnlijk ook van dit. Nou, dat,
0: die hebben wat geleerd.
1: Oké, okay, zou niet weten.
0: Maar goed, het liedje De Overgang.
1: Hebben jullie nog niet gevonden, hè? Nee. Het staat niet op de kaart. Het staat wel op Spotify. Kan je daar wat mee?
0: Nee,
1: het staat 100% wel op Spotify.
0: Doe 1 zinnetje eruit.
1: Nou, De Overgang duurt maar 1 jaar of 10. En heel soms langer nog. Zal je net zien. Dat is. Maar staat er wel op hoor, op Spotify.
0: Zeg,
1: maar we gaan ondertussen gewoon verder.
0: Ja, we gaan verder. Want,
2: Spotify hier op dit moment. Is storing in Spotify?
1: Er is een storing in Spotify.
0: Ja, je zal net die pech hebben bij zo'n uitzending van mijn programma. Als je trouwens ook wil reageren op dit programma. Ik heb ook een e-mailadres gekregen van Meer Radio. Dat heet rickklaus@meerradio.nl. Goed, Richard, heb jij ook nog. Ben je een beetje sportief?
1: Ik schrijf ook nog columns trouwens. Want ja. Ja, sorry, ik mocht ook inbreken. Je zegt, ik doe nog andere dingen. Ik schrijf elke week een column.
0: Oh ja, en voor welke krant?
1: Voor het Haarlems Dagblad onder andere.
0: Ben jij de oorzaak dat het Haarlems Dagblad toch nog leden heeft?
1: Nee, het Haarlems Dagblad is een van de oudste kranten van Nederland.
0: De oudste krant. Ja, de oudste.
1: Dat is gewoon een hele goede krant. Maar het verschijnt in het Haarlems Dagblad, maar ook in Dagblad de Limburger bijvoorbeeld. In het Leids Dagblad, in Gooi en Eemlander, in het Noord-Hollands Dagblad. Eigenlijk van Maastricht tot Den Helder, zeg maar.
0: En die column, dat is. Wij lezen het in 5 à 10 minuten. En dan. Ik weet gewoon van heel veel mensen dat ze het Haarlems Dagblad als eerst op zaterdag de column van Richard gaan lezen. Nou, daar krijg je echt alle credits voor. Ja. Heel leuk. En het is ook leuk dat je geen blad voor de mond neemt.
1: Het valt soms verkeerd. Ik had vorige week een column die is helemaal verkeerd gevallen bij heel veel mensen.
0: Ja.
1: Ik had een column over.
0: Over mij.
1: Moeten we het erover hebben of niet? Ja, eigenlijk wel. Het gaat om 65-plussers. Ja. Zit je daar al bij?
0: Ja, zeker. Okay. Ik zie er hartstikke goed uit. Maar,
1: maar zou ik niet zeggen. Maar de provincies hebben bepaald dat de korting in het openbaar vervoer voor 65-plussers, voor de metro, tram en de bus, dat die vervalt. Want die korting wordt nu gegeven aan gezinnen met kinderen.
0: Ja.
1: En daar waren ze op het Nationaal waren een paar mensen ontzettend boos over. Oudere mensen.
0: Ja.
1: Die het overigens makkelijk konden betalen. Ze zeiden, we kunnen het makkelijk betalen. Daar gaat het niet om. Dan gaan we vanaf nu met de auto. En ik vond dat eigenlijk stom, want ik denk, ik heb dat een beetje uitgezocht. En wat blijkt volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek, blijken gezinnen met kinderen eigenlijk financieel zwaarder te hebben dan senioren. Natuurlijk. Over het algemeen. Hè? Dus natuurlijk zijn er uitzonderingen. Er zijn ook heel veel mensen met een AOW die het echt hartstikke moeilijk hebben. Maar over het algemeen hebben die mensen wel iets minder inkomen dan gezinnen met kinderen, maar ze hebben veel minder lasten. Dus het leek mij een solidariteitsbeginsel dat die korting dan eigenlijk. Ik was een beetje verbaasd dat die mensen zo fel waren.
0: Ja.
1: En dan heb ik wat grappige voorbeelden gegeven. Van volgens mij hebben ouderen best wel goed. Want kijk eens op dinsdagochtend in de Intratuin. Wie zitten we hier aan de grootste Appelpunt XL? Wie heeft de grootste camper op de route Soleil? Dat zijn altijd toch weer die ouderen. Nou, dat had ik niet moeten doen.
0: Die irritatie vooral komt ook van waarom als je kinderen korting geeft, heel logisch. Waarom moet dat ten koste van die oudere korting? Maak toch niet die rare afwegingen en dergelijke. En daar hebben we natuurlijk als burgers in Nederland veel mee te maken met het kabinet wat hele rare afwegingen maakt. Maar toch even over jou.
1: Ik heb wel een goed punt overigens. Zo heb ik het nog niet bekeken, Rick. Ik heb weer wat geleerd. En eigenlijk voor mijn column aankomende zaterdag ga ik dit nog meenemen.
0: Heb je wel eens een klankbord ook? Je schrijft die column en daar ben je een uur of 4 mee bezig, denk ik.
1: Soms een half uur, soms 6 uur. Dus het is heel verschillend. Ik ga vrijdagochtend altijd zitten.
0: Ja.
1: 9 uur zit ik in het hoekje van mijn ateliertje. Dan heb ik een hoekje in de bank met een laptop uit 2002 ongeveer.
0: Ja.
1: En dan kan ik het alleen maar Word kan ik er nog op. En dan
0: ga je wel met 10 vingers type al?
1: Nou, 6.
0: Oh, okay.
1: Maar dan schrijven we die column. En dan. Ik hou hem niet tegen iemand aan. Helemaal niet. Want dat vind ik ook wel. Ik vind het ook wel spannend eigenlijk. Als ik het eerst door 6 mensen. Kijk, ik heb in de reclame gewerkt. Toen had iedereen een mening.
0: Ja,
1: dat is het lekkere van dit beroep. Zowel op het podium. Daar heb ik al 1 mening om mijn rekening mee te houden. Maar de column, dat kan ik helemaal zelf bepalen.
0: Maar je hebt hele goede grappen vaak hier. Nu had je de afgelopen keer een hele serieuze, vrij serieuze. Maar meestal heb je ook wel een serieus onderwerp. Maar er zitten een paar hele goede grappen in qua vergelijking en dergelijke.
1: Ja, als het komt, dan komt het. Als het niet komt, dan is het ook geen paniek. Dus,
0: maar gebruik je daar ook een beetje AI voor? Dat je,
1: nee,
0: helemaal niet. Qua inspiratie ook niet?
1: Nee.
0: Nee? Eerlijk zijn, hè?
1: Ik ben heel eerlijk. Ik heb wel eens een keer gekeken van kan een column korter, maar dan merk je toch onmiddellijk dat er wel AI overheen gegaan is.
0: Wordt het tijd voor muziek?
2: Muziekje, denk
0: ik. Nou, we gaan over naar Douwe Bob.
1: I Do. De string version. Heel mooi liedje.
2: Maar is dit dan de plaat waar het om gaat? Of,
0: Nee.
1: De plaat waar het om
0: nee.
1: gaat?
0: Nee.
2: We hebben zo'n bak jingles.
0: Doe dan maar wel de plaat waar het om
3: Ondernemend
0: gaat.
3: Ondernemend maar. De plaat waar het om gaat.

0: Ja, wakker worden. Meer radio. Goedemiddag allemaal. Dit is nog steeds het programma Ondernemend Maar. Mijn naam is Rick Lauwers en ik heb te gast Richard Kemper. Welkom, Richard. Voor de zoveelste keer dit uur. Richard, ja, het is toch een... Veldhuis en Kemper is een BV, denk ik. En echt een onderneming.
1: Ja.
0: Kunnen jullie wel rondkomen?
1: Ja, dat gaat. Ja.
0: Maar de shows zijn de basis voor... Ja. Die moet toch met ieder kaartje...
1: Ja, nee, wat dat betreft is het... we hebben geen partycentrum wat ik uiteindelijk kan verkopen.
0: Ja.
1: Of een... mijn beste vriend is slager of een slagerij wat ik door kan... We hebben niks. Dat is altijd raar. Nu, na dat programma wat we nu hebben gemaakt...
0: Ja.
1: Dat is dan klaar. En nu heb ik dus weer niks. Ja, ik kan het ooit overdoen aan... Onze kinderen, zijn dochter en mijn zoon. Dan is het ook nog steeds Veldhuis en Kemper. Maar ja, die hebben. Waar, ja. Maar verder hebben we niks. Dus we moeten het echt verdienen, kaartje voor kaartje, stoeltje voor stoeltje. En we zullen ook. Ik moet eerlijk zeggen dat ik het ook wel een hele eerlijke manier vind om geld te verdienen. Ik moet echt naar een plek toe. Ik moet naar Roermond, naar Assen, naar Zwolle. Ik stap in een busje, ik ga daarheen. Als de zaal vol zit, dan hebben we echt best wel een mooie salaris verdiend die avond.
0: Vind ik wel leuk dat je dat zegt, dat een eerlijke manier van geld verdienen. Want wij wonen in het chique Bloemendaal. Maar
1: ik niet, hè? Ik woon in Zandvoort.
0: Oh ja.
1: Bentveld.
0: Ja, dat is Zandvoort.
1: Dat is Zandvoort. Ja, toch heel anders.
0: Dat is weer wat minder. Ja. Dat is toch meer Gerard Joling country.
1: De artiesten.
0: Maar
1: Van Hermans heeft ook in Zandvoort gewoond.
0: Ja,
1: En Wim kan ook trouwens. Maar dat is hij.
0: Ja, en Kraaikop junior woont ook nog steeds in Zandvoort.
1: Ja, die woont er nog steeds.
0: Oh, wat kennen we veel mensen ook, hè? Wat leuk. Maar ik bedoel eigenlijk de kick van dat je geld verdient... maar dat het gewoon op een fijne, eerlijke manier is...
1: Ja.
0: Dat geeft jezelf toch wel een lekker gevoel.
1: Ja, ik had in de reclame, en toen was ik wel gewoon in dienst als directeur, zeg maar. Maar toen had ik toch ook wel dagen dat ik dacht... ja, wat heb ik eigenlijk precies gedaan vandaag? Ik heb 2 broodjes zalm gegeten. Ik heb in een studio gezeten toen ze een radiocommercial opnamen. Een beetje met een klant zitten lullen. En dan ging ik weer naar huis en dat was het dan weer. En dan had ik er best wel veel geld verdiend die dag.
0: Ja.
1: Ja, of kon ik ook wel mee leven. Maar ik vind het nu gewoon eerlijker. Ik heb gezweet. Nou, het jammere van deze tijd vind ik trouwens... je zweet dus niet meer op een podium. Omdat alles is LED-verlichting geworden.
0: Oh, dat vind ik verschil.
1: Dat vind ik echt jammer. Want Remco die kon zo goed zweten vroeger, jongen. Echt, dat gutste hem af. En dat vond ik altijd mooi voor het publiek.
0: Ja.
1: Dan zag je ook dat iemand echt aan het werk was. Ja. En nu is het... Alle theaters hebben airco. Het is allemaal LED-verlichting. Ik heb het gewoon af en toe koud op een podium. Maar het is wel een hele eerlijke manier om geld te verdienen. Ik ga ergens heen, kom 's avonds laat thuis. Ik ben moe, ik ben fysiek ook moe.
0: Ja.
1: Maar ik heb wel gewoon wat geld verdiend. Dat vind ik eerlijk.
0: En heb je wel met Remco... dat probeer jij toch iedere keer...
1: Iets meer te verdienen?
0: Nee. Ja, daar zat ik aan te denken. Nee, maar probeer hem onderuit halen bedoel ik niet. Maar toch op een bepaalde manier aan het lachen te krijgen. Even in het programma dat je denkt, ik doe dit anders dan gisteren.
1: Ja, dat kan wel eens. We kunnen elkaar wel eens een beetje pesten. Als we er 4-5 in de week doen, 4 in de week... dan is het bij de derde wel eens, dan gaan we weer. En dan probeer ik hem natuurlijk
0: maar
1: wel een
0: ik bedoel het eigenlijk pushen. in de jullie maken ook grappen. En dan maak je een extra grap eroverheen dat wij denken... oh, wat leuk, die jongens hebben echt spontaan lol.
1: Ja.
0: En dan denk ik, nou... Ik weet niet of het zo spontaan is, maar dan nog even iets verder.
1: Ja.
0: Weet je wat André van Duin vroeger deed met zijn spelen?
1: Met Joke Bruijs en met Hans Otjes.
0: Hans Otjes, jongen.
1: En, wat zeg je?
2: Hans van Duschoten.
0: Dat is wat ik net aan te denken. Wat een geniale, aardige, lieve man was dat, die Frans van Duschoten.
1: Ja, het schijnt ze.
0: Ja.
1: Kastikum kwam vanavond, toch?
0: Ja, klopt. Ja. Bij Rita Corita.
3: Geweldig. Ja.
1: Het is in het vak, bij onze huidige generatie, is het een beetje not done, zeg maar. We noemen dat smieren.
0: Ja.
1: Jos Brink deed dat ook heel veel.
0: Die smierde
1: als een
0: smiercase.
3: Werd dat?
1: Dus die is in de lach schieten op een podium bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: Nou, en dat we doen het niet, we gaan het niet nep doen, maar je kan het de ene keer wel wat meer beteugelen dan de ander. Er zijn ook zalen waarin het soms pas leuk wordt als er even een dingetje misgaat.
0: Ja.
1: Dan kan je het een beetje laten gebeuren. Maar dan echt opzoeken is nooit echt ziek.
0: Ja, in deze uitzending gaat het meestal vanzelf wel een beetje. Dus dat maakt niet uit. Hebben jullie ook nog extra mensen in dienst, behalve jullie twee?
1: Ja, het zijn allemaal... we hebben natuurlijk een managementbureau, maar er zitten heel veel andere artiesten ook.
0: Okay.
1: Die doen onze boekingen.
0: En hoe heet dat?
1: Dat heet het theaterbureau De Mannen.
0: Okay.
1: En dat zijn 2 mannen. Dat heet het Theaterbureau De Mannen, MV. M-V en sinds kort ook MV-X.
2: Oké.
1: Okay, het zijn dat... allemaal jonge mensen.
2: Voor de
1: mensen die de non-binaire, mensen die er horen er ook bij. Ja. En dus dat zijn Theaterbureau De Mannen. We hebben de technici in dienst, maar die nemen we dan een seizoen in dienst. Hè, of die werken dan dat seizoen voor ons.
3: Heb je mijn nummer dan?
1: Nee, heb ik nog niet. We hebben wel een geluidstechnicus al, een goeie.
2: Ik denk dat Gerben zijn contract nog even na moet lezen. Want dit is...
1: Je moet het maar willen, Gerben. Wij komen om 17:55 aan in het theater. Maar een technicus die is er al om 14:00. En als je de avond ervoor in Groningen hebt gestaan... en je moet de volgende ochtend naar Maastricht... dan moet je er ook gewoon... ben je om 3:00 thuis uit Groningen... En de volgende ochtend om 2:00 moet je wel gewoon weer in Maastricht staan. Dus het is heftig, hoor.
3: Ja.
2: Ries, had jij vroeger ook een bijnaam, toevallig?
1: Kempy.
2: Hoe?
1: Kempy noemen ze me wel. Kempy noemen ze me wel. Sommigen, ik had een buurman, die noemde me altijd Ricky. Dat vond ik altijd heel leuk.
2: Ja, maar dat was toch in de tijd natuurlijk van Ricky en Slingertje? Of was die al voorbij?
1: Nou, nee, dat, ik weet niet, waar heb je het over?
2: Oh, dat is mijn tijd.
1: Heb je het over 1842. Ja? Ricky en Slingertje, nog nooit van gehoord. 1970 ben ik, hè?
2: Okay.
1: Dat is het Talentenzeeën in de lucht. Het is Bassie en Adriaan, Peppy en Kokkie nog een staartje. Q en Q nog een heel klein beetje. Maar
2: ja,
1: dat...
2: Floris ook, ja. Nou, jammer.
3: Het is een mooi jaar, 1970, hè?
1: Oh, ja. Kijk.
2: Ja.
1: Nou,
2: ja.
3: 5 februari 1970, zegt.
2: Ja, nou, ik dacht meer 69 is spannender. Maar goed, bij de uitzending blijven. Toen je een jaar of 15, 16 was, waar droomde je toen van, Richard Kemper?
1: Toen droomde ik wel van pianist worden, denk ik. Toen begon ik net met piano spelen. Mijn moeder had een piano weer in huis gehaald. Ik vond het heel gezellig. En ik zat een beetje te klooien op dat ding. En ik zat er soms uren achter. En toen zei mijn moeder, ga maar eens een keer een paar lesjes nemen. Ik heb ook 1,5 jaar les gehad of zo. Of 2 jaar misschien. En dat was, dat was heel leuk natuurlijk. Dus de droom, ik was gek van jazzmuziek. Maar toen ik naar het conservatorium wilde, zei mijn vader... nou, ga maar gewoon een studie doen.
2: Ja.
1: Dus dat mocht eigenlijk gewoon niet. Later is hij absoluut mijn grootste fan geworden.
2: En dat heb je ook zo mooi gezongen. Dat moet u een keer opzoeken. Het is een lied van André van Duin, mijn allergrootste fan. Ja. Je hebt het ook op zijn jubileum mogen zingen samen met Remco. En zoals jullie het gebracht hebben, is ook geweldig.
1: Dat was heel leuk om te doen.
2: Geweldig. We gaan het niet draaien, want dan wordt Richard emotioneel.
1: Zeker.
2: Dat weet ik.
1: Zeker.
2: Dames en heren, luisteraars thuis. Als u stil heeft gestaan langs de snelweg, dan kunt u weer gaan rijden. Want het was wel een mooie uitzending. Richard Kemper, hartelijk dank voor je komst naar de studio.
1: Ja, gedaan, man. En Gerben. En Thor.
2: Ton.
1: Oh, ja, dat was nog Cor. Of was ik in de war?
2: Nee, dat is
3: Ton doet wel alsof ik Cor is. Ja.
1: Ton, Gerben, Rick. Het leuk om hier te zijn. Ik zou wel vaker willen komen.
2: Ja?
1: Hartstikke
2: leuk. Nou,
3: je weet maar
2: nooit. Eén knopje verkeerd indrukken zo duidelijk. En je bent er weer.
1: Ik ben er weer, ja. Ja. Lijkt me gezellig.
2: Maar nogmaals, Richard Kemper. Bedankt voor je openhartige gezelligheid.
1: Graag gedaan.
2: En we gaan afsluiten met het laatste nummer van John Major.
3: Nee.
1: John Major.
3: Niet Jur.
2: Oh, Major.
3: Major.
1: Nee, Mayor.
3: Mayor.
2: Ja, want dat zei
3: dat is nog beter.
1: Ja. New Light.
3: Maar niet Jur.
2: Zullen we hem draaien?
3: Ja.
2: Dag, luisteraars.
3: Goedemiddag.

0: Onderneem het maar. Op meer radio.
1: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
0: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 2 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De politie in Venlo is erachter wie de dode vrouw is die gistermiddag werd gevonden langs de Maas. Haar identiteit wordt nog niet bekendgemaakt. Eerst probeert de politie in contact te komen met de nabestaanden. De vrouw overleed onder verdachte omstandigheden. Politieonderzoek in Venlo is inmiddels uitgebreid. Op de plek waar gisteren een ernstig ongeluk was, in Middlesbrough, in het noordoosten van Engeland, komen mensen bloemen brengen voor 2 omgekomen politieagenten. In totaal kwamen 7 mensen om het leven na een achtervolging van een verdacht voertuig door de politie. De auto reed tegen de rijrichting in en botste op een politieauto. De inzittenden van beide auto's kwamen om het leven. Wie de personen in de verdachte auto waren, is nog niet bekendgemaakt. Rond de plek van het ongeluk wordt onderzoek gedaan om te achterhalen waarom de politie de auto achterna zat. De politie heeft iemand aangehouden vanwege de dood van een bewoner in een woonzorgcentrum in Oorschot. De bewoner werd vrijdag gevonden. De politie ging meteen al uit van een niet-natuurlijk overlijden. De verdachte is vanochtend aangehouden en zit vast. De politie wil niet zeggen of het een man of een vrouw is. Ook wil de politie niet kwijt wat de relatie is tussen de overleden bewoner en de verdachte. In de Oostenrijkse Alpen zijn afgelopen dagen 2 klimmers verongelukt. Gisteren verongelukte een Duitser van 64 bij de afdaling van een berg bij het Zillertaal. Volgens medeklimmers maakte hij een val van 80 meter. Vrijdag maakte een Duitser van 19 een val van 40 meter voor de ogen van 3 vrienden. Of de ongelukken te wijten zijn aan slecht klimmateriaal of een andere oorzaak wordt onderzocht. En het weer, zon en wolken, in het noorden enkele buien en een graad of 20. Morgen zon, bijna overal droog en ongeveer 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Koen van Dranen met de maand van het jaar.
1: Goeiedag en welkom bij deze maand van het jaar. Vandaag aflevering 1936. En we gaan terug naar de tijd dat er in Nederland 4.950.000 personenauto's reden. Met andere woorden, we gaan 40 jaar terug in de tijd.
0: Augustus
2: 1986.
1: Inderdaad, augustus 1986. En dat is de maand van het jaar waarin DJ Sven en MC Michael G nummer 1 staan in Nederland zit praten met de Holiday Rap. En de Made in Amerika. Dat gebeurt allemaal vanaf 2 augustus. Peter Cetera en The Glory of Love. Inderdaad, Peter Cetera, de zanger ooit van Chicago.

0: Zondagmiddag. Zondagmiddag. Het complete zondagmiddaggevoel.
1: De jaren 80.
0: Meer radio. Augustus.
1: 1986.

0: Het goede doel met natuurlijk Henk Temming en Henk Westbroek. En Henk Temming die zingt dit keer Alles geprobeerd. Een hit in de Nederlandse hitparaden in augustus 1986. En 14 jaar geleden stond ook 5 in Nederland Sweet Freedom van Michael McDonald. En Boris Gardner met I Want to Wake Up With You. Dat is nummer 1 in de Engelse hitparade vanaf 19 augustus 1986.
1: Hallo Tom.
0: Hey.
1: Hier Reinier van den Berg.
0: Goeiedag.
1: Wat voor weer is het in de maand van het jaar?
0: Droog is het in de eerste helft van augustus 1986. Maar in de laatste week valt er nog aardig wat regen. Dit is mede te danken aan de restanten van de orkaan Charlie, die eerder in Groot-Brittannië voor veel wateroverlast heeft gezorgd. En gemiddeld is het in Nederland 15,6 graden. Er valt regen ook natuurlijk in de maand van het jaar, 76 mm. En de zon die schijnt totaal 167 uur. En dit is er eentje van Christa Burke. Dit is The Lady in Red, nummer 1 in de Engelse hitparade in de maand van het jaar, al vanaf 29 juli 1986.

0: Het is Berlin met Take My Breath Away, een productie van George Moroder. De plaatste nummer 4 in de Amerikaanse hitparade van 30 augustus 1986. Take My Breath Away.
1: Wereldnieuws in de maand van het jaar.
0: Tom Blomberg had ook het grote archief in Beeldengraad in Hilversum en vond dit authentieke wereldnieuws van 40 jaar geleden.
2: In het West-Afrikaanse Kameroen is vulkanisch gas ontsnapt uit een vulkaanmeer. Tot nu toe zijn 2000 mensen gedood door het giftige gas. En dat aantal doden wordt zojuist gemeld door het ministerie van Voorlichting in Kameroen.
3: De rechtbank in Düsseldorp heeft de 38-jarige Harm Dost wegens handel in verdovende middelen veroordeeld tot een gevangenisstraf van 10 jaar. Er was 14 jaar geëist. Volgens de rechtbank is bewezen dat Dost van 1977 tot eind 1984 in Arnhem 120 kilo hash heeft verkocht aan West-Duitsers.
4: Vrienden van Avondspits, goedenavond. Je zult het allemaal al gehoord hebben. Willem Ruis is overleden. Ik heb Willem leren kennen als een fijn mens en een hele goede collega. En bovendien was het een buitengewoon begenadigd vakman. De toekomst zal ondubbelzinnig aantonen welke leegte hij achterlaat.
5: Minister Deetman van Onderwijs en Wetenschappen hoopt 130 miljoen te kunnen bezuinigen als de 5 academische ziekenhuizen in de Randstad nauwer gaan samenwerken en als 6 faculteiten hun poorten sluiten. Het gaat om de faculteiten voor tandheelkunde, sociale wetenschappen en letteren.
2: Minister Brinkman wil met het invoeren van een beperkt leesgeld voor jongeren zichzelf ruimte geven voor nieuwe forse bezuinigingen op bibliotheken. Dat is dan het vermoeden van het Partij van de Arbeid Tweede Kamerlid Niessen, nu minister Brinkman heeft gezegd dat er 21 miljoen gulden per jaar te verdienen valt als dat leesgeld wordt ingevoerd.
6: Atletiek, de Europese kampioenschappen in Stuttgart. Nelly Koeman heeft het Nederlands record op de 100 meter verbeterd. Ze won haar serie in 11-1200ste seconden, 300ste seconden sneller dan haar oude record.
1: Dit is de maand van het jaar op Meer Radio.

0: Meer Radio Weekend. Vanuit het centrum van Haarlem en Meer. De maand van het jaar.
1: Dit is Meer Radio.
0: Tom van Dranen.

0: En na het authentieke nieuwsblok met Tom Blomberg hoorde je Don't Leave Me This Way van de Communion Arts. 5 in Engeland om 26 augustus. That's the Way It Is van Bruce Hornsby and the Range komt binnen op nummer 18 in Nederland op 19 augustus. En Papa Don't Preach van Madonna, dat is nummer 1 in Amerika vanaf 16 augustus, 2 weken lang daar bovenaan.
1: Nieuws uit Haarlemmermeer in de maand van het jaar.
0: In Bennekom overlijdt op 2 augustus 1986 op 79-jarige leeftijd oud-burgemeester van de Wilgen van Haarlemmermeer. De toneelvereniging Hoofddorp die bestaat 12,5 jaar in augustus 1986. In Vijfhuizen wordt een oefengolfterrein in gebruik genomen. De officiële opening is echter pas in september 1986. En de eerste paal wordt geslagen voor Welgelegen Noord in Nieuw-Vennep. En hier is dan een hele grote hit van Sly Fox. Let's go all the way.

0: Vandaag in 2026 is de laatste Grand Prix van Zandvoort. Maar in 1986 was Zandvoort van de Pastorin Dreamband een kleine hit in Nederland. Nummer 36 staat de plaat maar op 17 augustus 1986. En wil je de benzineprijzen nog weten uit de maand van het jaar? Dat kan hoor. Normaal 1,42 gulden, super 1,46 gulden, diesel 75 cent en LPG 42 centen.
1: De maand van het jaar.
0: Die zit erop voor vandaag, aflevering 1936.
1: Augustus
2: 1986.
0: Ik heb er nog eentje voor je uit augustus 1986. En dat is een hele grote hit van de Human League. 10 in de Engels hitparade van 26 augustus. Dit is de Human League met Human. Ik wens je een fijne dag verder en straks veel plezier met Michel Onklin en meer Hollands.

0: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
2: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 3 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Rond deze tijd begint in Zandvoort de Nederlandse Grand Prix. Op pole position start de Brit Lando Norris. Max Verstappen kwalificeerde zich als 7e. De Nederlander is wat ziekjes, al voelt hij zich iets beter dan gisteren. Voorafgaand aan de race zong Davina Michel het volkslied. In Zandvoort is ook koning Willem-Alexander samen met koningin Maxima en prinses Alexia. De koning zal na afloop de winnaarstrofee uitreiken. Het is de laatste editie van de Nederlandse Grand Prix. In Toussis in Zwitserland zijn nog 2 lichamen gevonden na een brand die donderdagavond uitbrak in een restaurant. Daarmee ligt het dodental op 4. Het vuur ontstond rond middernacht op de 2e verdieping van het gebouw, waar ook woningen zijn. Daarna stortte het trappenhuis in. 8 mensen raakten gewond. Het is de 2e grote horecabrand in Zwitserland dit jaar. In de nieuwjaarsnacht kwamen 41 mensen om door een brand in een bar in Crans-Montana. Daarna zijn maatregelen genomen om de brandveiligheid in de horeca te verbeteren. De politie vraagt mensen om informatie over de dode vrouw die gisteren is gevonden langs de Maas in Venlo. Inmiddels weet de politie wel om wie het gaat, maar is het nog onduidelijk wat er met de vrouw gebeurd is. Ze overleed onder verdachte omstandigheden. Op de luchthaven van Düsseldorf is een vrouw gestoken door een giftige 5-streepschorpioen. De vrouw van 52 kwam terug van vakantie op het Griekse eiland Kos. Ze deed haar jas aan toen ze werd gestoken. Het bleek te gaan om een van de giftigste schorpioenen ter wereld. De vrouw is naar het ziekenhuis gebracht. Het is onbekend hoe het met haar gaat. De schorpioen wordt verzorgd in een reptielenopvang. Het weer, zon en wolken. In het noorden ook regen. Het is rond de 20 graden. Vanavond wordt het droog. Morgen veel zon en in het noorden een enkele bui. Het wordt 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
4: Meer nieuws, meer muziek. De zomer van Haarlemmermeer. Meer radio.
2: Meer Hollands met Michel Onklin.

0: allerbeste van eigen bodem. Iedere zondagmiddag van 3 tot 4 in Meer Hollands met Michel Onklin.
1: Ja, goedemiddag. En dat na een week met heerlijk regen en normale temperaturen. Luister je naar aflevering 912 van Meer Hollands. Een programma van mijn maatje. Je hoort hem, hij is erbij. Tom van Ranen en ondergetekende. Daarom hoorde je als eerste Splitsing met Wind en Zeilen. En dat kwam uit 1985. Hier is de nieuwe single, je hoort hem al. De nieuwe zomersingle van Django Wagner. Pagato Bailando.

Henk Westbroek en Hens met de laatste en de eerste. En dat in 1999 niet verder kwam dan de tipparade. Op dit moment staat Snelle in de tipparade met plaatsdelict.

0: En Als je maar raakt is de Vlaamse klassieker van zangeres Dana Winner. Afkomstig van haar album Tussen nu en morgen uit 2008. En Dana Winner is trouwens geboren in 1965 in Hasselt als Chantal van Lee.
1: Hallo, wij zijn de Wannabies
2: in Meer Hollands met Michel Onkling op Meer Radio.
0: Moet altijd lachen. Leuk zijn de mannen. De Wannabies zijn met Johnny Valentino de studio ingedoken. En lekker shaken, dat is het resultaat.

uithaal, André Hazes, Geef mij angst, 1984. Toegoed voor een bescheiden hitnotering. En het kwam niet hoger dan nummer 35. De latere versie van Guus Meeuwis deed het veel beter. Die stond in 2005 7 weken op de eerste plaats in de top 40. We zitten er vlakbij, maar we gaan naar Amsterdam. Hier is Peter Ternet.

Vandaag wordt de laatste Grand Prix op het circuit van Zandvoort gehouden. En daarom draaiden we, Ton en ik, Merelands Willem Duin met de eerste trein naar Zandvoort. En de single kwam uit 1983. En waarvan je de grappige hoes vandaag op de Merelands Facebookpagina ziet staan. En daarop kun je zien dat we nu de eerste klanken van Donnie den Heijen laten horen. En

Tot 1971 was Helga achtergrondzangeres, maar in 1972 kreeg ze bekendheid met Niemand heeft jou het gezien. Gecomponeerd door Kees van Corbeij. En de single staat in 1972 6 weken in de top 40 en bereikte de 19e plaats. Leuk en leuk, weet je toch? We hebben de allernieuwste van Henk Dissel in Meerderlands.

Wat een nostalgie, wat een leuk liedje. Drie zomers lang door Connie van der Bos. Eigenlijk een Frans liedje, want dat werd in 1975 op de haven vertaald. Gerrit de Braber. Michael van Ork, leuke klanken komen binnen. Laten we gaan dromen, nu.

tot zover deze Meroland. Dank voor de raden. Je was er weer bij. Je liefde, je plaatjes. Straks naar 4 uur. Zo zondag. Want Peter Hanegraaf is er ook weer bij. Veel plezier daarbij. En volgende week zondag is er weer een Meroland. En de laatste van vandaag is van Jordi Weijer met We horen bij elkaar. Nou, ben benieuwd. Goedemiddag, dankjewel voor het luisteren. En tot volgende week.

0: Een visgraat PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van visgraat PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 4 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Britse politie heeft de namen en leeftijden bekendgemaakt van de inzittenden van de auto die gisteren crashte bij Middlesbrough in het noordoosten van Engeland. Het gaat om 5 mannen tussen de 16 en 23 jaar. De politie zat de auto met daarin de mannen achterna omdat er iets verdacht zou zijn. Wat dat is, is niet bekendgemaakt. Op het moment dat het voertuig tegen de rijrichting in ging rijden, stopten de agenten de achtervolging. Daarna botste de auto op een andere politieauto. 2 agenten kwamen om het leven bij het ongeluk. In de Oostenrijkse Alpen zijn de afgelopen dagen 2 klimmers verongelukt. Gisteren verongelukte een Duitser van 64 bij de afdaling van een berg bij het Zillertal. Volgens medeklimmers maakte hij een val van 80 meter. Vrijdag maakte een Duitser van 19 een val van 40 meter voor de ogen van 3 vrienden. Of de ongelukken kwamen door slechte klimspullen of een andere oorzaak hadden, wordt nog onderzocht. Na de grote brand in een restaurant in Toussis in Zwitserland zijn nog 2 lichamen gevonden. Gisteren werden ook 2 mensen aangetroffen. De brand brak donderdag rond middernacht uit op de 2e verdieping van het gebouw. 14 mensen wisten te ontkomen aan het vuur. Volgens regionale media zijn er geen mensen meer vermist. Max Verstappen is uitgevallen in de openingsronde van de voorlopig laatste Grand Prix van Nederland. De Formule 1-coureur verloor in de laatste bocht van het circuit de controle en crashte. Omdat de auto behoorlijk wat schade had, kon Verstappen niet door. De coureur zelf is uit voorzorg nagekeken. Hij lijkt in orde te zijn. De race werd na de crash tijdelijk stilgelegd en na 40 minuten weer hervat. Het is de 4e keer dit seizoen dat Verstappen uitvalt. Het weer, zon en wolken. In het noorden ook regen. Het is rond de 20 graden. Vanavond wordt het droog. Morgen veel zon in het noorden en een enkele bui. Het wordt dan 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: K-pop verovert de wereld en Huntrick is daar een goed voorbeeld van. Golden hoorde je op meer radio.
1: Zondagmiddag. Het complete zondagmiddaggevoel. Dit is Zo Zondag. Peter Hanegraaf.
0: Je kan het bijna niet gemist hebben. Wat er zich op dit moment afspeelt in Zandvoort. Het is de laatste Dutch Grand Prix Formule 1 in Zandvoort. En dan houdt het op. Heeft allemaal te maken met geld. Dus voor de race-liefhebber is het natuurlijk een klap in het gezicht. En er is het ook nog een keer zo dat Max niet helemaal lekker was. Hè? Niet helemaal fit. Laten we hopen dat hij toch nog even het, ergens iets in zich vindt om deze laatste race in Nederland toch te winnen. Hij heeft in ieder geval nog even de tijd om het voor elkaar te krijgen. Meer Radio Haarlemmermeer op je zondagmiddag. Teddy Swims komt eraan. En hier is George McRae. Rock Your Baby.

Ik zal het niet ontkennen, dat kan ook niet als je naar buiten kijkt. Het is niet echt heel zomers weer, maar dat mag de pret niet drukken. Na 16:30, het zomerskwartiertje. Een kwartier lang alleen maar zomerse muziek. En jij bepaalt ook wat daar voorbij komt. Dus mailen studio@meerradio.nl jouw favoriete zomertrack. Mailen naar studio@meerradio.nl voor het zomerskwartiertje. Nu It's My Life, Bon Jovi.

was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel, voor alles wat jij doet.

0: Meant to be, Bibi Rexha bij het station van Haarlemmermeer, meer radio. Louis Capaldi die komt eraan en direct daarna start het zomerse kwartiertje. Als jij nog niet jouw zomerse bijdrage hebt geleverd, doe dat dan nu, studio@meerradio.nl. Er is nog een plekje voor jou vrij. Dus mailen studio@meerradio.nl, dat is het mailadres wat je kunt gebruiken.
1: Als de avond bijna voorbij is en de nacht bijna begint, dan is het tijd om het meest romantische plekje in Haarlemmermeer op te zoeken. De Meerradio Studio. Studio. 'Cause I've been away too long. Van zondag tot en met donderdag op de late avond. Nice and slow. Slow. Jouw romantische bericht en je mooiste love song naar studio@meerradio.nl. Nice and slow. Elke zondag tot en met donderdag van 10 tot 12 op Meerradio.
2: Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meerradio.
3: Zit van der Linde met het NOS-journaal. De Britse politie heeft de namen en leeftijden bekendgemaakt van de inzittenden van de auto die gisteren crashte bij Middlesbrough in het noordoosten van Engeland. Het gaat om 5 mannen tussen de 16 en 23 jaar. De politie zat de auto met daarin de mannen achterna omdat er iets verdacht zou zijn. Wat dat is, is niet bekendgemaakt. Op het moment dat het voertuig tegen de rijrichting in ging rijden, stopten de agenten de achtervolging. Daarna botste de auto op een andere politieauto. 2 agenten kwamen om het leven bij het ongeluk. In de Oostenrijkse Alpen zijn de afgelopen dagen 2 klimmers verongelukt. Gisteren verongelukte een Duitser van 64 bij de afdaling van een berg bij het Zillertal. Volgens medeklimmers maakte hij een val van 80 meter. Vrijdag maakte een Duitser van 19 een val van 40 meter voor de ogen.

0: leven van drie vrienden. Of de ongelukken kwamen door slechte klimspullen of een andere oorzaak hadden, wordt nog onderzocht. Na de grote brand in een restaurant in Toussis in Zwitserland zijn nog twee lichamen gevonden. Gisteren werden ook twee mensen aangetroffen. De brand brak donderdag rond middernacht uit op de tweede verdieping van het gebouw. 14 mensen wisten te ontkomen aan het vuur. Volgens regionale media zijn er geen mensen meer vermist. Max Verstappen is uitgevallen in de openingsronde van de voorlopig laatste Grand Prix van Nederland. De Formule 1-coureur verloor in de laatste bocht van het circuit de controle en crashte. Omdat de auto behoorlijk wat schade had, kon Verstappen niet door. De coureur zelf is uit voorzorg nagekeken. Hij lijkt in orde te zijn. De race werd na de crash tijdelijk stilgelegd en na 40 minuten weer hervat. Het is de vierde keer dit seizoen dat Verstappen uitvalt. Het weer, zon en wolken, in het noorden ook regen. Het is rond de 20 graden. Vanavond wordt het droog, morgen veel zon in het noorden en een enkele bui. Het wordt dan 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De hele dag, jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

gaat hij. Een kwartier lang alleen maar zomerse muziek. Dat is het zomers kwartiertje bij Meer Radio Haarlem en Meer. En deze die werd aangevraagd door Thijs. Jody Manel trapt af met Cassie. Cano.

Someone Loves You Honey. Jetske kwam daarmee aanzetten. June Large en Prince Mohammed. De laatste in het zomerskwartiertje van DJ Jesse Jeff en de Fresh Prince. Summertime op Meer Radio, Haarlemmermeer.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio.
2: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 5 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Met het NOS-journaal. In Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 6. Het gebeurde op 46 kilometer diepte bij Hokkaido, het noordelijkste eiland. Deze beving volgt op een andere, vanochtend vroeg in de buurt van Tokio. Daarbij raakten bijna 40 mensen gewond. De Japanse Weerdienst waarschuwde eerder al dat er de komende week aardbevingen kunnen zijn. Vooral vandaag en morgen moeten inwoners alert blijven. Eind juli was in Japan ook een zware aardbeving. Daarbij vielen 34 doden. In Toussis in Zwitserland zijn nog 2 lichamen gevonden na een brand die donderdagavond uitbrak in een restaurant. Daarmee ligt het dodental op 4. Het vuur ontstond rond middernacht op de 2e verdieping van het gebouw, waar ook woningen zijn. Daarna stortte het trappenhuis in. 8 mensen raakten gewond. Het is de 2e grote horecabrand in Zwitserland dit jaar. In de nieuwjaarsnacht kwamen 41 mensen om door een brand in een bar in Crans-Montana. Daarna zijn maatregelen genomen om de brandveiligheid in de horeca te verbeteren. De politie heeft iemand aangehouden vanwege de dood van een bewoner van een woonzorgcentrum in Oorschot. De bewoner werd vrijdag gevonden. De politie ging meteen al uit van een niet-natuurlijk overlijden. De verdachte is vanochtend aangehouden en zit vast. De politie wil niet zeggen of het een man of vrouw is. En ook wil de politie niet kwijt wat de relatie is tussen de overleden bewoner en de verdachte. In Duitsland is een vrouw die terugkwam van vakantie gestoken door een giftige schorpioen. Het gebeurde op de luchthaven van Düsseldorf. Ze had de schorpioen per ongeluk meegenomen vanuit Griekenland. Het dier zat in haar jas. De vrouw is naar een ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het met haar gaat. Het weer, zon en wolken. In het noorden ook regen. Het is rond de 20 graden. Vanavond wordt het droog. Morgen veel zon en in het noorden een enkele bui bij 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Smethmouth en All Star.
1: Zondagmiddag. Het complete zondagmiddaggevoel. Dit is Zo Zondag. Peter Hanegraaf.
0: Japan is voor mij het land dat voor mijn gevoel heel erg vooruit loopt in technologie. En nu is het toch een stukje kunst waar Japanners geen genoeg van kunnen krijgen en waarvoor ze echt in de rij staan. Details zijn onderweg op Meer Radio Halen we meer. Eerst is hier Roxy Dekker en Loser.

0: Radio.
1: Ben jij wel eens in Japan geweest? Ik nog niet. En ik denk dat ik er de komende jaren ook niet naartoe ga. Ik heb een jong gezin en dat is veel te ver reizen. Met jonge kinderen die gaan na 10, 15 minuten al vragen, zijn we er al? Dus daar ga ik niet aan beginnen. Maar wie weet dat ik er ooit een keer naartoe ga. Ik heb wel het gevoel, het idee dat Japan echt vooruit loopt met de technologie. Weet je, die hebben robots die tegen elkaar voetballen. En ik zit te wachten totdat de eerste vliegende auto daar vertrekt. Maar Japanners zelf, die zijn niet alleen bezig met technologie. Die kunnen ook een stukje kunst waarderen. Voor de vierde keer is het zo dat het schilderij Het Meisje van de Parel op bezoek is in Japan. En dat is geschilderd door Johannes Vermeer. En het is echt heel erg populair. Iedereen in Japan wil dat schilderij zien. Er zijn hele lange rijen bij het Nakanoshima Museum of Art in Osaka. Omdat mensen een glimp willen opvangen van het Meisje met de Parel. En het liefst zouden veel Japanners ook het schilderij willen aanraken. Maar dat mag niet, hè, met je vette vingers er vanaf blijven. Je bent bij Meer Radio, Halen We Meer. En Airport, de Motors.

0: lekkere muziek. Iedere dinsdagavond tussen 9 en 10. Sluimertijd op Meer Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 6. Het gebeurde op 46 kilometer diepte bij Hokkaido, het noordelijkste eiland. Deze beving volgt op een andere vanochtend vroeg in de buurt van Tokio. Daarbij raakten bijna 40 mensen gewond. De Japanse weerdienst waarschuwde eerder al dat er de komende week aardbevingen kunnen zijn. Vooral vandaag en morgen moeten inwoners alert blijven. Eind juli was in Japan ook een zware aardbeving. Daarbij vielen 34 doden. In Toussis in Zwitserland zijn nog twee lichamen gevonden na een brand die donderdagavond uitbrak in een restaurant. Daarmee ligt het dodental op 4. Het vuur ontstond rond middernacht op de tweede verdieping van het gebouw, waar ook woningen zijn. Daarna stortte het trappenhuis in. 8 mensen raakten gewond. Het is de tweede grote horecabrand in Zwitserland dit jaar. In de nieuwjaarsnacht kwamen 41 mensen om door een brand in een bar in Crans-Montana. Daarna zijn maatregelen genomen om de brandveiligheid in de horeca te verbeteren. De politie heeft iemand aangehouden vanwege de dood van een bewoner van een woonzorgcentrum in Oorschot. De bewoner werd vrijdag gevonden. De politie ging meteen al uit van een niet-natuurlijk overlijden. De verdachte is vanochtend aangehouden en zit vast. De politie wil niet zeggen of het een man of vrouw is. En ook wil de politie niet kwijt wat de relatie is tussen de overleden bewoner en de verdachte. In Duitsland is een vrouw die terugkwam van vakantie gestoken door een giftige schorpioen. Het gebeurde op de luchthaven van Düsseldorf. Ze had de schorpioen per ongeluk meegenomen vanuit Griekenland. Het dier zat in haar jas. De vrouw is naar een ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het met haar gaat. Het weer, zon en wolken. In het noorden ook regen. Het is rond de 20 graden. Vanavond wordt het droog. Morgen veel zon en in het noorden een enkele bui bij 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

Erik Iglesias bij Meer Radio. Tired of being sorry. Wat zou jij doen als jij op de snelweg rijdt en je ziet op de vluchtstrook een auto staan? Je kijkt naar binnen en je ziet dat de bestuurder met zijn hoofd op het stuur ligt. Zou je dan de politie bellen? Een andere automobilist in Brabant die heeft dat gedaan. De politie die is naar die auto toegegaan. Klopt op het raam. En die meneer bleek gelukkig nog in leven te zijn. Sterker nog, die lag te pitten achter het stuur. Ja, op het stuur in dit geval. Ze hebben hem meegenomen naar het politiebureau. Want hij kon zich helemaal niets meer herinneren van hoe hij daar terecht is gekomen. En wat denk je? Die was onder invloed van cocaïne en alcohol. Dus laat het een wijze les zijn. Geniet en gebruik met mate. En als je dat dan ook al doet, niet deelnemen aan het verkeer. Hè? Laat die auto staan. Voordat er gekke dingen gebeuren. Melissa Average, nu op Meer Radio. Like the way I do.

Het goede doel, België. Zo zondag zit erop vanaf 6 uur. Veel plezier met meer magazine. En hier is Train, Hey Soul Sister op Meer Radio. Hey.

0: Een visgraat PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van visgraat PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen, van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 6 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn 2 mensen gedood. Onder hen is een jongen van 4. 7 anderen raakten gewond, melden Palestijnse medische bronnen. Bij de eerste aanval werd een plek gebombardeerd vlakbij het Nusayrat vluchtelingenkamp. Even daarvoor had het Israëlische leger mensen in de buurt opgeroepen om te vertrekken. Op de bezette westelijke Jordaan-oever heeft het Israëlische leger een jongen van 14 doodgeschoten. Het gebeurde bij een inval van een vluchtelingenkamp niet ver van de stad Nablus. Op een andere plaats werd een Israëliër van 24 neergestoken, waarschijnlijk door een Palestijn. Het Japanse eiland Hokkaido in het noorden van het land is getroffen door een aardbeving met een kracht van 6. Vanmorgen was er ook al een beving in de buurt van Tokio. Daarbij raakten bijna 40 mensen gewond. De autoriteiten waarschuwden al voor nieuwe bevingen. Vooral vandaag en morgen moeten inwoners alert blijven. Formule 1-coureur Lando Norris heeft de Grand Prix van Nederland gewonnen. De Brit van McLaren kwam als eerste over de finish in Zandvoort, waar de race voor het laatst werd gehouden. De nummers 2 en 3 zijn Kimi Antonelli en George Russell. Voor Max Verstappen was het een dramatische race. Hij viel uit in de openingsronde. Hij verloor de controle op een nat stuk asfalt. Er was veel schade aan zijn auto, maar zelf raakte hij niet gewond. PSV heeft met 5-1 gewonnen van FC Groningen. In Eindhoven kwam Groningen eerst op voorsprong, maar PSV herpakte zich snel. Eerder vandaag won Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. Go Ahead staat door deze winst tweede in de Eredivisie. PSV staat nu derde op 2 punten van koploper AZ. Het weer. Vanavond blijft het overal droog en daalt de temperatuur naar een graad of 10. Morgen is er veel zon en wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws, meer muziek.
1: Dit is een herhaling op Meer Radio.
4: Tom van Dranen.
1: Doen. De jaren 80. Augustus.
5: 1986.

0: van Dranen met de maand van het jaar.
1: Goeiedag en welkom bij deze maand van het jaar. Vandaag aflevering 1936. En we gaan terug naar de tijd dat er in Nederland 4.950.000 personenauto's reden. Met andere woorden, we gaan 40 jaar terug in de tijd.
2: Augustus
3: 1986.
1: Inderdaad, augustus 1986. En dat is de maand van het jaar waarin DJ Sven en MC Michael G nummer 1 staan in Nederland zitpraten met de Holiday Rap. En de Made in Amerika. Dat gebeurt allemaal vanaf 2 augustus. Peter Cetera en The Glory of Love. Inderdaad, Peter Cetera, de zanger ooit van Chicago.

0: Het goede doel met natuurlijk Henk Temming en Henk Westbroek. En Henk Temming die zingt dit keer Alles geprobeerd. Een hit in de Nederlandse hitparade in augustus 1986. En 14 jaar geleden stond ook 5 in Nederland Sweet Freedom van Michael McDonald. En Boris Gardner met I Want to Wake Up With You. Dat is nummer 1 in de Engelse hitparade vanaf 19 augustus 1986.
1: Hallo Tom.
0: Hey.
1: Hier Reinier van den Berg.
0: Goeiedag.
1: Wat voor weer is het in de maand van het jaar?
0: Droog is het in de eerste helft van augustus 1986. Maar in de laatste week valt er nog aardig wat regen. Dit is mede te danken aan de restanten van de orkaan Charlie, die eerder in Groot-Brittannië voor veel wateroverlast heeft gezorgd. En gemiddeld is het in Nederland 15,6 graden. Er valt regen ook natuurlijk in de maand van het jaar, 76 mm. En de zon die schijnt totaal 167 uur. En dit is er eentje van Christa Burke. Dit is The Lady in Red, nummer 1 in de Engelse hitparade in de maand van het jaar, al vanaf 29 juli 1986.

0: Dat is Berlin met Take My Breath Away, een productie van George Moroder. De plaatste nummer 4 in de Amerikaanse hitparade van 30 augustus 1986. Take My Breath Away.
1: Wereldnieuws in de maand van het jaar.
0: Tom Lomberg had ook het grote archief in beeld en geluid in Hilversum en vond dit authentieke wereldnieuws van 40 jaar geleden.
2: In het West-Afrikaanse Kameroen is vulkanisch gas ontsnapt uit een vulkaanmeer. Tot nu toe zijn 2000 mensen gedood door het giftige gas. En dat aantal doden wordt zojuist gemeld door het ministerie van Voorlichting in Kameroen.
3: De rechtbank in Düsseldorp heeft de 38-jarige Harm Dost wegens handel in verdovende middelen veroordeeld tot een gevangenisstraf van 10 jaar. Er was 14 jaar geëist. Volgens de rechtbank is bewezen dat Dost van 1977 tot eind 1984 in Arnhem 120 kilo hash heeft verkocht aan West-Duitsers.
4: Vrienden van Avondspits, goedenavond. Je zult het allemaal al gehoord hebben. Willem Ruis is overleden. Ik heb Willem leren kennen als een fijn mens en een hele goede collega. En bovendien was het een buitengewoon begenadigd vakman. De toekomst zal ondubbelzinnig aantonen welke leegte hij achterlaat.
5: Minister Deetman van Onderwijs en Wetenschappen hoopt 130 miljoen te kunnen bezuinigen als de 5 academische ziekenhuizen in de Randstad nauwer gaan samenwerken en als 6 faculteiten hun poorten sluiten. Het gaat om de faculteiten voor tandheelkunde, sociale wetenschappen en letteren.
2: Minister Brinkman wil met het invoeren van een beperkt leesgeld voor jongeren zichzelf ruimte geven voor nieuwe forse bezuinigingen op bibliotheken. Dat is dan het vermoeden van het Partij van de Arbeid Tweede Kamerlid Niessen, nu minister Brinkman heeft gezegd dat er 21 miljoen gulden per jaar te verdienen valt als dat leesgeld wordt ingevoerd.
6: Atletiek, de Europese kampioenschappen in Stuttgart. Nelly Koeman heeft het Nederlands record op de 100 meter verbeterd. Ze won haar serie in 11-1200ste seconde, 300ste seconde sneller dan haar oude record.
1: Dit is de maand van het jaar op Meer Radio.

0: Meerradio Weekend. Vanuit het centrum van Haarlem en Meer. De maand van het jaar.
1: Dit is Meerradio.
0: Tom van Dranen.

0: En na het authentieke nieuwsblok met Tom Blomberg hoorde je Don't Leave Me This Way van de Communion Arts. 5 in Engeland om 26 augustus. That's the Way It Is van Bruce Hornsby and the Range komt binnen op nummer 18 in Nederland op 19 augustus. En Papa Don't Preach van Madonna, dat is nummer 1 in Amerika vanaf 16 augustus, 2 weken lang daar bovenaan.
1: Nieuws uit Haarlemmermeer in de maand van het jaar.
0: In Bennekom overlijdt op 2 augustus 1986 op 79-jarige leeftijd oud-burgemeester van de Wilgen van Haarlemmermeer. De toneelvereniging Hoofddorp die bestaat 12,5 jaar in augustus 1986. In Vijfhuizen wordt een oefengolfterrein in gebruik genomen. De officiële opening is echter pas in september 1986. En de eerste paal wordt geslagen voor Welgelegen Noord in Nieuw-Vennep. En hier is een hele grote hit van Sly Fox. Let's go all the way.

0: We passen in een dreamband met Zandvoort, nummer 36, maar in Nederland op 19 augustus 1986. En vandaag, je weet het hè, de laatste Grand Prix op Zandvoort.
1: De maand van het jaar.
0: Zit op voor vandaag, aflevering 1936. En we gingen vandaag terug naar
1: augustus
2: 1986.
0: Ik heb er nog eentje voor je uit augustus 1986. Dat is deze van de Human League, nummer 10 in de Engelse hitparade van 26 augustus 1986. Dit is Human. Straks na 7 uur veel plezier hè, met Edward Niesing en de Zilverwolf.

0: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
2: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 7 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In het West-Afrikaanse Guinea zijn zeker 22 doden gevallen bij het instorten van een vuilnisbelt. De afvalberg in de hoofdstad Conakry begon te schuiven na dagenlange zware regenval. Hulpdiensten zijn nog op zoek naar overlevenden, maar houden er ook rekening mee dat het dodental verder op zal lopen. Het vuilnis kwam onder meer terecht op omliggende huizen. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn 2 mensen gedood. Onder hen is een jongen van 4. 7 anderen raakten gewond, melden Palestijnse medische bronnen. Bij de eerste aanval werd een plek gebombardeerd vlakbij het Nusayrat vluchtelingenkamp. Even daarvoor had het Israëlische leger mensen in de buurt opgeroepen om te vertrekken. Op de bezette westelijke Jordaan-oever heeft het Israëlische leger een jongen van 14 doodgeschoten. Dat gebeurde bij een inval van een vluchtelingenkamp niet ver van de stad Nablus. Op een andere plaats werd een Israëliër van 24 neergestoken, waarschijnlijk door een Palestijn. In Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 6. Het gebeurde op 46 kilometer diepte bij Hokkaido, het noordelijkste eiland. De beving volgt op een andere, vanochtend vroeg in de buurt van Tokio. Daarbij raakten bijna 40 mensen gewond. De Japanse weerdienst waarschuwde eerder al dat de komende week aardbevingen kunnen zijn. Vooral vandaag en morgen moeten inwoners alert blijven. Eind vorige maand was er in Japan ook een zware aardbeving. Daarbij vielen 34 doden. PSV heeft met 5-1 gewonnen van FC Groningen. In Eindhoven kwam Groningen eerst op voorsprong, maar PSV herpakte zich snel. Eerder vandaag won Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. Go Ahead staat door deze winst tweede in de Eredivisie. PSV staat nu derde op 2 punten van koploper AZ. Het weer, vannacht in het noorden buien. De temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen veel zon, alleen in het noorden iets meer bewolking. Dan wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

Als gebruikelijk aan het begin van de Zilveren Golf. Weer een voormalige nummer 1 ergens in de wereld. En er zijn er een heleboel die het lang aan de top uithielden hoor. Zoals nummer 1, nummer 1, precies 40 jaar geleden. 4 weken in de top 40. Sing Our Own Song met UB40. En er zijn een heleboel anderen die hun liedjes voor je zingen. Het aanstaande uur. Zoals The Rascals, die goud veroverden in de States. Single van The Beatles. Die had een 500.000 exemplaren verkocht voordat hij maar werd uitgebracht. Veronica Technicus Atje produceert ook plaatjes. En Engelse nummer 1 voor Pussycat. Later hebben we in het programma de voormalige trottelschijf. Die is van 23 augustus 77. Als het tot de liefde komt met Mark en Clark. En ik maak weer dankbaar gebruik van de gegevens van de site Vandaag in de Muziek van Ton van Meer Radio. Dankjewel. Ook weer een uitgebreide verjaarskalender. Het gaat waarschijnlijk niet lukken om ze allemaal te memoreren. De 3 oudste in elk geval wel. 78, 81 en 88. En de jongste toch ook al 58. Een van de mannen van de boyband Caught in the Act. Met Nederlandse Bastian Ragas en Eloy de Jong. En de Engelse Lee Baxter en Benjamin Boyce in de gelederen. En die laatste is vandaag 58 geworden. Een van de 4 singles midden jaren 90. Take me to the limit. Of niet soms. Ja.

Onze eigen Corrie Konings was er in 1982 als de kipjes bij om er een Nederlandse versie van te maken. En die naar een hoge top 10 notering te zingen. Maar Andy Bourque had het origineel in dat jaar. Stond 5 weken lang nummer 1 in de Duitse hitparade in 1982. Andy Bourque en Adios Amor. En er komt er nog eentje van 5 weken. En van nog langer. Van wie en waar? Blijft erbij. Eerst naar de muziekgeschiedenis van 63 jaar geleden. Want op 23 augustus 1963 wordt de derde officiële single van The Beatles uitgebracht. En nog voordat iemand de plaat heeft gehoord, zijn er al 500.000 exemplaren, ja, 500.000 door nieuwsgierige fans besteld. In de Britse hitparade van de week erop komt She Loves You op 12 binnen. Een week later staat hij op 3 om vervolgens 4 weken aan de top door te brengen. Stuivertje wisselen met andere plaatjes. She Loves You blijft daarna wekenlang op 3 en op 2 staan. En vanaf eind november voert She Loves You weer 2 weken de hitparade aan. En dat dus voordat iemand de plaat ooit gehoord heeft. 500.000 ervan verkocht.

0: En daar was die andere na de 5 weken van Andy Borg, die andere van 5 weken. Je moet er even voor vliegen, maar met een muziekcomputer binnen handbereik ben je er in een paar seconden. 5 weken dus nummer 1 in het verre Australië en Nieuw-Zeeland. Paper Lace and the Night Chicago Died.
1: Hiep, hiep, hiep, hiep. Hoera!
0: Toen Sandra in 1975 werd vervangen door Rosie, hadden ze samen met Andres een viertal hits met Sausalito, I Was Born to Love You, I Believe in You and My Love. Rosie Pereira van Rosie en Andres viert vandaag haar 74ste verjaardag.

0: Nummer 1, nummer 5 en ook daarvoor gingen we lekker naar ver weg is dan. Met ingang van de datum van vandaag in Canada. 46 jaar geleden precies. 4 weken nummer 1 voor de Rolling Stones. Straks nog nummers van 5, 8 en 10 weken. Maar eerst...
1: Edward Niesing. Meer radio.
0: Nightingale van George Cash komt op 23 augustus 1969 binnen op 38 in de top 40. En is geproduceerd door Ad Bouwman, de technicus bij Radio Veronica. Nightingale bereikt de 10e plaats. George Cash is een Amsterdamse band. Hessel de Vries is de componist van George Cash en bestaat maar 3 jaar. In 1970 gaat de band uit elkaar. Na dit succes, Nightingale.

bij de 78e verjaardag van Vicky Leandros. De Rascals die krijgen op 23 augustus 1968 een gouden plaat voor People Got To Be Free. Stond vanaf de week daarvoor 5 weken lang bovenaan in de Billboard Hot 100. Werd geschreven door toetsenist Felix Cavalieri en zanger Eddie Brigati, naar aanleiding van de moord op dominee Martin Luther King op 4 april 68. In ons land bereikt People Gotta Be Free de 8e plaats in de top 40. En de Nederlandse Husky maakte er in 1976 een coverversie van. Maar dit was het gouden origineel van 23 augustus 1968.

0: Oh, ik heb het programma weer veel te vol gepland voor vandaag. Ik had nog een nummer 8 notering in de planning. Maria Magdalena van Sandra, maar kan ik helaas niet toekomen, want die van 10 weken moet ik natuurlijk nog wel draaien. Ik heb nog een verjaardag te gaan en nog de voormalige trotelschijf. Dus daar gaan we nou maar mee.
1: Look out! Hilversum 3, trotelschijf.

0: was in de tijd de opvolger van Worn Down Piano. De Mark and Clark Band werd door de Jocks van Hilversum 3 op 23 augustus 1977 verkozen tot toetelschijf. When It Comes to Love.
1: Congratulations.
0: Ja, en dan heb ik toch een hele bijzondere verjaardag. Een 88ste verjaardag van een wereldberoemde Engelse zanger, maar vooral ook componist samen met Roger Cook, later bekend van Blue Mink, van talloze wereldhits als You've Got Your Troubles en This Golden Ring van The Fortunes en ook een paar hits van onze eigen Volendamse Cats. Sure He's a Cat en Turn Around and Start Again. En samen met Roger Cook vormde hij midden jaren 60 het duo David and Jonathan. Van harte gefeliciteerd, Roger Greenaway, met je 88ste verjaardag.

0: En daar is hij dan, de langste op één genoteerde.
1: Nummer 1.
0: Ik ga ervoor naar Duitsland, naar onze oosterburen. Met ingang van de datum van vandaag in 1993. 10 weken op de eerste plaats daar. De Four Non Blondes.

10 weken nummer 1 bij onze Oosterburen. De Four Non Blondes. En dan nog eentje. Mississippi van Pussycat komt op 23 augustus 76 binnen in de Britse hitparade. De debuutsingle van de Limburgse groep staat vanaf 16 oktober 76 4 weken lang op de eerste plaats. En is geschreven door Werner Teunissen, de gitaarleraar van de Drie Zusjes. En eerder stond Mississippi van Pussycat in december 75 nummer 1 4 weken lang in Nederland. Aan het eind van de Zilveren Golf van vandaag. Tot volgende week.

0: buiten tot binnen. Dat kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 8 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Jon van Kamp met het NOS Journaal. In Bergen op Zoom is bij een inval een drugslab ontdekt. Volgens de politie werden er verschillende typen drugs geproduceerd. Er werd ook een inval gedaan op een locatie in Tolen, waar de drugs werden opgeslagen. Er zijn twee mannen van 30 en 32 aangehouden. Hoeveel drugs is gevonden en om welke drugs het gaat is niet bekendgemaakt. Omroep Brabant schrijft dat op het terrein ernaast 2 jaar geleden ook al een lab werd gevonden. In het West-Afrikaanse land Guinea zijn zeker 22 doden gevallen toen een vuilnisbelt instortte. De afvalberg in de hoofdstad Conakry begon te schuiven na dagenlange zware regenval. Hulpdiensten zijn nog op zoek naar overlevenden, maar houden er ook rekening mee dat het dodental verder op zou lopen. Het vuilnis kwam onder meer terecht op omliggende huizen. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn 2 mensen gedood. Onder hen is een jongen van 4. 7 anderen raakten gewond, melden Palestijnse medische bronnen. Bij de eerste aanval werd een plek gebombardeerd vlakbij Nusayrat, bij het Nusayrat vluchtelingenkamp. Even daarvoor had het Israëlische leger mensen in de buurt opgeroepen om te vertrekken. Op de bezette westelijke Jordaanhoever heeft het Israëlische leger een jongen van 14 doodgeschoten. Dat gebeurde bij de inval van een vluchtelingenkamp niet ver van de stad Nablus. Op een andere plaats werd een Israëlier van 24 neergestoken, waarschijnlijk door een Palestijn. In Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 6. Dat gebeurde op 46 kilometer diepte bij Hokkaido, het noordelijkste eiland van het land. Deze beving volgde op een andere vanochtend vroeg in de buurt van Tokio. Daarbij raakten bijna 40 mensen gewond. De Japanse weerdienst waarschuwde eerder al dat er de komende week aardbevingen kunnen zijn. Vooral vandaag en morgen moeten inwoners alert blijven. Het weer tot besluit. Vanavond blijft het overal droog. Vannacht in het noorden buien. De temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen is er veel zon. Alleen in het noorden is er iets meer bewolking. En het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Splinternieuw.
3: Hey, hey.
2: Met Jeroen Griekspoor.
3: Hey.

0: Nieuw werk van Mark Amber. Die de nummer zelfschreef in de kelderstudio van zijn ouders. Nadat hij terugkwam van een intensieve tournee. Een proeven van eigen kunnen dus. Dit The Proof. Wij danken de collega's voor hun programma's. En intussen ben jij daar aan de andere kant van het toestel. Aanbeland bij versgeperste muziek en vitamine. Oftewel splinternieuw op meer radio. Elke week draaien we de allernieuwste muziek voor je. Een gelukje nieuwe singles en verse albumtracks. En zoals gebruikelijk heb ik als tweede een echte splintertip voor je. Die nieuwe plaat die gewoon lekker is. Ja, niet moeilijk over doen. De splintertip voor de komende week komt van het nieuwe album The User's Guide to Being Human. Dat is van de Ierse poprockband The Script. De band staat bekend op hun meeslepende melodieuze anthems, waarmee ze doorbraken in de jaren nul. En na het tragische overlijden van medeoprichter en gitarist Mark Sheehan in 2023... besloot de band door te gaan met dus een nieuwe langspeler, waarvan ze ongetwijfeld ook nummers spelen op 26 en 27 november. Want dan treden ze op in Ziggo Dome. Maar terug naar het nummer. Het nummer dat ik koos heet Scars Align. Een nummer dat sterk doet denken aan de speelstijl van U2. Luister maar.
1: Dit is de splintertip van deze week.

Haar tweede veelgeprezen album heet Dark. Van deze Britse singer-songwriter Hayla. Hayla. Waar ze voorheen vooral bekend was vanwege haar energieke dance tracks en festival anthems. Doet ze het hier wat rustiger aan. En het heet dan ook niet voor niets Stil. Straks de grootste man op aarde. Jawel. Maar eerst de vreemde elektronische geluiden en donkere gelaagde stem van James Ellis Ford. Hij staat in de muziekwereld vooral bekend als de topproducer achter legendarische albums van onder andere Arctic Monkeys, Depeche Mode, Gorillaz en Foals. Maar hij kan het zelf ook gezien zijn tweede soloalbum Lost in Another World, waarvan je hoort The Ever After.

Zweed Christian Mattsson noemt zich de tallest man on earth. Er kwam met dit volproefje van zijn op 9 oktober te verschijnen langspeler Just Beyond Endless Mountain. En zo'n landschap klinkt enigszins door in zijn werk. Zoals in dit Deliver Me From Trying. Oftewel de controle loslaten. Straks in Splinter Nieuw, meer radio, nationale en internationale nieuws. En daarvoor Powerless. Een rauwe indie-pop-single van het Amerikaanse alt-folk-duo Judah and the Lion. Dat kwam uit hun 6e studioalbum, getiteld I Am a Prism. Nou, gefeliciteerd. Maar eerst de luchtige, optimistische indie-pop van Dan May. Ook deze meneer kwam met een nieuwe schijf, getiteld The Big One. Waarop dit Here We Go Again staat.

Maandag tot en met donderdag hoor je de beste soul, funk, R&B en disco van de afgelopen 50 jaar in Soul at 6. Martin van Goolen zorgt voor een mix van oude en nieuwe releases. Soul at 6. Iedere maandag tot en met donderdag op meer.

0: mensen gedood. Onder hen is een jongen van 4. 7 anderen raakten gewond, melden Palestijnse medische bronnen. Bij de eerste aanval werd een plek gebombardeerd vlakbij Nusayrat, bij het Nusayrat vluchtelingenkamp. Even daarvoor had het Israëlische leger mensen in de buurt opgeroepen om te vertrekken. Op de bezette westelijke Jordaanhoever heeft het Israëlische leger een jongen van 14 doodgeschoten. Dat gebeurde bij de inval van een vluchtelingenkamp niet ver van de stad Nablus. Op een andere plaats werd een Israëliër van 24 neergestoken, waarschijnlijk door een Palestijn. In Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 6. Dat gebeurde op 46 kilometer diepte bij Hokkaido, het noordelijkste eiland van het land. Deze beving volgde op een andere vanochtend vroeg in de buurt van Tokio. Daarbij raakten bijna 40 mensen gewond. De Japanse weerdienst waarschuwde eerder al dat er de komende week aardbevingen kunnen zijn. Vooral vandaag en morgen moeten inwoners alert blijven. Het weer tot besluit. Vanavond blijft het overal droog. Vannacht in het noorden buien. De temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen is er veel zon. Alleen in het noorden is er iets meer bewolking. En het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De hele dag. Jouw nieuws- en muziekzender. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Now, here comes the music.

Voor mij het volgende half uur van Splinternieuw. Dat dan met werk van het album The Womack Sisters. En waarom doet mijn muziekje het niet? Oh, nu wel. Ja. De Womack Sisters. Van inderdaad, van de Womack Sisters. Ja, zo heet het album dus. De oudgedienden onder ons denken bij de naam Womack misschien aan... nee, bijna goed. Ja, die Bobby Womack. En dat is hun oom. En niemand minder dan soullegende Sam Cooke. Dat is dan weer hun opa. Nou, je bent wel op de hoogte. En je hoorde If I Let You. Straks iemand die ernaar verlangt dat iemand anders terugkomt. Ja, dat hebben we vaker gehoord. Maar eerst een gevalletje oud, maar toch nieuw. Oud omdat het gaat om een klassieker van de legendarische Amerikaanse singer-songwriter Carly Simon. Waar ze in 1971 reflecteerde op breuken in persoonlijke relaties... gaat het bij deze geremasterde versie over de verdeeldheid in de wereld. Het is te vinden op haar nieuwe album Comes in Waves. En het heet Share the End.

Aan het einde van deze zomer kwam het Brits elektronische trio Jungle met hun nieuwe album Sunshine. Ja, zo klinkt het inderdaad. Dat was dit Come Back To Me. Ik kom eraan. Dan naar de band met wel een hele aparte naam. Kak Madafaka. Dat dus. Hoewel het minder raar is als je bedenkt dat het Noren zijn. Ja, dat zegt toch wel wat. Je hebt meer van die vreemde namen en uitdossingen en weet ik veel. Hoe dan ook, de kereltjes maken uptempo indie pop, daar gaat het om. En een van de nummers is lekker en het heet Sorry. Ooh,

Fresh is een zwoele, soulvolle R&B-track van de in Berlijn gevestigde producer en componist Felix Yen. Die samenwerkte met de zangeres Leonora. Oh, die. Het is niet voor het eerst dat ze het samen doen. En muziek maken dus. En ze deden dat trouwens ook met Vladislav Michev. En die is verantwoordelijk voor de koperblazers op het nummer. Dan naar uitgediende James Blunt. Die kwam met deze energieke track. Zijn eerste werk sinds 2023 en het heet Taste Like Summer. Hey.

Blond was dat. En dan zien we dat het eerste uurtje Splinternieuw er bijna op zit. We gaan zo even naar het nieuws. Maar eerst wederom een gevalletje oud, maar toch nieuw. En wel van Everything But The Girl. Alleen verscheen het uitgebreid verzamelpakket met zowel originele als opnieuw geremixed werk. En daarnaast werd het oude werk geremasterd, zoals deze. Low Tide of the Night uit 1999.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Een visgraat PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van visgraat PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
2: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio.
3: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
2: Bowling en restaurants zetten tijd op 9 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
4: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde vanmiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen de beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt dat er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV vandaag met 5-1 van FC Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. In het West-Afrikaanse Guinea zijn zeker 30 doden gevallen toen een vuilnisbelt instortte. De afvalberg in de hoofdstad Conakry begon te schuiven na dagenlange zware regenval. Hulpdiensten zijn nog op zoek naar overlevenden, maar houden er ook rekening mee dat het dodental verder zal oplopen. Het vuilnis kwam onder meer terecht op omliggende huizen. De toestand van de 89-jarige Noorse koning Harald is verslechterd. Dat meldt het Koninklijk Paleis in Oslo. Hij werd afgelopen maandag opgenomen in het ziekenhuis vanwege complicaties door bloedarmoede. Paleis meldt dat Harald last heeft van een bacteriële infectie en wordt behandeld met antibiotica. Kroonprins Haakon neemt in de tussentijd de taken van zijn vader over. Harald is het oudste staatshoofd van Europa. Hij is sinds 1991 koning van Noorwegen. In Bergen op Zoom is bij een inval een drugslab ontdekt. Volgens de politie werden er verschillende typen drugs geproduceerd. Er werd ook een inval gedaan op een locatie in Tolen waar de drugs werd opgeslagen. Er zijn 2 mannen van 30 en 32 aangehouden. Hoeveel drugs is gevonden en om welke drugs het gaat is niet bekendgemaakt. Omroep Brabant schrijft dat op het terrein daarnaast 2 jaar geleden ook al een lab werd gevonden. Het weer nog. Vanavond blijft het overal droog. Vannacht in het noorden buien. De temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen is er veel zon. Alleen in het noorden is er iets meer bewolking. En het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Meer radio. Dit is Meer Radio. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
5: Meer nieuws, meer muziek. De zomer van Haarlemmermeer. Meer radio.
2: Splinternieuw. Met Jeroen Griekspoor.
6: The following program is presented in stereophonic sound. Please adjust your listening device accordingly and enjoy the presentation.

lekker verliefd zijn, lekker zomers, lekker in het gehoor. Kortom, niets meer aan doen. Aan deze van de Welse zanger en songwriter Jamie Miller. Die kwam met dit Baby Doll. Welkom bij 2 uur van Splinternieuw op Meer Radio. Ik heb nog een klein uur vers geperste muziek vitamintjes voor je. Met zoals gebruikelijk nu de splinterdip van de afgelopen week. En die was van de in Hamburg geboren en in Londen gevestigde singer-songwriter Sebastian Schoep. Jawohl. Ja, het nummer nestelt zich direct prettig in je gehoorgangen en het heet Haven't Found Love.

As We Once Were. Is een 14-track stellend art-pop-album. Wat een diepgravende verkenning is van tijd, verandering en, jawel, het moederschap. Voor het geluid kregen The Anchorers toegang tot Black Lodge Studios. En de persoonlijke collectie vintage analoge synthesizers van Pete Townshend. Je weet wel, van de Who. Who, ja. Wat het album een wat filmisch klanktapijt geeft. En doet denken aan de jaren 80, 90. Je hoorde de titeltrack. Straks iets dat is uitverkocht. Ach, we gaan het toch noemen. Ja, oké. Okay. Maar eerst een van de deluxe bonustrack op Cool Wetzel's veelgeprezen album The Night Champion. Hij maakt het samen met Ella Langley. Het heet Jaded.

Stardust is het nieuwe album van de Amerikaanse band The Backfires. De tekst beschrijft hoe de aanwezigheid van de ander zo overweldigend is dat traditionele, religieuze of spirituele doelen er niet meer toe doen. Vandaar Heaven's Sold Out. Helaas, we zitten vol. Ja, straks in Splinternieuwe op Meer Radio, natuurlijk het nieuws. Daarvoor Take My Hand and We Go Walking. Dat is een vernieuwde indie-pop-single van de Ierse band Picture This. Dat deel uitmaakt van een speciale jubileum-EP ter ere van het 10-jarig bestaan van hun iconische gelijknamige doorbraakhit. Maar eerst een lekker relaxed stukje indie-soul van de Londense Hope Winter. Over gedoe in een relatie? Ja, het zal niet.

0: talking. And we can talk about whatever is on your mind.
1: Heb jij een neus voor de journalistiek? En schrijf je geweldige teksten? Dan zijn wij op zoek naar jou. Meer Radio zoekt nieuwe redacteuren voor het lokale nieuws. Op de radio en op de website. Je schrijft pakkende teksten voor onze nieuwslezers. Je hebt contact met politieke partijen, verenigingen, dorpsraden en sportclubs. En je regelt interessante interviews. Uiteraard word je prima begeleid door ervaren medewerkers. Lijkt het je leuk? Kom erbij en sluit je aan bij een fantastisch team van vrijwilligers. Meld je nu aan op redactie@meerradio.nl. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Vijf supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde vanmiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen de beide clubs in Leeuwarden. De vijf liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt dat er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV vandaag met 5-1 van FC Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. In het West-Afrikaanse Guinea zijn zeker 30 doden gevallen toen een vuilnisbelt instortte. De afvalberg in de hoofdstad Conakry begon te schuiven na dagenlange zware regenval. Hulpdiensten zijn nog op zoek naar overlevenden, maar houden er ook rekening mee dat het dodental verder zal oplopen. Het vuilnis kwam onder meer terecht op omliggende huizen. De toestand van de 89-jarige Noorse koning Harald is verslechterd. Dat meldt het Koninklijk Paleis in Oslo. Hij werd afgelopen maandag opgenomen in het ziekenhuis vanwege complicaties door bloedarmoede. Paleis meldt dat Harald last heeft van een bacteriële infectie en wordt behandeld met antibiotica. Kroonprins Haakon neemt in de tussentijd de taken van zijn vader over. Harald is het oudste staatshoofd van Europa. Hij is sinds 1991 koning van Noorwegen. In Bergen op Zoom is bij een inval een drugslab ontdekt. Volgens de politie werden er verschillende typen drugs geproduceerd. Er werd ook een inval gedaan op een locatie in Tolen waar de drugs werd opgeslagen. Er zijn twee mannen van 30 en 32 aangehouden. Hoeveel drugs is gevonden en om welke drugs het gaat is niet bekendgemaakt. Omroep Brabant schrijft dat op het terrein daarnaast 2 jaar geleden ook al een lab werd gevonden. Het weer nog. Vanavond blijft het overal droog. Vannacht in het noorden buien. De temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen is er veel zon. Alleen in het noorden is er iets meer bewolking. En het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De hele dag. Jouw nieuws- en muziekzender. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
3: Now, here comes the music.
4: Now everybody to the dance floor. When I

uur van Splinternieuw. Het loopt af met een korte radiovriendelijke versie van de ruim 6 minuten durende After Hours mix van Madonna en Kylie Minogue. Love Sensation. Straks iets over regen. Ja, het is inmiddels weer gevallen. Maar eerst de idealisering van een jeugdvriendin uit haar middelbare schooltijd van Margaret Gillespie. De tekst blijkt blikt terug op momenten in het klaslokaal en, jawel, de toiletten. Ze beschrijft hoe ze destijds opkeek naar de rebellie en de innerlijke kracht van deze vriendin. We zongen in dit I Thought She Was a Song.

verrassende crossover. Waarin de twee broers die samen over Mono vormen. Twee nummers van het Noorse popproducers duo Schmerch heeft samengevoegd. Je vindt het op hun nieuwe langspeler Pure Devotion. Deze track die After the Rain heet. Dan naar een gevalletje oud, maar toch nieuw. Namelijk het nummer van zijn allereerste live album. Getiteld Live at Royal Theatre Carré. Ik heb het over Jonathan Jeremiah met iets horsepower voor de streets.

dromerige, intieme indie-pop-single van de singer-songwriter Sheer Frum. Ze nam het nummer op samen met haar vaste muzikale partner en producer Jotam Agam. En een aantal jeugdvriendinnen. Dit was Shame on Your Smile. Dan wederom een gevalletje oud, maar toch nieuw, namelijk Bert Dolf. Die met deze track opnieuw in de lijstjes met nieuwe muziek staat. Ja, hoe kan dat? Nou, een van de manieren is dat achter de schermen elke track een unieke digitale code, een zogenaamde ISRC-code krijgt. En als een artiest een track opnieuw uitbrengt, als onderdeel bijvoorbeeld van een deluxe editie, een live album of met een subtiele remaster, dan ziet het platform dit als een compleet nieuw product. Zelfs als de titel en de muziek voor jou exact hetzelfde klinken. Misschien daarom wel dit nieuwe, of moeten we zeggen oud, maar toch nieuwe, Still Have You.

En dan zien we dat het er bijna op zit. Het programma Splinter Deal met de nieuwste muziek voor je oortjes. Volgende week zondag zijn we er uiteraard weer. Tussen 8 en 10 dan meer radio. Zometeen gaat Tom van Daanen verder met eerlijk rustige muziek tijdens Nice and Slow. En wat mij betreft, dank je voor het luisteren. En de uitsmijter deze keer zijn Shot. Dat het over bloemetjes heeft. Flowers in the end. Gezellig. Maar eerst de berggeitjes. Oftewel de Mountain Goats. Hun nieuwe album heet Days. En daarop staat dit Shallow Grave. Dag allemaal.

0: buiten tot binnen. Dat kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 10 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Jeroen van Kam met het NOS-journaal. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde vanmiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen de beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt dat er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV vandaag met 5-1 van FC Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. In het West-Afrikaanse Guinea zijn zeker 30 doden gevallen toen een vuilnisbelt instortte. De afvalberg in de hoofdstad Conakry begon te schuiven na dagenlange zware regenval. Hulpdiensten zijn nog op zoek naar overlevenden, maar houden er ook rekening mee dat het dodental verder zal oplopen. Het vuilnis kwam onder meer terecht op omliggende huizen. De toestand van de 89-jarige Noorse koning Harald is verslechterd. Dat meldt het Koninklijk Paleis in Oslo. Hij werd afgelopen maandag opgenomen in het ziekenhuis vanwege complicaties door bloedarmoede. Paleis meldt dat Harald last heeft van een bacteriële infectie en wordt behandeld met antibiotica. Kroonprins Haakon neemt in de tussentijd de taken van zijn vader over. Harald is het oudste staatshoofd van Europa. Hij is sinds 1991 koning van Noorwegen. In Bergen op Zoom is bij een inval een drugslab ontdekt. Volgens de politie werden er verschillende typen drugs geproduceerd. Er werd ook een inval gedaan op een locatie in Tolen waar de drugs werd opgeslagen. Er zijn 2 mannen van 30 en 32 aangehouden. Hoeveel drugs is gevonden en om welke drugs het gaat is niet bekendgemaakt. Omroep Brabant schrijft dat op het terrein daarnaast 2 jaar geleden ook al een lab werd gevonden. Het weer nog. Vanavond blijft het overal droog. Vannacht in het noorden buien. De temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen is er veel zon. Alleen in het noorden is er iets meer bewolking. En het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer radio. Dit is Meer Radio. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Tot 12 uur. Nice and Slow met Tom van Dranen.

0: Uit 1982 van het album Thriller van Michael Jackson, het overbekende Billie Jean. Goedenavond.
1: Tot 12 uur, Nice and Slow, met Ton van Dranen.
0: Welkom bij deze Nice and Slow. Goedenavond, we hebben weer mooie muziek voor je. Onder meer een Franse klassieker en ook niet te vergeten...
1: Nice and Slow, 2 van 1.
0: Straks na het NOS-journaal van 10:30, dan hebben we 2 keer Hot Chocolate in je radio. Nu, Vrouwtje, met een heel leuke plaat. We hebben de tijd.
2: Ben kieskeurig met geluk. Dag, pluk mij voor ik heb pluk. Ik ben somber om niets. Ik voel donder in een bries. Ik heb nodig wat ik niet heb. Word wanhopig als ik lief heb. Durf de mensen niet te groeten, terwijl ze liggen aan mijn voeten. Het leven, hoe doen jullie dat toch? Ik stel wat uit, ik stel me aan.

2011, Lana Del Rey en Videogames. En toen zei ze, zo, dat was het dan. Ik heb één album gemaakt, nu ben ik er even klaar mee. En er zouden toch nog vele hits volgen voor Lana Del Rey. We gaan terug naar 1997 hier in Nice and Slow. Met de Backstreet Boys, As Long As You Love Me.

Wild World, geschreven door Cat Stevens. En hij produceerde ook deze versie van Jimmy Cliff, die een hele grote hit werd begin jaren 70. En we gaan op naar het NOS-journaal van 10:30. Dat doen we met deze van Marvin Gaye en Tammy Terrell. Terug naar de jaren 60 inderdaad met The Onion Song.

0: kan je geen studieboeken meer zien? Of kijk je aan het begin van je werkdag alweer uit naar het weekend? Breek je week op woensdag met Club To Date. Kom bij de club, waar Erben, Nick en Tessa je weer bijpraten om up-to-date te zijn van het laatste nieuws. Join the club. Elke woensdagavond tussen 7 en 10. Club To Date. Op Meer Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Het gebeurde vanmiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen de beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt dat er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV vandaag met 5-1 van FC Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. In het West-Afrikaanse Guinea zijn zeker 30 doden gevallen toen een vuilnisbelt instortte. De afvalberg in de hoofdstad Conakry begon te schuiven na dagenlange zware regenval. Hulpdiensten zijn nog op zoek naar overlevenden, maar houden er ook rekening mee dat het dodental verder zal oplopen. Het vuilnis kwam onder meer terecht op omliggende huizen. De toestand van de 89-jarige Noorse koning Harald is verslechterd. Dat meldt het Koninklijk Paleis in Oslo. Hij werd afgelopen maandag opgenomen in het ziekenhuis vanwege complicaties door bloedarmoede. Paleis meldt dat Harald last heeft van een bacteriële infectie en wordt behandeld met antibiotica. Kroonprins Haakon neemt in

0: het noorden buien. De temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen is er veel zon, alleen in het noorden is er iets meer bewolking. En het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De hele dag, jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: If You Don't Know Me By Now door Harold Melvin en de Blue Notes. Was Harold Melvin de zanger? Nee hoor, dat was de drummer. De zanger was Teddy Pendergrass.
1: Nice and Slow, 2 van 1.
0: Track je Hot Chocolate, de groep van Earl Brown. Als eerste I'll Put You Together Again. En daarna het tragische verhaal van Emma. When

Ze was 28 jaar toen ze meedeed aan het Eurovisie Songfestival in 2021. Barbara Pravi met Voila. En ze werd toen tweede in Rotterdam. En tot het nieuws van 11 uur heb ik er nog drie voor je. Rock Machine uit Canada met On The Outside. En dan hebben we ook Dolly Parton, Linda Ronstadt en Emmylou Harris met Making Plans uit 87. En we sluiten dit rijtje van drie af met Bryan Adams. Everything I do it for you.

0: hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 11 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Vijf supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde vanmiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De vijf liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV vandaag met 5-1 van FC Groningen. En Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. Rusland heeft vorige maand zijn ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk teruggetrokken. Dat heeft de Russische ambassade in Londen bevestigd aan Britse media. Volgens de Britse krant The Guardian is de stap een reactie op een mogelijke zending van Britse drones naar Oekraïne. Rusland zei dat een dergelijke levering consequenties zou hebben voor de verhoudingen tussen de landen. Ambassadeur Andrei Kelin heeft de ambassade een maand geleden al verlaten. Hij was 7 jaar in functie. Op de ambassade zit nu nog maar 1 hoge diplomaat. In het West-Afrikaanse Guinea zijn zeker 30 doden gevallen toen een vuilnisbelt instortte. De afvalberg in de hoofdstad Conakry begon te schuiven na dagenlange zware regenval. Hulpdiensten zijn nog op zoek naar overlevenden, maar houden er ook rekening mee dat het dodental verder op zou lopen. Het vuilnis kwam onder meer terecht op omliggende huizen. In Berg op Zoom is bij een inval een drugslab ontdekt. Volgens de politie werden er verschillende typen drugs geproduceerd. Er werd ook een inval gedaan op een locatie in Tolen, waar de drugs werd opgeslagen. Er zijn 2 mannen van 30 en 32 aangehouden. Hoeveel drugs is gevonden en om welke drugs het gaat, is niet bekendgemaakt. Omroep Brabant schrijft dat op het terrein ernaast 2 jaar geleden ook al een lab werd gevonden. Het weer tot besluit. Vanavond blijft het overal droog. Vannacht in het noorden buien. De temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen is er veel zon. Alleen in het noorden is er iets meer bewolking. En het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer
0: Nice and Slow met Tom van Dranen.
3: Aquarius. And my name is Rem. Now I like a woman who loves her freedom. And I like a woman who can hold her own.

0: De Floaters met Float On uit 1977. En daarna nog maar weinig van ze vernomen, helaas.
1: Tot 12 uur. Nice and Slow met Tom van Dranen.
0: Welkom terug bij Nice and Slow. En ook dit uur hebben we weer straks na 11:30 Susanne Vreek van Gerda. En natuurlijk daarna
1: Nice and Slow. 2 van 1.
0: Twee keer Gladys Knight en de Pips. Maar nu gaan we naar België. Een nummer van Johan Vermeerder door Clouseau. Laat me nu toch niet alleen.

R.E.M. met Man on the Moon en Jason Mraz met I'm Yours. En tot het nieuws van 11:30 gaan we terug naar 2016 met Maaike Oudboter, Dat ik je mis. Louis Capaldi hoor je ook met Someone You Loved. En Sukiyaki van Kiyo Sakamoto. Yeah.

0: en 10 op meer radio. En, je weet het,
1: same time, same place, same jazz.
0: Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Vijf supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde vanmiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De vijf liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV vandaag met 5-1 van de FC Groningen. En Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. Rusland heeft vorige maand zijn ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk teruggetrokken. Dat heeft de Russische ambassade in Londen bevestigd aan Britse media. Volgens de Britse krant The Guardian is de stap een reactie op een mogelijke zending van Britse drones naar Oekraïne. Rusland zei dat een dergelijke levering consequenties zou hebben voor de verhoudingen tussen de landen. Ambassadeur André Kelin heeft de ambassade een maand geleden al verlaten.

0: Twee mannen van 30 en 32 aangehouden. Hoeveel drugs is gevonden en om welke drugs het gaat, is niet bekendgemaakt. Omroep Brabant schrijft dat op het terrein ernaast 2 jaar geleden ook al een lab werd gevonden. Het weer tot besluit. Vanavond blijft het overal droog. Vannacht in het noorden buien. De temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen is er veel zon. Alleen in het noorden is er iets meer bewolking. En het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De hele dag. Jouw nieuws- en muziekzender. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Nog een half uur. Nice and Slow. Met Tom van Dranen.

0: Ja, Gert, dat blijft het een mooie plaat vinden, hoor. Ik vind het altijd leuk als ik hem draai in IJsselslow rond de klok 11:30. Dus deze was weer speciaal voor jou, mijn liefste. Heel graag gedaan, hoor. En wel te rusten, hè.
1: Nice and Slow. 2 van 1.
0: De 2 van 1. Uit 1973. Midnight Train to Georgia. En 1970. If I Were Your Woman. Gladys Knight en The Pips.

El Nobody uit 1978, dat was Johnny Hallyday. Het is alweer tijd voor de laatste platen hier bij Meer Radio in Nigel Slow. Randy Van Warmer, Just When I Needed You Most. Harry Belafonte, samen met Jennifer Warnes in Skin to Skin. En de laatste is voor Against the Odds van Phil Collins. Ik wens je voor nu goede nacht. En wel te rusten, hè?

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio.
2: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 12 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Crans Montana, die afbrandde tijdens nieuwjaarsnacht, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica in hun woning zo ernstig dat zij in het ziekenhuis moest worden opgenomen. Wat er precies is voorgevallen is niet bekend. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de tragedie in het skioord, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden beschuldigd van doodslag, brandstichting en het veroorzaken van ernstig lichamelijk letsel door nalatigheid. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde vanmiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV vandaag met 5-1 van Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. Rusland heeft vorige maand zijn ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk teruggetrokken. Dat heeft de Russische ambassade in Londen bevestigd aan Britse media. Volgens de Britse krant The Guardian is de stap een reactie op een mogelijke zending van Britse drones naar Oekraïne. Rusland zei dat een dergelijke levering consequenties zou hebben voor de verhoudingen tussen de landen. Ambassadeur André Kelin heeft de ambassade een maand geleden al verlaten. Hij was 7 jaar in functie. Op de ambassade zit nu nog maar 1 hoge diplomaat. Formule 1-coureur Lando Norris heeft de Grand Prix van Nederland gewonnen. De Brit van McLaren kwam als eerste over de finish in Zandvoort, waar de race voor het laatst werd gehouden. De nummers 2 en 3 zijn Kimi Antonelli en George Russell. Voor Max Verstappen was het een dramatische race. Hij viel uit in de openingsronde. Hij verloor de controle op een nat stuk asfalt. Er was veel schade aan zijn auto, maar zelf raakte hij niet gewond. Het weer, het is vannacht vrij helder. De temperatuur daalt naar zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

Dit is half 1. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Camping en restaurants zetten tijd op 1 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Grand Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica in hun woning zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Wat er precies is voorgevallen is niet bekend. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de tragedie tijdens nieuwjaarsnacht, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden beschuldigd van dood door schuld, brandstichting en het veroorzaken van ernstig lichamelijk letsel door nalatigheid. In Rome is een meisje van 14 ontsnapt aan een man door een internationaal SOS-gebaar te gebruiken. De 47-jarige partner van haar moeder had haar tegen haar zin in meegenomen in zijn auto en zou geprobeerd hebben haar te misbruiken. Agenten zagen het meisje in de auto zitten terwijl ze haar duim naar binnen deed en haar vingers eroverheen vouwde. Daarop werd de man aangehouden. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak hadden gegooid. Dat gebeurde vanmiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV vandaag met 5-1 van Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. In Bergen op Zoom is bij een inval een drugslab ontdekt. Volgens de politie werden er verschillende typen drugs geproduceerd. Er werd ook een inval gedaan op een locatie in Tolen waar de drugs werden opgeslagen. Er zijn 2 mannen van 30 en 32 aangehouden. Hoeveel drugs is gevonden en om welke drugs het gaat is niet bekendgemaakt. Omroep Brabant schrijft dat op het terrein ernaast 2 jaar geleden ook al een drugslab werd gevonden. Het weer, het is vannacht helder. De temperatuur daalt naar zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag is het droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Clubhouse, bowling en restaurants zetten tijd op 2 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Crans-Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Wat er precies is voorgevallen is niet bekend. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de cafébrand, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden beschuldigd van dood door schuld, brandstichting en het veroorzaken van ernstig lichamelijk letsel door nalatigheid. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Het gebeurde gistermiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV met 5-1 van Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. In Rome is een meisje van 14 ontsnapt aan een man door een internationaal SOS-gebaar te gebruiken. De 47-jarige partner van haar moeder had haar tegen haar zin in meegenomen in zijn auto en zou geprobeerd hebben haar te misbruiken. Agenten zagen het meisje huilend in de auto zitten terwijl ze haar duim naar binnen deed en haar vingers eromheen vouwde. Daarop werd de man aangehouden.